0: Van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïnse drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geven en

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Slave to the rhythm.

0: nou niet gek?
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.

Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Als ik je stiekem zie genieten van een vodka met veel ijs.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag. Morgen.
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïnse drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.

0: je bed. Sluit mij in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Hallo Ridderkerk!
2: Regioagenda.
3: Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloop-evenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
1: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdagmiddag.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl. Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook Gemaal Oud- en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal.
2: Ho!

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: niet weg.
1: En ineens was ze daar.
2: Ja, ineens was ze ook weer weg trouwens. Maar
1: nou, nee, ze is niet meer weg te denken nu.
2: Nee, dat is waar.
1: Ze krijgt hit aan hit aan hit.
2: Ja. Nee, maar ik bedoel hier bij ons op de radio ineens was het...
1: Nee, de plaat was er net te zeggen, maar ja. ze had een hitje met
2: Snelle, inderdaad.
1: En nu, daarna is ze gewoon... is ze er?
2: Ik moet zeggen, ik moest eerst wel even wennen aan dit nieuwe plaatje van haar, maar ik vind het nu best wel leuk.
1: Lekker gewoon zo'n rustpuntje. Ik zat je aan te stoten, die zat te snurken.
2: Ja, dat was nogal vroeg vanmorgen en ik had er wat moeite mee.
1: En toen zakte je weer in. Ja. Hey, goedemorgen, zaterdag 9 mei, tot aan 10 uur is dit het ochtendnummer.
2: Ja, met heel veel lekkere muziek en informatie. Zometeen rond de klok van 8:30, wat jij van ons gewend bent natuurlijk. Het weekendweerbericht en de nieuwsfeitjes. Dus, het weer dat ziet er lekker uit op dit moment.
1: Eindelijk weer goed nieuws op zaterdagochtend.
2: Ja. Hopelijk blijft dat zo. In ieder geval is de muziek wel goed. Hier is Karma Chameleon, de Culture Club.

0: het waar is, weet ik niet. Maar ik hoor de geruchten dat er weer een nieuw album aan zit te komen van Kylie.
1: Oh ja. Oké. Okay.
0: We wachten af met Smart.
1: Ja, bijzonder. Dan dacht je dat je niks meer van haar hoort en dan komt ze ineens
0: weer
1: terug.
0: Komt ze ineens wellicht weer terug. Je weet het niet.
1: Gewoon 10 jaar niks doen en dan ineens weer boven komen.
0: Ja, misschien.
1: Dat deed ze de vorige keer ook. En toen was ze nog groter dan daarvoor. Dus ja. Misschien doet ze dat wel weer.
0: Ja, misschien zit de bodem op het potje. Hè, dat ze denkt van, ik moet nu eventjes. Kom.
1: Ja, ja, net als Anouk, zeg maar.
0: Precies, die doet het ook.
1: Ja, nee, dat zou natuurlijk best kunnen. Hey, het wordt weer lekker weer, de vakantie komt eraan. Dus het wordt ook weer tijd om handdoekjes te leggen, hè, bij het hotel, bij het zwembad.
0: Oh ja, dat is... Ik ga elk jaar naar zulke hotels, ja. Maar het is verschrikkelijk.
1: Ja, nou, een Duitse toerist die krijgt bijna 1.000 euro terug van een Rijgoedse reisorganisatie na aanhoudende problemen met bezette lichtstoelen op een hotel in Kors. En gasten die legden ondanks een verbod vroeg in de ochtend handdoeken neer, waardoor het gezin geen stoelen kon gebruiken. Maar het was een Duitse toerist, die doen dat toch meestal zelf, of niet?
0: Nee, het zijn meer de Engelsen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het is wel zo dat... Dat is.
1: En als er een verbod geldt, dan is het toch simpel. Dan gooi je toch gewoon die handdoek eraf.
0: Ja, maar zo werkt het helemaal.
1: Oh, zo werkt het niet. Oké. Okay. Nee. Nou, de man die moest in ieder geval dagelijks lange ruzie zoeken. En zijn kinderen die lagen vaak op de grond. En de rechtbank oordeelde dat de reisorganisatie had moeten zorgen voor een redelijke verhouding tussen lichtbedden en gasten. En de eerder uitgekeerde 350 euro was onvoldoende. Waardoor de vergoeding nu is verhoogd naar €986,70.
0: Zo, nou, dat is wel een lekker bedrag.
1: Ja, dat is het.
0: Ze hebben niet gezond waarschijnlijk.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, misschien wel gezwommen, maar daarna gewoon lekker met je handdoek op de grond.
0: Dat is wel waar. Maar het is ook wel, hè, wij zijn, ik heb ook mijn vakantie weer geboekt voor de zomer. Maar dit zijn al gewoon punten die meegenomen worden. Hè? Als je met, bij een reisbureau zit en dan, ja, wel leuk hotel. Maar houd er wel rekening mee dat heel veel bedjes, ja, dat heeft misschien ook wel met deze uitspraak te maken. Maar het wordt dus gewoon al meegenomen. Het staat er gewoon al bij hun als opmerking bij, let op. Morgens om 4 uur zijn alle bedjes al bezet of zo. Dat is wel bijzonder. Maar ik begrijp het nu. Het kost hun geld natuurlijk als ze het niet zeggen.
1: Ja, inderdaad, ja. Nou, ik zou zeggen, hou er rekening mee als je op vakantie gaat.
0: Ja, neem je eigen bedje mee in je koffer.

0: dat zeg je altijd. Als je het lekker weer meegenomen hebt. Heb je het lekker weer meegenomen? Hè? Take the weather with you.
1: Ja. Oh, dat bedoelt hij. Ja, ja.
0: Ik weet niet of hij dat bedoelt, maar zo.
1: Nee, mijnwerkers in Myanmar die hebben een robijn van 11.000 karaat gevonden. Dat is goed voor zo'n 2,2 kilo. Een robijn van 2 kilo.
0: Dat duw je ook niet even in de ring.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. De steen werd in april opgegraven bij Mogok. Een gebied dat bekend staat om hoogwaardige edelstenen. En volgens het militaire bestuur gaat het om een van de grootste en meest uitzonderlijke robijnen ooit. De waarde is onbekend, maar veel kleinere stenen die leveren al miljoenen op. Dus kan je nagaan. En mensenrechtenorganisaties die roepen op om geen robijnen uit Myanmar te kopen. Omdat de opbrengsten de militaire junta ondersteunen. En sinds de coup van 2021 woedt er een burgeroorlog waarbij tienduizenden doden zijn gevallen.
0: Ja, dat wordt dan weer voor heel veel mensen afwegen. En dan denk ik dat heel veel mensen dan toch gewoon die dingen kopen. Gewoon omdat ze hem mooi vinden.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar daar wordt dan wel inderdaad die groepering mee gesteund waarschijnlijk.
0: Dat dan weer wel, ja.
1: Ja, dan kunnen ze aardig wat geweren verkopen, denk ik, voor die robijn van 2 kilo.
0: Daar is wel wat mee te doen, inderdaad.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Zometeen, na deze plaat, hebben we natuurlijk het weekendweerbericht voor je en de nieuwsfeitjes. Maar eerst gaan we terug in de tijd en dat doen we met Rich Forrester en Baby Comeback.

0: Even een rustmomentje. Hier in de ochtendhumeur. Zo wij komen er lekker bij. Je hoort de player en Baby Come Back. En daarmee is het 8:58 geworden.
1: Nieuws.
2: De Nederlanders die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine. Dat schrijven de ministers Hermans van Volksgezondheid en Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Aan boord van het schip van de Nederlandse rederij is het dodelijke Hanta-virus uitgebroken. En morgen wordt het in de haven van Tenerife verwacht. Alle 13 Nederlanders aan boord worden daarna zo snel mogelijk gepatrouilleerd.
0: Ja, bij het tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht hebben vrijdagochtend een vrachtwagen en een bestelbus in brand gestaan. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar middelbrand. Rond 11 uur was het vuur onder controle. De afrit Hendrik Ido Ambacht bleef nog een tijdje dicht. De bestuurder van het busje zag het misgaan en riep naar de chauffeur: "Jongen, hij rookt!" De chauffeur stapte uiteindelijk snel uit toen de rook toenam. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
2: En de Amerikaanse regering heeft stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. De vrijgave van de documenten moet volgens de VS leiden tot meer openheid na jaren speculatie. En er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. En het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden.
0: En in de wijk Drievliet is deze week consternatie ontstaan nadat kinderen in speeltuin De Korhoen met een gevonden buis hadden gespeeld. Later bleek dat het om een asbestbuis ging. De buis heeft vermoedelijk een week in de speeltuin gelegen. Een buurtbewoner sloeg alarm, maar omdat de gemeente niet reageerde, werd de politie ingeschakeld. De speeltuin is direct afgezet en een gespecialiseerd team heeft woensdag tot laat schoongemaakt. En sinds donderdag zit het hele terrein achter hoge hekken. Wanneer de speeltuin weer open kan, is nog onbekend.
3: Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld die volgens de Amerikanen probeerden om ondanks restricties een Iraanse haven te bereiken in de Golf van Oman. Iran zegt dat Amerika iedere keer als er een diplomatieke oplossing op tafel ligt, kiest voor een roekeloos militair avontuur. Het staakt het vuren houdt nog wel stand, dat beweert president Trump.
1: Weekend weerbericht.
2: Vandaag wordt het iets warmer dan gisteren met maxima rond de 21 à 22 graden. De ochtend en een deel van de middag verlopen droog met afwisselend zon en wolken. En later in de middag of avond neemt de kans op een enkele bui toe. Mogelijk met onweer en in de nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden. Zondag is dan de buienkans duidelijk groter en vooral in de middag en avond kunnen meerdere buien vallen. Al laat de zon zich in de ochtend nog geregeld zien. Het wordt nog ongeveer 21 graden.

0: aanwijzing erbij te krijgen.
1: Ja, zeker.
0: De Total Touch en Touch Me There.
1: In deze tijd dacht je dat ze al heel groot waren. Maar toen zaten ze gewoon nog gewoon onder in de kelder bij hun thuis. Zaten ze die liedjes op te nemen.
0: Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat dit een doorbraak geweest is, deze plaat. Ja. Dat dit een van de eerste geweest is die ze uitgebracht hebben.
1: Ja, dat is toch wel bijzonder. Hè? Dat de broer die kan gewoon produceren. En de zus die kan gewoon zingen. En dan,
0: ja, en ook samen.
1: Ja, en dan ook gewoon samen. Ja. Zonder te ruzie te krijgen.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Even wat anders. In Zuid-Afrika is een politieagent vanuit een helikopter afgedaald in een rivier vol krokodillen. Hij zocht naar een man die na overstromingen vermist raakte en vermoedelijk door een krokodil is opgegeten. En het dier dat mogelijk verantwoordelijk was, dat was al gedood. En de agent bond het karkas vast, zodat het kon worden weggeheest. Dat lijkt me ook een lekkere baan.
0: Ja. Maar goed,
1: in het Krugerpark werden menselijke resten getroffen. Aangetroffen samen met 6 soorten schoenen. En dat kan wijzen op eerdere slachtoffers. Al hoeft dat niet zo te zijn. En de man die verdween toen zijn auto werd meegesleurd door het water.
0: Luguber.
1: Ja, een beetje. Luguber, ja.
0: Ja, anders kan ik het niet doen.
1: Maar je moet er ook niet zomaar alleen op uitgaan in het Krugerpark, denk ik.
0: Dat zou ook mijn laatste keuze zijn, inderdaad. Ja. Dat lijkt mij nog niet inderdaad het leukste wat je doet.
1: Nee,
0: maar je hebt altijd eigenwijze mensen. Hey, ik heb hem weer even gepakt, afgestoft en ik ga weer draaien.
1: Ja, ik ben benieuwd. Geef er eens een slinger aan, zou ik zeggen.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
0: Ja, hij gaat vertragen.
1: Daar komt-ie.
0: Daar komt-ie. Hou je vast.
2: Het genre van vandaag is...

0: Clean.
1: En dan denk je van zo, dat is een leuke plaat die die man uitgebracht heeft. Ja, dat kan wezen. Maar het origineel was niet van hem. Dat was van Fats Domino.
2: Oh, heb je het ook een stukje van?
1: Uit 1951. Dat denk ik niet.
2: Oh, dat is jammer. Nou ja, misschien komt hij nog een andere keer langs. Je weet het niet.
1: We zoeken het op.
2: Ja. In het Verenigd Koninkrijk heeft een 49-jarige tweeling ontdekt dat ze niet dezelfde vader hebben. Daar kom je dan na 49 jaar achter. Dat bleek na een DNA-test van een van de zussen. En het gaat om een extreem zeldzaam biologisch verschijnsel, namelijk heteropaternale superfecundatie. En daarbij worden in één cyclus meerdere eicellen bevrucht door spermen van verschillende mannen. En wereldwijd is dat slechts zo'n 20 keer vastgesteld. Dat is okay. wel bijzonder. Dat kan dus ook gewoon natuurlijk gebeuren. En, dus
1: meestal is daar wel, als zoiets blijkt, dan is er een hoop hommelers thuis.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. En de zussen die zeggen dat ze verbaasd zijn, maar dat ze onbewust misschien toch al vermoedens hadden. Ja. Want ze leken toch iets minder op elkaar dan dat je zou denken.
1: Ja, dan de blonde haar, dan de donkere haar.
2: Nee, uiterlijk leken ze wel aardig op elkaar, maar waarschijnlijk qua karakter helemaal niet.
1: Dat zou zomaar kunnen, inderdaad, ja. Hey, we gaan terug naar de muziek. En dat doen we met de nieuwe Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
2: Oh, die hebben het ook samen gedaan. Oh,
1: die doen het samen.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: uit de film.
1: Ja, Coyote Ugly.
0: Dat was hem. We openen met Leanne Rimes.
2: Je hebt hem niet gezien dus, die film. Dat begrijp ik.
0: Nee, oké.
2: Nee, ik wil het even zeker weten. Ik heb hem wel gezien. Ik vond het best wel aardig gemaakt. Volgens mij is het echt een vrouwenfilm, maar goed, maakt niet uit.
3: Het is zaterdagochtend.
0: Dat is de reden dat ik hem niet gezien heb.

0: Nee, dat valt wel mee vandaag. Welkom bij 2 uur ochtendnummer. Tot aan 10 uur zijn we nog bij je. Het is vandaag Dag van Europa.
1: Oh ja.
0: Dus ook Internationale Dag van de Fairtrade. Dus dat is dan chocola en koffie kopen, denk ik.
1: Ja.
0: Het is Internationale Dag van de Vogelmigratie. Ja, dat gaan we ook weer krijgen. Het is vandaag, en dat is misschien ook wel leuk, het is Nationale Molen- en Gemalendag.
1: Okay,
0: en dus meestal dan, zijn die dingen dan heel... Tenminste, heel veel molens zijn dan opengesteld om te gaan kijken.
1: Ja, het is sowieso ook lekker weer om te gaan kijken. Dus ik zou zeggen, wandel er lekker heen of pak de fiets.
0: Ja, ja. Leuk. Ja, ja, leuk. Dus kijk even op websites, want ongetwijfeld is daar wel wat op internet over te vinden. En het is ook Wereldbuikdansdag. Nou, ik zal zo tijdens de volgende plaat even laten zien of ik daar aan mee kan doen aan je. En het is vandaag, ja, en dit is eentje... Ja, ik voel helemaal mee. Het is vandaag herdenkingsdag voor verloren sokken.

0: van die dingen met die sokken. Want je komt inderdaad op straat wel eens, dan fiets je of dan wandel je en dan zie je sokken liggen. Waar je bij afvraagt, oh ja, hoe kan hier een paar sokken of een sok liggen? Meestal is het er maar eentje.
1: Dat heb ik nooit gezien eigenlijk, maar die liggen dus gewoon op straat.
0: Ja, of wel, kijk eens, als je op de snelweg rijdt, zie je ook wel eens schoenen, sokken, dingen leggen. Dan precies van, hoe kan je nou een sok verliezen?
1: Ja, blijkbaar kan dat dus zo, maar...

0: Dus dat zijn wij. Of wij ook.
1: Hè? Wat een lief plaatje. Miss Montreal hoor je. En alles.
0: Ja, alles ging daarnaast, toch?
1: Ja.
0: Even
1: ja,
0: terug op Miss Montreal.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: We brengen sport met voetbal. Het Nederlands elftal treft op 8 juni in zijn laatste oefeninterland voor het WK Oezbekistan. Het duel wordt gespeeld in New York en de WK-debutant is voor het eerst de tegenstander. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja, absoluut. Dan gaan we wielrennen, want Anna van der Breggen die heeft de 6e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. In de eerste aankomst bergop reed ze de rest halverwege de ijzingwekkende steile slotklim op achterstand. En de renster van SD Works is nu ook klasse mensleider.
0: Nog meer voetbal, want Fortuna Sittard neemt middenvelder Sven Simons na dit seizoen over van FC Eindhoven. De 22-jarige Limburger die door PSV is opgeleid stapt transfervrij over en tekent voor 3 jaar. Dit seizoen maakte hij 7 goals in 37 duels.
1: En dan nog meer wielrennen, maar dan de Ronde van Italië. Paul Manquier die heeft de eerste roze trui in de Giro d'Italia veroverd. De Fransman won in Bulgarije een door zware valpartij ontsierde sprint. En Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers van die valpartij, waar slechts een man of 12 aan wisten te ontkomen.
0: Nog meer voetbal, want Alfonso Davies van Bayern München heeft in het Champions League duel met Paris Saint-Germain een hamstringblessure opgelopen. De Canadees staat volgens de Duitse club enkele weken aan de kant en het is onzeker of de verdediger op tijd fit is voor het WK, dat voor een deel in zijn land gehouden wordt.
1: Ja, en als je geïnteresseerd bent in nog meer sport, moet je gewoon vanmiddag luisteren naar de Ridder Sportshow. Want daar gaan ze de voorbeschouwing doen van de wedstrijd van morgen bij honkbal, de Roadies tegen Griffins. En dan hebben we ook nog korfbal, Excelsior tegen KCR. En er zijn 4 voetbalwedstrijden, RVVH NSVV, PPSC Bonnes, Over de Maas Rijsoord en de Alblas tegen Slikkeveer. En dan vanmiddag ook nog de draai rond de kraai.

0: als je nog niet wakker was, dan is dat nu wel gelukt, denk ik. De Counting Crows, dit keer zonder bluff trouwens.
1: Met Shrek.
0: Met Shrek. Ja, dit deed hij ook mee.
1: Nou, dit was de soundtrack van
0: komt
1: van
0: inderdaad
1: van
0: uit die film. Ja, uit de eerste volgens mij. Toch?
1: Zou kunnen. In ieder geval, hij was groen in die film. Hey, in het Duitse Dortmund is een man het leeuwenverblijf van een dierentuin ingeklommen om de dieren te voeren. De 29-jarige bezoeker dacht dat de leeuwen honger hadden en omdat ze veel lawaai maakten. In zijn rugzak had hij rauwe varkenskoelers zitten, waarvan een deel al door de leeuw was opgegeven of weggegeten. En dat vlees kan zelfs, daar gaan we weer, gevaarlijk zijn voor katachtigen. De dierentuin onderzoekt nu of de dieren ziek zijn geworden en de man wordt voorlopig niet vervolgd. Maar ik denk dat hij voorlopig ook niet de dierentuin in mag.
0: Nee, dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me allemaal niet zo slingermaakstig, maar goed.

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
1: Nieuws.
2: Nederlanders die aan boord zijn van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine. Dat schrijven de ministers Hermans van Volksgezondheid en Berendsen van de Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Aan boord van het schip van een Nederlandse rederij is het dodelijke hantavirus uitgebroken. En wordt morgen in de haven van Tenerife verwacht. Alle 13 Nederlanders aan boord worden daarna zo snel mogelijk gerepatrieerd.
0: En de Amerikaanse regering heeft stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. De vrijgave van de documenten moet volgens de VS leiden tot meer openheid na jaren speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. In de Amerikaanse luchtmacht zag een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden.
2: En bij een grote brand in een datacentrum donderdag in Almere zijn geen data verloren gegaan. En dat denkt eigenaar Noordzee. Maar zeker is pas als de stroom en de koeling zijn hersteld. De stroomvoorziening en koeling zaten in een gebouw dat los stond van de servers. En juist om te voorkomen dat de brand kon overslaan. Klanten van het datacentrum kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. En met noodkoelingen en aggregaten wordt geprobeerd alles weer op te starten.
0: En het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld die volgens de Amerikanen probeerden om ondanks de restricties een Iraanse haven te bereiken in de Golf van Oman. Op video die de Amerikanen vrijgaven zou te zien zijn hoe de tankers worden geraakt door een gevechtsvliegtuig. Op satellietbeelden is een grote olievlek in de Persische Golf te zien, maar het is onduidelijk of die door de aanval is veroorzaakt.
2: En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de compensatie van ondernemers in de vuurwerkbranche vanwege het vuurwerkverbod dat eind dit jaar ingaat. Voor importeurs wordt meer geld vrijgemaakt dan voor de winkeliers. En in de eerste instantie wordt 90 miljoen gereserveerd voor de compensatie van de winsten van de vuurwerkbranche, omdat er niet duidelijk is hoe hoog die gemiste winsten daadwerkelijk zullen zijn.
1: Weekend weerbericht.
2: Het weekend verloopt rustig en met flink wat zon en aangename temperaturen. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en wat sluierbewolking. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en temperaturen rond de 22 graden. En ook morgen is zondag. En ook maandag laat de zon zich geregeld zien, al trekken later op de dag wat meer wolken binnen. Het blijft overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Dat was toch een geweldige samenwerking, hè? George Michael en Aretha Franklin. And I knew you were waiting.
1: Shownieuws.
2: Ja, we beginnen met Kiss, want die werken aan nieuwe muziek. En dat heeft bassist Gene Simmons bevestigd in een podcast. Volgens Simmons heeft de band inmiddels een nieuw nummer opgenomen, geschreven door zanger en gitarist Paul Stanley. Meer details houdt de band voorlopig nog geheim. En Kiss trad eind 2023 voor het laatst live op. In 2028 gestart de legendarische rockband een nieuwe concerten setreeks in Las Vegas. En dat doen ze met hologramversies van de bandleden. En dat is een beetje vergelijkbaar met de ABBA, Voice Shows.
0: Oké, ze hebben geen zin om zichzelf nog te gaan sminken op deze leeftijd.
2: Nee, er is ook één overleden toch, had ik begrepen.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Ze zijn niet meer voltallig.
2: Maar... Nee, dus in Las Vegas wel waarschijnlijk.
0: Ah, oké. En Jason Derulo die heeft de rechtszaak rondom het nummer Savage Love gewonnen. Gitarist Matthew Spatola die heeft volgens de jury niet bewezen dat hij aan de hit van de zanger heeft meegewerkt. En Spatola heeft dus geen recht op een deel van de royalties. Spatola die woonde in 2020 twee opnamesessies bij, waarbij de gitaarpartij voor Savage Love die speelde hij daar. En volgens Derulo heeft Spatola zelf niets bedacht en alleen gespeeld wat hem was opgedragen. Hoewel Spatola en Derulo geen formele overeenkomst hadden getekend, ontving de gitarist in totaal $2000 voor zijn werk. Dat is nou niet echt heel erg veel.
2: Dat is heel weinig.
0: Ja, inderdaad. Savage Love werd in 2020 een wereldwijde nummer 1 hit. Dus kan je nagaan, dat heeft wel een hoop opgeleverd. En de 36-jarige Derulo die scoorde verder hits met nummers als What You Say en Talk Dirty en Trumpets.
2: En Sony Music trekt bijna $4 miljard uit voor de muziekcatalogie van onder andere Justin Bieber en Neil Young. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om een van de grootste rechtendeals ooit in de muziekindustrie. Normaal zouden ruim 45.000 liedjes onderdeel zijn van de overname. En Sony wil daarmee de muziektakken van investeringsmaatschappij Blackstone overnemen. De onderhandelingen lopen nog, maar dat de deal volgende week, die zou zomaar volgende week eens officieel kunnen zijn. Dan heb je gewoon, wat was het, 4 miljard voor een paar liedjes.
0: Nou, dat is nogal wat. En de musicalster William Spy en zijn verloofde Lisa Colau die zijn op 5 mei opnieuw ouders geworden. Hun pasgeboren dochter heeft de naam Lua Billy Spy Colau gekregen. En ons bevrijdingsmeisje schrijft Spy vrijdag onder een reeks foto's van hun pasgeboren dochter. En Spy en Colau die laten weten te zijn verguld van geluk met de komst van hun dochter. Ons gezinnetje is nu compleet. En de 43-jarige musicalster en Colau die werden in 2023 al ouder van hun zoontje Bowie. De twee zijn 4 jaar samen en het stel maakte in 2024 bekend te gaan trouwen.
2: Dat is zover de showbiz nieuwtjes. We gaan eens kijken, wie zijn er jarig in showbizland?
0: Wie zijn er allemaal jarig? Nou, allereerst Pierre Bouvier, de Canadese muzikant. De zanger van Simple Plan is dat trouwens. Terence Reus, de Nederlandse actrice, prestatrice, musicalster en danseres. 50 jaar wordt ze. En Edwin Evers, de Nederlandse radio DJ, drummer en zanger, ook jarig. Hij wordt 55. Elle van Rijn, de Nederlandse actrice en scriptschrijfster, zij wordt 59. En Billy Joel, de Amerikaanse pianist, singer, songwriter en componist, hij wordt 77. Dan heb ik er nog eentje voor je. Dave Graham, de Engelse singer-songwriter. En je zou zeggen, wie is dat? Nou, dat is nou de leadzanger van Depeche Mode. Hij wordt 64.

0: camouflage? Is dat strand of zo, of niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, want ja, ik weet het niet. Vamos a la playa, dat is toch ook kom laten we naar het strand gaan. Dus.
1: Ja, dat wel, maar dat is wel een ander type plaat als dit.
0: Ja, dat wel, maar playa en plage zouden misschien best al bij strand kunnen zijn. Ik weet het niet. We zoeken het op, ja.
1: Ik heb nog een ander opvallend berichtje. Want de Canadese violist Ashley MacIsaac gaat Google voor de rechter slepen. En dat doet hij vanwege foutieve informatie van een AI-functie.
0: Oh.
1: Volgens MacIsaac werd hij in automatisch overzicht onterecht bestempeld als zedendeliquent. En hij eist ongerekend ruim €1 miljoen schadeverzoeking. Een optreden werd zelfs geannuleerd nadat bezoekers de informatie hadden gelezen. En de muzikant zegt dat Google nooit contact opnam of excuses had aangeboden. Overigens, de concertorganisatie die dus dat op basis van die AI-functie het concert geannuleerd hadden, die heeft wel zijn excuses gemaakt aan de violist. Wat zal je maar gebeuren.
0: Ja, en zie je het er dan maar eens uit te krijgen bij die AI.
1: Nou ja, dat dus.
0: En daar valt niet mee, denk ik.
1: Nee. Dus zo zie je, vertrouw nooit AI volledig.

0: zich vreemd dat er nog geen nieuwe plaat klaar staat.
1: Nou, het was even inderdaad heel even stil rond Taylor Swift. Maar vorig jaar heeft ze inderdaad weer... kwam ze terug en toen was het hit aan hit aan hit. Dus ja, je zou er weer inderdaad, verwachten inderdaad.
0: Ja, want toen stonden de twee tegelijk in de top 40. Maar nu eventjes niet.
1: Maar goed, we hebben gelukkig deze nog en die kunnen we blijven draaien.
0: Ja, precies. Dat is zo.
1: Ik heb gisteravond gewoon eens eventjes zitten rekenen. En uit een berekening blijkt dat Nederlanders hun pincode gemiddeld met ruim 3.500 andere delen. Omdat onveilige combinaties als 4-0-1-1-2-3-4 niet zijn toegestaan, blijven er slechts 6.6561 mogelijke pincodes over. En als je dat met 24,5 miljoen betaalrekeningen, als je dat er tegen afzet, betekent dat veel mensen gewoon dezelfde pincode gebruiken. En toch is het risico op misbruik klein, omdat de banken extra beveiligingen toepassen en nieuwe betaalmethoden zoals biometrie steeds vaker gebruiken. Dus wat is jouw pincode? Dus we eens kijken of wij dezelfde hebben. Of doen we dat toch maar even buiten de uitzending?
0: Laten we het even buiten de uitzending doen. We gaan trouwens nog veel meer buiten de uitzending doen. Want het zit er weer op. Het ochtendhumeur voor deze zaterdagmorgen. Volgende week zijn we weer. Rond dezelfde tijd. Uurtje of 8. En zometeen veel plezier met prettig weekend.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Goedemorgen.

Het is zaterdag 9 mei in het jaar 2026. Het is 4 minuten over de klok van 10. Welkom bij uw wekelijkse informatief programma Prettig Weekend. Ook vandaag zijn we weer bij u tot 12 uur. U kunt dit programma beluisteren via RTV Ridderkerk en Atos RTV natuurlijk. En wereldwijd via internet. Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan inderdaad de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerenstam en Hendrik, jullie ambacht moet je dan zeggen. We zijn vandaag weer bij u tot 12 uur. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten over wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijs ik u graag naar de website van RTV Ridderkerk of de app van RTV Ridderkerk. Hierop vindt u de meest actuele informatie over Ridderkerk. En voor de informatie over de gemeente Zwijndrecht, Hendrik Iedermacht, kunt u kijken op de website van Atos RTV. Bij de websites worden voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over hun verzorgingsgebied. En wat er niet op staat, dat komt bij ons live in de uitzending. Laten we het zo maar houden. De techniek is vandaag in de vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. De muziek, ja, zoals altijd, verzorgd door Kees Fles Junior. Mijn naam is Ronald Houts en ik neem u tot 12 uur mee in Prettig Weekend. MUZIEK

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Ja, en Walter is aangeschoven. Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Willem.
1: Nou, wat zal ik zeggen? Het was eigenlijk allemaal niet zo slecht als dat het in eerste instantie voorspeld was.
2: Nee, het viel best wel mee.
1: Het was wel een diepe zucht.
2: Ja, nee. Nou, we hebben wel wat regen gehad, maar dat was ook broodnodig natuurlijk. Maar we hebben zeker geen verregende dagen gehad. Genoeg mooie momenten.
1: En, Ja. En hoe ziet dat er nou uit? Hè? Want ja, het was voorspeld heel veel regen. Dat komt dan weer niet. En dan blijft het eigenlijk redelijk rustig. Maar is dat boven in die atmosfeer dan ook zo?
2: Ja, over het algemeen wel. Daar moet ik wel bij zeggen dat hoe verder je naar het zuidoosten ging afgelopen dagen, hoe meer neerslag er ook al viel. Wat actievere buien, ook boven België en Duitsland. Maar dat bereikte onze regio niet, maar nog wel de zuidoostelijke delen van ons land. Dus soms zit je net aan de goede kant.
1: Ja, nou, dan hebben wij, in ieder geval aan de goede kant gezeten.
2: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Ja, vandaag een redelijk belangrijke dag. Want ja, Rijswoord staat natuurlijk op zijn kop vanwege de kraaierun en de draai rond de kraai.
2: Ja.
1: Dan is natuurlijk de grote vraag, gaan ze het droog houden?
2: Absoluut, ja.
1: Nou, dat is kort en bondig zeg.
2: Nee, het blijft vandaag droog. Het is zonnig. Niet te veel wind uit de oostelijke richting. Temperaturen die lopen vanmiddag op naar een graad of 20. Maar vanmorgen met de hardloopwedstrijd is het nog wat koeler. Dus ik denk dat het best wel fijne condities zijn om te lopen.
1: Ja, want die lopers die willen het sowieso natuurlijk niet te warm hebben.
2: Niet te warm, nee. Dan heb je te veel kans op oververhitting natuurlijk ook. Dus het kan beter iets koeler zijn. Maar het ziet er eigenlijk perfect uit.
1: Ja.
2: Ja,
1: dus het gaat gewoon een hartstikke mooie dag worden in Rijswoord.
2: Ja.
1: En hoe zit dat voor de rest van Ridderkerk? Want ik weet uit ervaring dat het echt van wijk tot wijk kan verschillen als het aan
2: gaat. Ja, dat kan, maar daar hebben we vandaag geen last van. We staan nu eigenlijk vooral nog onder invloed van een hoge drukgebied wat boven Scandinavië ligt. Daaromheen dus een zwakke oostelijke stroming. De lage druk die is eigenlijk, het ligt aan een grote lage drukzone vanuit eigenlijk de noordelijke Noordzee helemaal naar Portugal. Veel onbestendigheid in Spanje, Portugal dit weekend, daar ook veel regen. Maar goed, hier is niks van dat alles. Wij zitten aan de goede kant van de systemen. De volop zonneschijn, er komen wel wat wolken in de loop van de morgen. Die gaan ook weer een klein beetje uitsmeren, zoals gisteren. Maar ik verwacht dat de zon toch wel de hoofdrol speelt en dus vanmiddag een aangename 20 graden. Nou, dan vanavond, vannacht gaan die wolken weer oplossen. Het klaart verder op. De temperatuur gaat zakken naar een graad of 9. En dan morgen hebben we een beetje een herhaling van zetten. Opnieuw veel zonneschijn, denk ik. We zien wel dat die druksystemen wat gaan veranderen. Het hoge drukgebied boven Scandinavië, dat schuift iets door naar het oosten. En er komt een zwak koufront naderbij vanuit het noorden. En dat gaat ons in de loop van morgen bereiken. Maar de activiteit gaat eruit qua neerslag. We zullen wel zien dat in de loop van de middag de bewolking wat verder gaat toenemen. Maar het blijft dus wel droog naar verwachting. De temperatuur voor dat koufront uit nog een graad of 20 wel, denk ik. Dus ook morgen aangenaam. Als dat koufront eenmaal gepasseerd is, dan zal de temperatuur wat omlaag gaan. En dan draait de wind ook wat verder door naar een noord-noordoostelijke richting. Ja, dat is dan eigenlijk de aanzet voor een wat koelere week komende week. De temperaturen die zullen wel even wat gevoelig lager liggen dan dit weekend. Het heeft ermee te maken dat we grosso modo met een stroming uit noord en west te maken gaan krijgen. We zien lage drukgebied tot ontwikkeling komen boven de Noordzee richting Midden-Europa. En dat beïnvloedt ons weer. Maandag een zwakke storing die overtrekt met vrij veel bewolking en een beetje lichte regen af en toe. Temperaturen graad of 13. Dus dat is best wel fris, hè? Want normaal op het langjarig gemiddelde voor deze fase van mei is ongeveer 17 graden. Nou, dan dinsdag lijkt een wat drogere dag te worden, maar het weer wat af en toe wat zonneschijn. Temperatuur ook dan een graad of 13 à 14. Dan vanaf woensdag dan zien we wat actievere storingen naderbij komen die vooral waarschijnlijk buien gaan opleveren. En met name de woensdag, maar ik denk ook donderdag, de hemelvaartsdag, dat toch wel in teken zal staan van buien. Ik moet er wel bij zeggen dat de neerslaghoeveelheden die in eerste instantie verwacht waren, wat ze naar beneden zijn bijgesteld. Dus er lijken geen enorme hoeveelheden neerslag te gaan vallen.
1: Ja, maar dat zou voor de natuur zou het eigenlijk wel beter zijn.
2: Ja, klopt. Ja, de natuur is nog steeds erg droog. En na die droge april waarin eigenlijk geen neerslag viel, het begon pas weer te regenen in mei in onze omgeving, maar eigenlijk ook in grote delen van het land. ja, die droogte die blijft voortduren. Ook met de neerslagverwachtingen tot meer dan een week vooruit wordt er niet meer dan zo'n 15 tot 30 mm neerslag verwacht. En dat is nog steeds niet voldoende. En dan hangt het er nog maar af waar je zit en of je die buien meepakt.
1: Ja, en want dat heeft natuurlijk best wel wat invloed. We hebben natuurlijk de afgelopen weken gezien met die bosbranden.
2: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel even een dingetje.
2: Ja, het blijft natuurlijk nog steeds gewoon oppassen met vuur in de natuur. En
1: Ja. Dus er zou eigenlijk, want als je het ongeveer zou moeten inschatten, hoeveel regen komen we tekort om.
2: Ik heb de laatste overzichten niet bekeken, trouw, eerlijk gezegd. Maar het KNMI houdt zeg maar overzichten bij op de website. Maar dat seizoen begint eigenlijk begin april. Dus daarin wordt het voorseizoen niet direct meegenomen. Dus de winterperiode, als je een hele natte winter hebt gehad en vervolgens is april heel droog, dan is dat een beetje een vertekend beeld, omdat er eigenlijk daarvoor nog wel veel neerslag is gevallen. Maar ik moet zeggen dat we de periode vanaf eigenlijk december is niet bijzonder nat geweest. Dus,
1: nou, toch hebben we een paar dagen flinke sneeuw gehad.
2: Dat is waar. Sommige maanden zaten op het gemiddelde qua neerslag hoeveelheid een aantal maanden wat te droog. Mm-hmm. Maar volgens mij, als ik me echt herinner, de echt veel te natte maand was volgens mij november of zo vorig jaar. Ja. Dus dat is al even geleden.
1: voor ons mensen is dat op zich niet zo erg. Maar nogmaals, die natuur die leidt daar natuurlijk verschrikkelijk onder.
2: Ja, kijk, de natuur kan natuurlijk best wel tegen een stootje. Maar er zijn natuurlijk wel risico's met die droogte. En ook voor de boer is natuurlijk, met het zaaiseizoen is het wel belangrijk dat er ook wat vocht bij komt af en toe.
1: Ja, en het bewateren, dat wordt dan ook weer afgeraden vanwege.
2: Ja, als het te droog wordt wel, want dan is er weer een watertekort en dan.
1: Precies. Dus weet je, eigenlijk draait de hele wereld om het weer. Want daar komt het dan in feite wel op neer.
2: Ja, daar komt het op neer. Ja.
1: Nou, dan heb je toch nog een hele belangrijke taak.
2: No.
1: Want dan mag jij het voorspellen. Want zo is het natuurlijk ook nog weer. Van de week, het wordt dus inderdaad minder als dat in eerste instantie voorspeld was.
2: Ja, minder veel regen waarschijnlijk. Maar wel wisselvallig. Dus hou wel rekening mee dat op de meeste dagen er toch wel een paar buien zullen vallen. Met uitzondering van misschien de dinsdag. En de temperatuur die doet natuurlijk wel een stapje terug. Hè, want gedurende komen tot en met vrijdag waarschijnlijk een graad of 13 tot 15 maximaal.
1: Ja, daar zullen ook wel weer mensen zijn die dat wel lekker vinden.
2: Dus.
1: Je kan het nooit iedereen van de zin maken, zullen we maar zeggen. Nou ja, goed, dan weten we in ieder geval weer even hoe het zit. Dan dank ik jou weer voor je komst en voor je toelichtingen. En dan wens ik je een heel prettig weekend.
2: Fijn weekend ook.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ja, en ik zei het net al tegen Walter ook. Het is een zeer belangrijke dag in Resort, want Resort staat vandaag bol van de activiteiten. Straks kunnen we gaan luisteren naar Erik Harman, want die staat bij de Open Molendag. Maar wat er nog meer staat te gebeuren in Resort? Ja, het is vandaag de dag van de kraaierun, dat zijn de hardlopers. En de draai rond de kraaien, dat is een wielrennen. En daar is voor ons Aad Hoogendijk. En Aad, ja, die gaat niet fietsen, maar Aad, jij gaat dadelijk wel lopen. Hè? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, vanmiddag wordt er gefietst. Nu wordt er hard gelopen. De kidsrun is net geweest. De kinderen die liepen ontzettend hard op die 2,7 kilometer. En die hebben nou een lekker pannenkoekje als beloning. Je moet er wel wat voor over hebben als verslaggever om dan mee te mogen doen bij zo'n kraaienrun. Je moet helemaal in het sportpak komen, anders kom je hier niet binnen. Ze zeggen, ja, je kan verslag doen, maar dan moet je zorgen dat je er net zo bij loopt als de rest. Dus nou, renspullen aan en dan gaan. Zeg, ik ben eventjes de gymzaal ingelopen. Dus buiten is nou natuurlijk eventjes toch geen activiteit. En binnen is er des te meer. Er staat een gymzaal vol met tassen. Eigenlijk stukjes hardlopen, zou je kunnen zeggen, in de vorm van tassen. Maar die staan overal in een beetje. Die dames zie je zo en de meneer die bezig zijn met die tassen, die hebben de handen maar vol aan om ze op volgorde te zetten. Ja, ik kom je gewoon even lastig vallen hoor. Goedemorgen. Zeg, ja, je zet die tassen ook gewoon maar ergens zo, manier is het niet?
3: Nee, dat gaat echt helemaal keurig op nummer, hè?
2: Hoe eerlijk, het lijkt net zoals ze ergens staan.
3: Nee, voor u misschien wel, maar voor mij niet, of voor ons niet. We staan echt helemaal keurig op nummer.
2: Oké, dus eigenlijk weet je die straks bij de tassen gehaald en dan staan ze daar.
3: Dat klopt, maar dan hebben ze nog als goed is een nummertje op. En de nummers zijn ook op de tas aangegeven. Dan geven wij weer keurig de tas af.
2: Ja, dus je moet je startnummer wel omhouden, want ben je je tas kwijt.
3: In de hand mag ook, eventueel.
2: Toch fijn om te horen. Jullie hebben een ontzettende rotbaan, want niemand ziet je hier binnen.
3: Nee, dat klopt, maar wij vinden het heel leuk om te doen. Van begin af aan hebben wij het gedaan. En dat is dus allemaal voor een goede doel, dus helemaal leuk.
2: Wat is dat goede doel ook alweer dan?
3: Voor de kankerbestrijding. Ja.
2: Mooi om te zien dat jullie dat allemaal doen met die kraaienrun. De kraaienrun is ontstaan vanuit de roperrun in zekere zin.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad ontstaan door Peter de Koning en Patrick Rutte. En die hebben het heel leuk opgezet. Het is inderdaad een aardige klus. Maar we werken er allemaal aan mee. Allemaal in Resort trouwens hoor. Dus ja.
2: Goed om te horen. Ik zou je niet veel van het werk afhouden. Bedankt voor je tijd.
3: Graag gedaan. En veel plezier.
2: Jazeker. Die tassen die worden hier allemaal netjes neergezet. Dus je hoort het. Dus als iemand nog nu luistert. Die zegt, ja, ik moet lopen. Waar laat ik mijn tassen? Tassenafgifte moet je wel door de kleedkamer. En of je nou omkleedt of niet. Dat is dan misschien even handig om te weten. Want ik heb me ook een surf gezocht. Van, ja, hoe kom ik dan binnen? Ja, je moet door de kleedkamer in. Het leuke nieuws is dat we over de 1000 deelnemers heen zijn gegaan. En dat is een absoluut record voor de kraaienrun. Heb ik me door Patrick Rutte laten vertellen. Mooi hè, dat zo kan. Straks dan hebben we de 5 kilometer om 10:55 en 10:45 dan begint de 10 kilometer. Ja, dan is natuurlijk de vraag van, zie je het wel zitten? Nou, ik geloof dat deze meneer het helemaal niet ziet zitten. Klopt de route?
4: Hey, goeiedag.
2: Goedemorgen.
4: Het is. Ja, mijn broer die gaat meelopen. Hè?
2: Ach, en dan ga je kijken op briefje waar je moet staan te kijken.
4: Ja, zeker ja. Dat heb jij heel goed gezien.
2: Nummer 196.
5: Hey, goeiedag.
2: Goedemorgen, hebben we er zin in?
5: Ja, ik heb er zeker zin in.
2: Ik geloof niks, ik ben helemaal in het lang, man.
5: Ja, ben ik lang.
2: Nee, ja, oh, je bent ook lang weer kleding ook. Het is mooi weer.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, goed. Ja, moet goed komen, toch?
2: Ik denk het wel.
5: Het is mijn gelukszetje.
2: Het gelukszetje. Dus je wordt eerste straks.
5: Nou.
2: Je hebt er al getraind?
5: Ja, ik heb wel getraind, ja. Ja, ik heb wel getraind. Ja, maar tot iets van 6 of 7, 8 kilometer. Dus dit is sinds 20 jaar dat ik weer een keer de 10 kilometer doe.
2: Dat meen je niet. Maar waar zit hem dat dan in?
5: Ja, ik heb 20 jaar rugklachten gehad, dus toen kon ik niet meer lopen. Niet meer echt hardlopen. Dus nu ben ik inmiddels weer wat hersteld.
2: Ja, die wervels die klappen allemaal constant in elkaar. En dan heb je misschien weer extra demping in je schoenen.
5: Absoluut, heb ik zeker ja. Ja. Heb je al gezien of niet?
2: Ja, er zijn van die hele dikke zolen, dus dat valt wel. Maar dat loopt zo raar als je gewoon wandelt. Het is net of je zweeft.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is wel goed hoor. Dat is lekker hoor.
2: Ja, dus, maar je hebt er zin in mooi weer?
5: Ik heb er heel veel zin in, ja. Jij ook?
2: Ja, hoe weet je dat ik meedoe?
5: Ik weet niet of je meedoet.
2: Nee, ja, ik doe ook mee.
5: Zin in heb vandaag.
2: Ja, natuurlijk.
5: Hartstikke goed.
2: Hey, succes.
5: Ja, dankjewel hè.
2: Zie je zo meteen onderweg wel. Goed. Even kijken, meneer 214. 10 kilometer gaan we doen.
6: 10 kilometer, ja.
2: Oké, okay. Wat gaat het worden?
6: Ik hoop binnen het uur, dat moet wel lukken.
7: Het zal toch wel zeker. Ja. Onder de 50, hè?
6: Onder de 50 had gelukt, maar had ik gisteren wat anders moeten doen.
7: Wat heb je gedaan?
6: De deel, het laatste rondje.
7: Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Het was wel gezellig, groot podium.
6: Ja, groot podium, was leuk. Zeker weten. Ja,
7: mooi. Hey, vandaag is hier ook een groot podium. Je denkt niet dat je erop gaat komen als ik je zo hoor?
6: Nee, dat zeker niet. Nee.
7: Doe je best, maak er wat moois van.
6: Gaan ons best doen, dankjewel.
7: Okay. Nou, die zien we onderweg al. Ik zie alleen maar 10 kilometer vandaag. Dag jonge dame, ook 10 kilometer?
8: Jazeker, ja hoor.
7: Geen 5, hè?
8: Nee, geen 5. Ik dacht, ik doe eens gek, ik doe eens 10.
7: Is dat gek? Waarom is dat gek?
8: Nou ja, nee hoor, gekkigheid, maar ik had er zin in, dus ja.
7: Wordt er nog ergens voor getraind? Is dit een generale repetitie voor iets?
8: Nee hoor, gewoon voor de plezier en niks bijzonders eigenlijk, dus omdat het mooi weer is en helemaal prima toch? En het is vlakbij, ik woon in Barendrecht, dus vandaar.
7: Doe je best, tot straks.
8: Ja, dankjewel.
7: Het leuke is, de run die komt straks natuurlijk door het resort heen, maar ook dus langs het water. En langs het water, daar staat de molen. Die molen die draait wel, maar ik kan je zeggen, als daar over een uurtje straks al die lopers langs komen rennen, dan gaat die molen op tilt. Die gaat zo enorm hard draaien, dan gaat hij weer terug naar de overkant waar die ooit in stond. En degene die daar getuige van gaat zijn, die staat er al. Dat is Erik. Erik, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Ja, nou, ik heb even getest. We staan een beetje tegen de molen aangeleund, achter de molen, want daar is de wind weg. Althans, daar is minder wind. En dan, maar die molen blijft keurig op zijn plek staan, kan ik je garanderen. Want toch, molen naar Tom, ja, er werd het gezegd door de mensen op de Vlasstraat, van als de jongens straks voorbij komen lopen, gaat de molen zo hard tekeer dat hij terugvliegt naar zijn oude plekje.
10: Theoretisch zou dat kunnen, maar ja, de wind komt van de andere kant. Zou de wind uit het zuidwesten moeten komen? Nu komt hij uit het oosten, dus ze zouden eerder naar Jansdam vliegen dan naar zijn oude plekje.
9: Laten we maar gewoon laten staan, toch?
10: Laten we maar doen, ja, zeker.
9: Ja, open molendag is er vandaag. Ja. Niet alleen hier natuurlijk, maar het is wel hartstikke mooi dat we nog zo'n ding hebben, toch?
10: Zeker. Het is natuurlijk de enige molen in de gemeente Ridderkerk die we nog hebben. En tenminste de complete molen, want we hebben natuurlijk op de Ringdijk in het centrum hebben we nog het onderstuk staan van molen De Korenaar. En dit is de enige complete molen nog in ons dorp. Dus daar zijn we heel erg zuinig op.
9: Ja, wat kunnen we vandaag zien bij jullie in de molen?
10: Wat je vandaag kan zien is sowieso dat we malen vandaag niet, omdat het best wel heel erg druk wordt. Maar we kunnen wel laten zien hoe het maalproces van graan tot meel in zijn werk gaat. Dus dat laten we door middel van rondleidingen zien aan de bezoekers. En daarnaast hebben we diverse producten die we verkopen. Verschillende streekproducten. Producten van de bakkerij. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, hè?
9: Nee, maar ook iets, ja,
10: van de bekende bakkerij.
9: Die bakkerij, ja.
10: daar verkopen wij heerlijke producten van. En daarnaast natuurlijk onze eigen meelproducten die we verkopen. En we vanmiddag, dat is wel even belangrijk om te vermelden, we hebben vanmiddag een ijskar staan vanaf 12 uur.
9: Dat is goed nieuws, maar dat ijskar toch niet malen?
10: Nee, ijs kan je niet malen, maar het is wel lekker.
9: Ja, dat is ook een ding wat zeker is. Veel streekproducten. Normalitair, vandaag niet gemalen, geen meel gemalen in elk geval. Mm. Wat doe je normaal gesproken?
10: Op zaterdag.
9: Nou ja, wat maalt de molen?
10: Oh, wat normaal gesproken? Nee, we malen tarwe en spelt tot meel. Dus dat is, we hebben via een graanhandel, dat is een mengsel van Duitse en Zeeuwse tarwe, wat we dan malen. En daarnaast hebben we ook Ridderkerkse tarwe, wat we ook specifiek malen. Dus we malen nog ongeveer 1 tot 2 keer in de week malen we nog met de molen. Dus
9: voor die mensen die willen komen kijken, gewoon lekker naar binnen komen lopen. Toegang is Ridderkerks gratis?
10: Zeker, toegang is Ridderkerks gratis. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus we hebben aan de molendeur een busje hangen. Dus een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de molen is altijd welkom. Maar in principe is het gewoon gratis en mensen kunnen gewoon binnenlopen.
9: Even oppassen voor de lopers die hier zo meteen voorbij komen. Maar anders, als de lopers weg zijn.
10: Ja, normaal gesproken op een zaterdag, zoals een Nationale Molendag, komen er vaak 200-300 mensen altijd wel op bezoek. Dus als de lopers langskomen, moeten de mensen even uitkijken. Maar voor de rest, iedereen is gewoon hartstikke welkom vandaag. Dus.
9: Tot te laat?
10: Tot 4 uur vandaag.
9: Tot 4 uur vandaag, dus nou, dankjewel. Ja, je hoort het, Ron. Tot 4 uur, als je helemaal niks meer te doen hebt, stap op je fiets. Kom naar resort, kom gezellig naar naar de Waalweg en daar staat een hele mooie molen. En dan kun je tot 4 uur terecht. En als je daar dan toch bent, kijk gelijk even door de kraampjes heen. Want dan kan je misschien wel een zakje Ridderkerks gemalen Ridderkerks graan kopen. Nou, dan kan je er weer mooie koekjes van bakken thuis. Lijkt me een goed idee, Ron.
1: Ga jij ze zelf bakken of doet iemand anders dat bij jullie?
9: Ja, ik ben de koekenbakker.
1: Ja, ik wou het niet zeggen, maar blij dat je het zelf zegt. Hey, als je zo meteen terugrijdt, kijk uit voor de lopers, hè. En als je Aad onderweg nog tegenkomt, maar zwaai nog even.
9: Ja.
1: Want die...
9: We gaan niet gelijk als een speer weg natuurlijk, want het is bijna tijd voor de start. Dus we lopen even naar het punt waar die 5 kilometer lopers aan voorbij komen. En dan wachten we op de 10 kilometer lopers. Dan pas kunnen wij het resortje uit. En ik sta hier boven op op de onderlaag waar de molen op staat. Dan kijk ik naar de ijsvogel. En daar hebben ze vandaag een buitendag. Dus je hoeft niet alleen naar de molen te gaan, naar de kerstboom. Maar dan kan je daarna ook nog naar de ijsvogel, naar de buitendag. Nou, hoe mooier kan het zijn?
1: Kortom, resort bruist van het leven vandaag.
9: Ja, zeker
1: weten. Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, dank je wel. En ik zie je straks wel weer hier verschijnen. Doe rustig aan. Wij bewaken hier het fort wel even. En dan gaan wij gewoon verder met het programma. Vind jij dat goed, man?
9: Ja, ik vind het prima. Ga gerust je gang.
1: Dan gaan we dat doen. Dankjewel Erik, dankjewel Aad. We gaan zometeen bellen met de volgende gast.

0: Ja, The Weeknd en Daft Punk waren dat. I Feel It Coming. Ja, dat zijn wel van die hele lekkere platen. Goed, we hebben hier bij RTV Ridderkerk al eens aandacht besteed aan het doortrapprogramma voor senioren. En dan met name in Zwijndrecht. Toen we daar aandacht aan besteden, toen moest het programma nog gaan beginnen. Maar we gaan nu eens even terugkijken met de man die daar alles over kan vertellen. En dat is Romano Arons. Romano, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik hoor je heel erg slecht.
0: Je hoort me heel erg slecht. Nou, dan ga ik eens even kijken of Remco het een beetje omhoog kan draaien. Ja, gaat Remco? Ja, Remco gaat het omhoog draaien. Als het goed is, moet het nu weer iets beter zijn.
1: Ja, iets beter. Ik klink nog wel ver.
0: Ik klink nog wel heel ver. Ja, we zitten ook, ja, ik weet niet waar jij bent, maar we zitten natuurlijk ook niet echt naast elkaar, zeg maar.
1: Nee, dat is waar. Ik kan je verstaan.
0: Helemaal goed. Nou, hey, we hebben al eens een keer aandacht besteed aan het doortrapprogramma. Maar toen moest het nog beginnen. Hoe is het nou eigenlijk verlopen in maart en april? Want dat waren eigenlijk wel een beetje de belangrijkste maanden, denk ik.
1: Qua project zelf bedoel je, hoe het is verlopen?
0: Ja.
1: Ja, het was super gezellig. Dit keer hadden we net wat andere editie. Normaal doen we dat over 10 lessen, nu hadden we dat over 3 dagen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Inclusief lunch. Ja, en het was gewoon echt heel gezellig.
0: Inclusief lunch. Ze moesten toch sporten? Dan ga je toch niet lunchen?
1: We hebben ook gewoon volkorenbrood natuurlijk.
0: nee, dan is het goed.
1: We hadden dan een programma van 3 partners achteraansluitend. Mm-hmm. En dan hadden we bij de laatste partner, hadden we daarvoor nog even een lunch.
0: Oh.
1: Dat vonden mensen echt ontzettend fijn en hartstikke gezellig. Het was echt een andere editie dan voorgaande jaren.
0: Mm-hmm.
1: Maar bovenal was het ook heel leerzaam.
0: Ja,
1: we hebben leuke dingen geleerd. We zijn langs de fietsenmaker geweest. Kijk, ja, ik maak het elk jaar mee, dus ik heb niet veel geleerd, maar het is wel allemaal weer opgefrist.
0: Ja, dat is op zich ook wel handig, hè? Weet je, af en toe moet je een herhalingscursus doen, zeggen ze dan.
1: Voor mij wel, ja. Maar het is altijd leuk om die andere mensen dan weer te beantwoorden met de vragen die ik voorheen ook heb gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar overal, het was echt, ja, het was gewoon hartstikke geslaagd. 18 mensen. Dus,
0: Het was
1: een heel leuk project weer.
0: Ja, nu zeg je 18 mensen. Is dat in het jargon, zullen we dan maar zeggen, is dat een grote groep? Of had je zoiets van, nou, er had nog wat meer bij gekund?
1: Maar rond de 20 mensen is altijd wel mooi, hoor. We hebben maximaal 25 aanmeldingen, dus.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is een mooie groep, 18 mensen.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En hoe waren de reacties van de mensen achteraf dan? Want ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk best wel een hele drukke dag.
1: Het is een drukke dag, absoluut. Soms was het ook zo, hè, dat mensen bijvoorbeeld iets later kwamen. Maar over het algemeen was het merendeel altijd gewoon heel de dag weer aanwezig. En de reacties waren, ze vonden het echt ontzettend leuk. Ze vonden alleen 9 uur net te vroeg.
0: Ja, kom op. Weet je, dat heb ik ook wel eens. Weet je,
1: dan loopt opstarten, bakje koffie.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens. Weet je, dan loopt mijn wekker heel vroeg af en dan denk ik bij mij, waarom doe ik dit ook alweer? Oh ja, omdat ik het leuk vind.
1: Juist, ja, dat moet je af en toe even aan herinneren.
0: Ja, precies die. Goed, jij bent natuurlijk de fitmaker. Hè? Jij fungeert natuurlijk als brugfunctie tussen de gemeente en de verenigingen. Hoe zijn die contacten?
1: Ik ben echt wel wat meer gericht op de doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn collega's van mij die zijn veel meer in verbinding met de verenigingen. Dus die zijn bezig met een loket. Een soort vraagbaken voor alle verenigingen kunnen komen. Dus dat, ja, daar zijn ze mee bezig. Ik ben niet zo in nauw contact met de verenigingen zelf, hè, als clubondersteuner, maar wel, ik ken ze wel. En we hebben gewoon, we kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten.
0: Ja, dat is natuurlijk.
1: Maar als clubondersteuner niet. Als je echt denkt aan verenigingen, dan denk je echt aan, we kunnen zorgen voor meer vrijwilligers of voor nieuwe aanmeldingen, meer leden.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar richt ik mij niet op.
0: Nee, want het is in principe natuurlijk bedoeld om de beweegbehoeften voor senioren te verhogen. Hoe is het eigenlijk toen de tijd ontstaan? Want daar moet er ergens een vraag zijn gekomen van of vanuit de gemeente of vanuit de verenigingen, toch?
1: Dat de senioren willen gaan bewegen.
0: Ja.
1: Die vraag kwam uit de doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: En ook gewoon signalen, hè, die we oppakken van nou, ik vind het jammer dat dit er niet is. Of nou, ik zou graag dit wel willen doen, maar ja, waar kan je dat vinden dan? Dus mensen schijnen eigenlijk, laten echt doorschijnen van nou, dit missen wij. En dan gaan wij kijken van, nou, hoe kunnen we daar wat voor creëren?
0: Ja.
1: Moet ik wel zeggen, ik was er niet bij in de beginnen, zo te zeggen. Ik ben er pas sinds 3,5 jaar geleden bijgekomen. Mm-hmm. Maar dat is wel wat ik merk, is dat we daar uit die signalen van mensen, dat we daar aanbod op gaan creëren. Zo kunnen we een brugfunctie zijn, hè, op het moment dat er twee partijen zijn natuurlijk.
0: Nou ja, precies dat. Want dat is natuurlijk... Het is natuurlijk best een beste kwestie van verbinding zoeken met elkaar.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: En dan hebben jullie natuurlijk, want je zei het al, je doet dit niet alleen. Dus er is gewoon een groep die verbindingen ook zoekt en ook gewoon aangaat. Dus. En dan is het alleen maar fijn om te weten dat je dan ook alle medewerking krijgt van onder andere de gemeente. Want dat is natuurlijk ook een dingetje.
1: Ja, nou ja, de gemeente steunt initiatieven zeer zeker. Ja, zij hebben ook in hun beleid dingen opgenomen om sport als middel te gebruiken, beweging als middel. Dus ja, de gemeente die is een groot voorstander van, de gemeente Zwijndrecht.
0: Mm-hmm.
1: Die zet er ook echt wel op in hoor. Alleen ja, wij hebben allemaal te maken met de bezuinigingen.
0: Ja, waar niet?
1: Het is ook de gemeente en dat is soms gewoon lastig, want dan moet je snijden in dingen. Terwijl, ja, soms gewoon zo jammer. Want je wil eigenlijk groter en groter gaan. Alleen ja, dingen kosten natuurlijk ook geld. Dus we zijn dan echt bezig met externe fondsen.
0: Ja.
1: Om daar subsidie voor te krijgen. Zodat we toch grotere dingen kunnen aanpakken voor deze doelgroep. Meer aanbod kunnen wegzetten.
0: Ja.
1: En dus dat is de crux eigenlijk met de gemeente. Terwijl
0: ja, precies.
1: Zij zeer zeker groot voorstander van... van in beweging komen.
0: Ja, betekent dat dan ook dat jullie zelf, zeg maar, om het op de ouderwetse manier te zeggen, de boer op moeten om de senioren ook echt aan te zetten om dit programma te gaan volgen?
1: Kan je nog één keer je vragen halen? Want ik hoor het niet helemaal.
0: Ja, om het op oud-Hollands te zeggen, moeten jullie dan ook zelf nog de boeren op om de senioren bij het programma te betrekken? Of worden die, zeg maar, ja, aangeleverd klinkt een beetje raar. Maar...
1: Nee, zeker niet. Nee, wij gaan wel flyeren natuurlijk. Wij gaan op zoek naar de doelgroep.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja. Dus... En de doelgroep, er zijn ook delen van de mensen van de doelgroep die zelf komen om te zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Absoluut. Maar wij proberen natuurlijk nieuwe mensen op te sporen. En wat ons opvalt is als mensen eenmaal mee hebben gedaan met een van onze projecten, dat ze eigenlijk binnen onze cirkels van bewegen blijven. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Alleen de nieuwe mensen, waar je niet achter de voordeur komt en mensen die geïsoleerd zijn, ja, daar kom je gewoon heel moeilijk achter de voordeur. Maar we proberen juist die mensen wel te betrekken. Want daar, ja, die mensen die hebben dat... Ja, het meest nodig, soms zo te zeggen.
0: Ja, precies. Nou goed, dan heb je dat doortrapprogramma gehad. Je hebt maar april en maart gehad. Komt daar nog een vervolg op? Of hebben jullie dus iets van, het is wel goed. Maar ja, als ik jouw verhaal zo hoor, dan ga ik er eigenlijk gewoon vanuit dat er gewoon een vervolg gaat komen.
1: Ja, er is zeker een vervolg, maar niet specifiek voor doortrappen. Het is niet een aanvullende cursus hierop. We hebben in... september waarschijnlijk gaan we weer het nieuwe doortrapprogramma starten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan weer voor nieuwe deelnemers. Tenzij mensen het gewoon nog heel fijn vinden om nog een keer mee te doen, dan weigeren we die eigenlijk nooit van doortrappen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is niet zo dat we nu een nieuwe cursus hebben waar we weer nieuwere dingen gaan leren over veiligheid en fietsen. Omdat deze cursus best wel allesomvattend is.
0: Ja, ja, wat ik me eigenlijk afvraag, want dat hoor je... Tegenwoordig hoor je dat heel vaak. Bij jullie in die cursus, zit daar ook valpreventie in?
1: Nee, dat is een aparte cursus van ons. Dat is de balanscursus. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk wel een haakje met valpreventie, hè, doortrappen. Want we willen natuurlijk niet dat mensen gaan vallen op de fiets. Maar de cursus valpreventie, die heet in balans. En dat is zonder fiets. En dat gaat echt over de basisbalans. Zitten opstaan, hoe val je op na een val, of hoe sta je op na een val. Dus dat heeft echt te maken, ja, als je gewoon zelf aan het wandelen bent en voor thuis. Maar ontzettend krachtig voor je spieren en voor je balans. En ook voor de zelfverzekerdheid.
0: Ja. Nee, het gekke is, ik hoor je praten en dan hoor ik een enthousiasme waar menigeen nog een puntje aan kan zuigen. Is dat ook een beetje de kracht dat je het enthousiasme overbrengt?
1: Ja, ik vind het gewoon fijn als ik zie dat mensen enorm geholpen worden met deze eigenlijk kleine ingreepjes. Hè? Het zijn eigenlijk hele kleine dingen wat je faciliteert, wat samen gewoon een heel groot ding faciliteert voor die mensen.
0: Ja.
1: Ja, en dat maakt me zeer zeker enthousiast. En mensen die zien dat ook. En dat is ook heel fijn.
0: Ja.
1: Want daar doe ik het ook voor. Weet je, ik ben ook ontzettend enthousiast om die mensen te helpen. En ja, ik bouw ook echt een band met die mensen op. Dus het is hartstikke gezellig ook toch.
0: Nou, wat wil je nog meer? Romano, laten we één ding afspreken. Als er nog eens een keer een vervolg is geweest, nou, die komt er sowieso. Kom eens gewoon een keer hier naar de studio. Dan praten we er gewoon eens even over verder. Is dat een goed idee?
1: Ja, prima joh. Vind ik hartstikke gezellig.
0: Nou,
1: ja hoor.
0: Dan gaan we dat te zijn de tijd dus even in kannen en kruiken stoppen, zullen we maar zeggen. Voor nu hartstikke bedankt voor het feit dat je aan de telefoon wilde komen. En dat je vrouw hebt verteld. En we kunnen alleen maar zeggen, heel veel succes met alles wat daar nog gaat gebeuren. En voor nu een heel prettig weekend.
1: Hey, dankjewel. Jullie ook een prettig weekend. Hè? En tot volgende keer.
0: Joep.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Ja, in 2025 waren er nogal wat strubbelingen over de geplande gondelvaart op de Waal in Rijsoord. Dit jaar heeft de Oranje Vereniging daarom besloten om een gondelvaart 2.0 te organiseren in september. Ad van der Linden is in de studio om alvast een tipje van de sluier op te lichten over het hoe, wie, waar en wat over dit evenement. In de studio aangeschoven is Ad van der Linden, bijna niet weg te krijgen had hier, van de Oranje Vereniging Nederland.
2: En Oranje.
1: Ja, precies. Het mooie resort. Ja. Ja. Het mooie resort wat een mooi water heeft.
2: Precies.
1: Ja, de Waal.
2: Ja, precies.
1: En daar wordt al heel veel jaren een gondelvaart georganiseerd. Alleen er zit een klein beetje de klad in.
2: Ik vind het mooi dat jij zegt de Waal. Want het is ook de Waal. Want heel veel mensen zeggen het Waaltje.
1: Ja, nee.
2: Maar wij in resort zeggen de Waal.
1: Ja, nou, Waal is het eigenlijk. Dan nog eens helemaal goed te doen. Hè? Dan zijn we helemaal op orde.
2: Ja.
1: Ja, het heet zoals het heet.
2: Ja, zo is het.
1: Zo simpel is het. Maar goed, die gondelvaart. Vorig jaar een beetje lastig geweest.
2: Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Dat begon inderdaad ook wel met enthousiasme. En ja, we liepen eigenlijk toch tegen het fenomeen op dat vuurwerk niet meer zo heel erg geliefd is in Nederland. En goed, we hebben ons hoofd daar ook in gebogen. We hebben ons beraad en

0: Normaliter zouden we dat 1 keer in de 5 jaar doen. Maar door de druk van jonge mensen hebben we gezegd, oké, 25 is dan niet doorgegaan. Maar 2026 gaan we dat toch proberen weer recht te zetten.
1: Ja, dat is mooi, hè? Want, en zonder vuurwerk.
0: En zonder vuurwerk. Ja. Gondelvaart 2.0 hebben we het zelf genoemd.
1: Oké. Ja, is wel een klein beetje zo, hè?
0: Ja.
1: Nou, je sluit de traditie af.
0: Ja, er gaat ergens een deur dicht en dan gaat er weer ergens een deur open.
1: Ja, maar hoe wordt die nu afgesloten?
0: We hebben nu in de surfbocht, dat is een andere locatie als normaliter, zeg maar, tegenover de molen. Maar in de surfbocht hebben we een heel feestprogramma met tenten en foodtrucks en een grote ponton met een DJ erop, met flyboards, met van alles gebeurt daar. We gaan natuurlijk wel varen met de gondels, ook helemaal richting de molen. Maar het eindfeest is nu in de surfbocht.
1: Oké, dat is een klein stukje verderop.
0: Ja.
1: Ja, het moet gewoon kunnen.
0: Ja.
1: Ja, en dan wordt hij netjes mooi afgesloten.
0: Uiteraard.
1: Met
0: een spetterende show op een groot ponton. Zonder vuurwerk, maar wel met flyboards en dat soort zaken.
1: Ja, er gaat weer van alles gebeuren.
0: Ja.
1: Wat
0: ja.
1: is in september?
0: Ja, 5 september inderdaad.
1: 5 september, dus ja. Net na de zomervakantie.
0: Het is iets vroeger als normaliter. Maar we proberen ook een beetje op de centjes te letten. En daar gaat ook heel veel geld in om. Dus de week daarvoor is klassiek op de Waal. En wij gaan van dezelfde pontons gebruik maken als die zij hebben. En om die kosten een beetje te beperken, hebben we gezegd, dan moeten we maar een beetje eerder gaan beginnen.
1: Ja, de gondelvaart. Ja, je zei het al, dan varen we met die gondels. Voor die mensen die nou niet weten, wat is een gondelvaart?
0: Een gondelvaart is natuurlijk een feest op het water. Mensen verbouwen hun bootje tot een spectaculaire gondel. En omdat het 's avonds is, moet je het volop verlichten. En moet je iets uitstralen om als gondel over het water heen te gaan.
1: Ja, dat is een bepaald thema vaak, hè? Zo'n boot.
0: Vaak is er een bepaald thema. We hebben nu gezegd, we maken geen thema om ook met name de jeugd eigenlijk uit te nodigen om op het water te komen. We hebben zelfs ook een aantal extra pontons. En die stellen we ook aan de jeugd ter beschikking, zodat ze zelf een gondel kunnen bouwen.
1: Ja, en daar moet je op tijd mee beginnen.
0: Daar moet je op tijd mee beginnen. En je moet natuurlijk je melden bij de Oranje Vereniging om te zorgen dat je gebruik kan maken van zo'n ponton.
1: Ja, ook maar dat je sowieso mee wil doen, denk ik.
0: Ja, dat moet je sowieso. Ja. We hebben er zelfs ook een speciale internetsite voor gemaakt. We hebben een club met mensen naast de Oranje Vereniging die gezegd hebben, wij gaan ons helemaal concentreren op die gondelvaart.
1: Ja, wat goed is.
0: Ja, zeker.
1: En de aandacht zal er zeker zijn. We gaan er zeker nog wat vaker over kletsen. Zeker tegen die tijd.
0: Ja.
1: Maar nu ben je op zoek naar mensen die mee willen gaan varen
0: in de gondelvaart. Precies. We hebben gezegd, er zijn natuurlijk altijd mensen die allerlei feestjes in de tuin aan de Waal organiseren. Maar we nodigen nu iedereen uit om op het water te komen. Ik nodig de mensen ook uit om gewoon op gondelvaartresort.nl te kijken. Daar kan je je namelijk inschrijven. Staat ook precies wat je moet doen. Maar we nodigen nu mensen uit. Geef je zo snel mogelijk op, zodat we weten wie er allemaal komen. En dat we ook onze bezetting en onze vrijwilligers daarop in kunnen zetten.
1: Ja, want je hebt nogal wat mensen nodig. Zeker 's avonds.
0: Ja, zeker. Op het water. Reddingsbrigade, politie, verkeersregelaars. Mensen die vanuit de organisatie sturen. Dat hebben we allemaal nodig. Maar goed, we zijn er al volop mee bezig. En we hebben al heel veel lol in ieder geval in het voortraject.
1: Dat is het allerbelangrijkste volgens mij.
0: Volgens mij ook. De vergaderingen die we hebben met elkaar, die zijn spectaculair, gezellig. Iedereen wil er eigenlijk bij aansluiten.
1: Ja, en dat is natuurlijk het mooie wat er is. Traditie moet niet per se verloren gaan als het even kan.
0: Nee, precies. Precies. En dat waren jonge mensen en die drukten ons en die zeiden, wij willen dat doorzetten in Resort. Nou, ja. Heel mooi.
1: Ja, en dan aanmelden is redelijk eenvoudig. Want er staan er mooie buttons voor op die website die je gewoon kan invullen. En dan is het lekker bootje bouwen.
0: Ja,
1: precies. Verbouwen.
0: Precies, ja. En we hebben een stukje grond in de surfbocht. Dat is van de gemeente. Dat is de surfbocht, die is van de gemeente. We hebben ook volop medewerking van de gemeente. Hebben zelfs ook gesponsord. Dus ik vind het echt superleuk om te zien dat ook zij het initiatief hebben om ons te helpen daarbij. Dus in de surfbocht kunnen mensen aan hun gondel werken.
1: Ah, dat is helemaal vrij.
0: Ja.
1: Dus je hebt geen garage nodig of geen drijvend dok, zeg maar.
0: Je hebt niet per se vriendjes nodig die toevallig een steigertje hebben in de Waal. Er is gewoon een stuk openbaar terrein waar je kan bouwen.
1: Ja, en dat hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, en dat begint nu al een klein beetje natuurlijk. Mensen die... Je moet maar eens een idee hebben. Dan moet je het

0: gaan uitvoeren.
1: We beginnen ook al vroeg met het aanbrengen van de verlichting aan de Waaloever. Want ja, op het moment dat de lampjes branden langs de Waal, dan gaan mensen geprikkeld worden. Dan gaat pas echt het vlammetje in de pan en dan gaat iedereen bouwen.
0: Ja, maar wel een goed idee trouwens om het gelijk na het concert op de Waal te doen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dan zijn iedereen...
1: Een beetje een feestweek wordt het eigenlijk, hè?
0: Ja. Ja, we gaan de vakantie afsluiten in het prachtige resort.
1: Ja.
0: Ja, met een mooi feestje op en rond de Waal.
1: Dat is ons plan in ieder geval.
0: Dan
1: zeker.
0: Gaan we daar zeker naar kijken met z'n allen. Als je wilt komen kijken, ik zeg het maar alvast van tevoren, fiets.
1: Dat is heel verstandig. Wij gaan de Waalweg afsluiten met verwachte 3000 bezoekers zo'n beetje. Ik moet je zeggen, ik heb ook even in de archieven gekeken. Ik heb nog oude berichten gelezen dat we wel eens 20.000 bezoekers hadden. Oude verslagen uit de combinatie. Maar goed, we gaan nu in op 3000 bezoekers. Kom inderdaad op de fiets. Er is een groot terrein waar je je fiets kan parkeren bij het surfen in de surfbocht. En van harte welkom, zullen we zeggen.
0: Zullen we dat dan maar doen. Ad van der Linden, dankjewel dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Veel plezier en succes.
1: Ja, dank je.
2: Ja, dat was collega Erik in gesprek met Ad van der Linden over de gondelvaart. Betekent dat het eerste uur van dit programma erop zit. Maar blijf vooral luisteren, want straks na het nieuws komen we natuurlijk terug met het tweede uur van Prettig Weekend op deze zaterdag 9 mei.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Er staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
8: Ga voor meer informatie.

muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Ja, en zo zijn we aanbeland in het tweede uur van Prettig Weekend van deze zaterdag 9 mei. Ik heb twee mensen tegenover me zitten. Peter van der Velde en Saskia De Lange. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, zij één koor. We gaan het dus even hebben over de Driemasten. Want ja, jullie hebben natuurlijk een nieuw gebouw. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar waar ik het eigenlijk eerst even over wil hebben. De kranslegging.
1: Dat klopt. Aanstaande dinsdag gaat die plaatsvinden.
0: Ja. Ja. Ja. De Driemasten en een kranslegging aan de Donkstraat. Dat is eigenlijk al jaren met elkaar verweven.
1: Ja, al heel lang. Peter, hoe lang is dat eigenlijk al?
2: Nou, volgens mij is dit jaar de 40ste keer dat we de herdenking houden.
0: Mm-hmm.
2: 40 jaar geleden is het monument geadopteerd door de Driemasten. Nou, en trouw ieder jaar de herdenking gehouden. Ja. En dit jaar voor de 40ste keer.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, die kinderen die moeten daar op een of andere manier wel op voorbereid worden, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, elk jaar wordt het door groep 8 gedaan. Mm-hmm. Dus de oudste leerlingen van de basisschool die afscheid gaan nemen, die werken daar de weken daarvoor naartoe. Dat wordt de leerkracht, die neemt ze daarin helemaal mee. En we proberen ook vaak wel de burgemeester te betrekken. Mm-hmm. En die is ook afgelopen week ook langs geweest. Ja. Dus die heeft met de kinderen van groep 7 en 8 in dit geval gepraat met... En over de rol van Ridderkerk in de oorlog. Dat is hier veel gebeurd.
0: Ja.
1: Waaronder Donkselaan.
0: Ja, precies.
1: En,
2: de burgemeester weet heel veel.
1: Heel veel.
0: Ja, dat weten we van de burgemeester. Die heeft zijn eigen heel goed ingelezen in Ridderkerk en de geschiedenis van Ridderkerk. Dus dat is op zich heel mooi. Nou neem ik aan, we weten het van andere scholen. Doen de leerlingen bij jullie ook in de weken voorafgaand aan de herdenking het monument schoonmaken?
1: Ja, ze gaan inderdaad vaak met een onderassistent of een leerkracht onder leiding van ouders. Gaan ze gewapend met een emmer en schoonmaakmiddelen. En de gemeente die verzorgt er ook echt wel in. Hè? Die verzorgt dat er ook mooie nette plantjes staan, dat alles netjes is. Alles om ervoor te zorgen dat we dinsdag daar met alle belangstellenden en ook enkele nabestaanden zelfs, dat we daar met elkaar kunnen herdenken.
0: Ja.
2: En ik vind het ook wel een groot compliment ook richting de gemeente Ridderkerk, hoe zij dat enorm goed verzorgen en het contact erin ook met de scholen hebben van we gaan het weer doen en ook meedenken daarin hoe de kranslegging nog beter of fijner georganiseerd kan worden. Ja. Dus dat is ook wel een groot compliment richting de gemeente.
0: Ja, dat weten we van de gemeente. De gemeente is er heel veel aan gelegen om juist dat soort monumenten en herdenkingen goed te laten verlopen. Want het is natuurlijk een heel belangrijk stuk van de geschiedenis. En dat maakt het natuurlijk alleen maar mooier.
1: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk wat we echt wel onze leerlingen willen meegeven. Wat je ze wil leren. Van wat gebeurt in het verleden, dat wil je levend houden. En dat kan door te blijven herdenken.
0: Ja.
1: En dat elk jaar weer te doen, dat is wel heel prachtig. En die reactie krijgen we ook vaak.
0: Ja.
1: En naderhand, dat mensen, zeker als mensen een relatie hebben met de familie die daar ooit, wat daar allemaal gebeurd is, die dat zo mooi vinden dat we dat elk jaar weer doen. En dat het zo fijn is. En dat die kinderen ook, die nabestaanden, ook daadwerkelijk zien.
0: Ja,
1: dat is hartstikke mooi.
2: En het is voor ons ook goed om weer te horen dat je er toch weer even bij stilstaat. Extra bij stilstaat. Ja. Van we doen het sowieso niet voor niets.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je de verhalen van de familie hoort. We hebben ook een keer een kleindochter van de familie gehad een paar jaar geleden. Die dan ook een bijdrage wilde leveren. Mm-hmm. Die nemen dan zelf contact op met de school.
0: Ja.
2: En door met elkaar in gesprek te gaan, kom je ook tot zover dat ze een bijdrage kan leveren. Door een gedicht voor te dragen. Gisteren kwam er nog een vrijwilliger van de rijen heen met het schoolplein op. Die zegt van ik fiets altijd met mensen op een duofiets.
0: Ja.
2: En er was toevallig een mevrouw, familie van de familie De Groot, die daar is omgekomen.
0: Ja.
2: Die graag nog een keer de herdenking bij wilde wonen. En aan die vrijwilliger vroeg van wil je mij daar naartoe brengen dinsdag?
0: Ja.
2: En dat kwam die vrijwilliger even vertellen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en ontroerend tegelijk. En het geeft ook de betrokkenheid aan van de herdenking.
0: Ja, want het reikt natuurlijk gewoon veel verder als het klaslokaal.
2: Absoluut.
0: Dus we kunnen de kinderen in klaslokalen van alles vertellen. Maar het echt bij betrekken is denk ik nog veel belangrijker.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat je gewoon, je bent een mens in deze wereld, in de maatschappij. En hoe verhoud je je daartoe en wat er allemaal gebeurt. En dat is heel mooi om op deze manier de kinderen dat mee te kunnen geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, de herdenking die is aankomende dinsdag. Hoe laat?
1: 14:30 beginnen we.
0: Oké.
1: Ja.
0: En iedereen is welkom, neem ik aan.
2: Zeker. Iedereen is welkom. We merken dat de groep ook groeiend is van het aantal gasten dat er komt. Dus we nemen ook veiligheidsmaatregelen. We zorgen dat er verkeersregelaars zijn, zodat het allemaal op een veilige manier plaatsvindt. Mm-hmm. De harmonie van Slikkerveer, die is ook aanwezig voor het derde of vierde jaar. Mm-hmm. Die zal zelf een muziekstuk ten gore brengen, maar ze gaan ook ons ook begeleiden in wat we zingen.
1: Ja. En groep 8 die zal dan dus vertellen wat er in hun eigen woorden, wat er in die tijd toen gebeurd is. Muziekstuk. De burgemeester die is erbij, die zal een klein woordje doen.
2: Ja.
1: En al met al verwachten we dat het ongeveer rond 3 uur weer is afgelopen. Dus een 12 uurtje.
0: Nou, dat gezegd hebbende, dan hebben we die in ieder geval gehad. Gaan we het eens even hebben nog, want er is ook een nieuw schoolgebouw geopend.
1: Ja, fantastisch hè. Hij is nog niet geopend. Bijna.
0: Bijna. Bijna. Wanneer?
1: Wij gaan 8 juli feestelijk ons nieuwe gebouw openen.
0: Okay.
1: Ja, het is al opgeleverd en we zijn druk bezig om de puntje op de i te zetten. En dat zijn er nog heel wat. Dus er moet nog heel wat gebeuren.
0: Dat is altijd zo, hè?
1: Dat is ongelooflijk wat eruit komt. Ja, ik heb heel veel respect. We hebben een ontzettend supermooi gebouw gekregen. Middelwaterinbouw heeft dat echt super opgeleverd voor ons. Mm-hmm. En we hebben een hele fijne samenwerking mee gehad. En nu, er gebeurt van alles. De keukentjes zijn geplaatst van de week. De kapstokken hangen. Over een maand komen de meubels.
2: Ja,
0: de kapstokken heb je denk ik de komende maand eigenlijk in je ogen.
1: Dat hoop ik niet, nee.
2: Maar toch fijn dat ze er al wel zijn.
0: Ja, precies.
2: Maar het is ook heel bijzonder dat binnen een jaar, het voortraject duurt natuurlijk altijd lang en dat hoort erbij, maar binnen een jaar, eind april, zat de eerste paal erin. En begin april, half april was de oplevering.
0: Ja, dat is echt bizar.
2: Dat is ontzettend hard gegaan.
0: Ja. Dat is echt heel hard, hè?
2: Heel hard gegaan.
0: Ja. En waar staat het nieuwe gebouw? Want jullie zijn wel een klein stukje verhuisd, geloof ik, of niet?
1: Nou, het is net hoe je het bekijkt. We komen natuurlijk vanaf de Randweg in Slikkerveer. We zijn daar toen verhuisd naar de Platanenstraat nummer 6, naar het tijdelijke gebouw. En uiteindelijk is daar ook het nieuwe gebouw terechtgekomen. Ja. Dus ons adres blijft Platanenstraat nummer 6.
0: Ja.
1: Want we hebben daar op het schoolplein, dat een enorm schoolplein was dat. Daar was genoeg ruimte om een nieuw gebouw neer te zetten. Dus daar blijven we nu ook.
2: Ja, klopt.
0: Kijk, dat is lekker.
1: Het is verhuizen straks een paar meter verderop.
0: Ja, goed. Daar hebben we in ieder geval geen verhuiswagens nodig.
1: Nee, wel een verhuisbedrijf. Want het komt toch stiekem nog wel een hele hoop spullen uit zo'n school. Nee, we gaan wel helemaal nieuw. Het wordt prachtig. Helemaal alle meubels nieuw. Alles is eigenlijk nieuw. Behalve de lesboeken nemen we mee. En de kinderen nemen we mee.
0: Zeker. Ja, dat is misschien wel handig om de kinderen mee te nemen.
1: Die zijn het belangrijkste.
0: Die zijn belangrijk. Dus daar doen we het uiteindelijk voor.
2: En we kijken er enorm naar uit. Als je al zoveel jaar ermee bezig bent, dan is het fijn dat het echt zover is. En dat we het ook hebben zien groeien. Mm-hmm. Nu nog steeds. Het schoolplein wordt nu gedaan. Dus iedere dag genieten we ervan. Komen we een stukje dichterbij.
1: Ja.
2: Bij het eindresultaat.
0: Ja, dus al vol op je voorbereiding voor de feestelijke opening. Dus die komt er dan ook nog een keer bij.
1: Zeker. En daar zit Peter volop in de organisatie. Dus misschien
2: woensdag 8 juli. Om 14:15. Mm-hmm. Iedereen welkom weer opnieuw. Jullie ook. En,
0: nou, we zullen het even aan Wendy doorgeven.
2: Ja, schrijf het in de agenda.
0: Schrijf het in de agenda.
2: En we beginnen met elkaar. We gaan eerst even lekker met elkaar zingen op het schoolplein. En daarna zal Saskia, de directeur van de school, die gaat het gebouw openen met de wethouder Fleur Stip. En onze bestuurder van de schoolorganisatie doet daar mee. Nou, dan gaan we gewoon lekker met elkaar de school bekijken. Foto's van 40 jaar Driemaster bekijken. Want het is ook een jubileum vanwege ons 40-jarig bestaan afgelopen zomer. En mensen gaan elkaar lekker ontmoeten. Dat is, die kunnen lekker met elkaar praten. En,
0: dat is het mooiste, hè?
2: Dat is het allermooiste.
0: Ja. Saskia, is de schaar al geslepen om het lint door te knippen? Of,
1: Moet nog gebeuren, maar dat wordt nu wel hoog tijd.
0: Dus, ik heb ooit eens een keer een opening meegemaakt en toen was de schaar niet helemaal...
2: Dat gaan we testen van tevoren.
1: Schrijf hem op ons to-do-lijstje.
0: Ja, schrijf hem ook even in de agenda. Dan komt het helemaal goed. Ja.
2: Dank voor de tip.
0: Ja, we zijn af van alle markten thuis. In ieder geval, hartstikke bedankt voor jullie komst. Ik wens jullie een hele mooie herdenking dinsdag. En vooral een heel mooi feest als de school geopend gaat worden.
1: Dankjewel.
0: Dan gaan we dat in ieder geval nog even opschrijven. En dan gaan we even kijken of wij daar ook nog even langs kunnen komen.
2: Van harte wel.
0: Zo zijn wij dan ook weer. En dankjewel nogmaals voor jullie komst. En voor nu een heel prettig weekend.
2: Hetzelfde. Dankjewel.

0: nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Ja, Prettig Weekend. Nog steeds te beluisteren bij RTV Ridderkerk en Atos RTV natuurlijk. Ja, als je van lezen houdt en je wilt nieuwe tips over boeken of graag vertellen over dat ene fantastische boek, dan starten in de bibliotheek Bolnes op 13 mei weer een gloednieuwe boekenclub. Aangeschoven is Suzanne Boers. Suzanne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, een nieuwe boekenclub in bibliotheek Bolnes. Ja, een beetje, het is een boekenclub en die gaat over de thrillerweken.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Woensdag start toevallig ook de thrillerweken. En die zijn vanuit de Nationale Stichting, zeg maar. Is het gewoon landelijk georganiseerd. En ik dacht, nou, dat is een mooi moment om ook een boekenclub te starten. Mm-hmm. Ik werk nu 2 maanden eigenlijk in Bolnes als community librarian bij de BIEB. Mm-hmm. Dus ik probeer wat meer activiteiten te organiseren. En een boekenclub past daar perfect.
1: Ja, want een bibliotheek heeft eigenlijk altijd een beetje een stoffig imago. En ik denk als ik de gedachtegang en het een beetje lees, daar willen jullie eigenlijk een beetje vanaf.
2: Ja, een beetje wel. Ja, weet je, de basis blijft toch wel boeken. En dat is hartstikke leuk, vind ik. Maar er is ook gewoon veel meer. Want eigenlijk de basisfunctie is gewoon mensen informeren. Mm-hmm. Deels is dat natuurlijk de boeken. Maar ook bijvoorbeeld er is binnenkort een lezing over Huis ten Donk. We hebben een voorstelling over cybercriminaliteit. Dus we proberen echt van alles om de bewoners erbij te betrekken.
1: Ja, hoe ga je mensen naar binnen lokken in de bibliotheek? Want ja, nogmaals, het is een beetje een stoffig imago. Dus ja, Daar moet wel iets van een PR-campagne te doen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, je zit sowieso natuurlijk nu hier. Maar wat doen je nu nog meer om dat tot een succes te maken?
2: Ja, ik heb toevallig sinds 2 weken social media aandacht gemaakt voor de BIEB in Bolnes.
1: Nou. Social media voor de BIEB. Het moet ook niet gekker worden.
2: Nee. De BIEB in het centrum heeft hem al even hoor. Maar mm-hmm. In Bolnes organiseren we nu zoveel activiteiten dat we gewoon een eigen hebben. Aha. Dus daar zijn we op Facebook en Instagram te vinden. TikTok heb ik heel even overgeslagen.
1: Kijk, ik kan je vertellen, als je naar TikTok wil, dan moet je opboksen tegen de techneut die aan de andere kant zit.
2: Hallo.
1: Want die heeft hoeveel waren het er ook weer? Of 120.000 volgers op TikTok. Ja, ja, daar kan je niet tegen opboksen.
2: Ja, wie weet heb ik dat volgend jaar met mijn Instagram van de BIEB.
1: Wie zal het? Ja. Wat eigenlijk een beetje centraal staat in die boekenclub is het sociale aspect.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je van, ja, we willen gewoon mensen bij elkaar brengen.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, lezen is natuurlijk iets wat je vaak alleen doet. Je kan natuurlijk ook samen een boek lezen. Maar het is juist ook heel leuk als je een boek dan hebt gelezen. Wat vond je dan van dat boek? Wat vond je leuk eraan? Wat niet? Welk boek moet je hierna gaan lezen? Is er misschien een serie die je kan gaan lezen? Is er een bepaald genre binnen bijvoorbeeld nu de thrillers, waar ook weer variatie in zit en wat heel leuk is. Mm-hmm. Dus daar gaan we een beetje voor om te kijken van, hey, laten we die tips onderling uitwisselen. Ik lees zelf heel veel, maar er zijn altijd meer mensen die meer lezen. Want ik heb ook die andere boek gelezen.
1: Ja, nou ja, precies. Maar dat komt dan eigenlijk een beetje overeen. Ik weet niet of dat tegenwoordig zo is, maar dat je boekbespreking hebt op school.
2: Ja, een beetje wel. Maar je hoeft geen presentatie te houden bij ons. Nee, dat.
1: Er zullen mensen zijn die het waarschijnlijk wel heel erg leuk vinden.
2: Iemand dat wil doen, dan mag hij me altijd een berichtje sturen hoor.
1: kan via de socials, heb ik net begrepen.
2: Ja, dat is dus dat.
1: Dus dat moet goed komen. Want die eerste boekclub die gaat over thrillers. Dat kan je ongeveer inschatten hoe populair thrillers zijn als boeken zijnde?
2: Nou, nog best wel. Het is wel een beetje variatie. En in Bolnes wordt het een beetje wisselend geleend wel. Omdat daar... ik heb het idee dat veel mensen van een jaar of... Ja, nee, het is niet echt in de leeftijdscategorie uit te drukken eigenlijk. Maar er zijn mensen die echt wat meer van romans houden in Bolnes. Mm-hmm. En er zijn ook gewoon wat mensen die meer thrillers lezen.
1: Ja.
2: Dus dat is leuk.
1: Ja, en daarna dan gewoon de film kijken. Ja. Want heel veel van die boeken zijn natuurlijk ook verfilmd.
2: Ja, klopt. En dan kan je altijd zeggen, nou, het boek was beter. Of niet.
1: Ja.
2: Ja, ik kijk nu bijvoorbeeld de serie van Mr. Mercedes van Stephen King. En die serie is zo anders dan het boek dat ik steeds denk, heb ik wel het goede boek gelezen?
1: Maar Stephen King is natuurlijk wel Als het gaat om thrillers, het Sunum.
2: Ja, ja, dat is wel nou ja, de eerste die in mijn hoofd ook opkomt. Ja. Dus daar gaan we het zeker over hebben, over woensdag. Maar ook over andere auteurs. Suzanne Vermeer heeft ook wat spannende boeken. Hoe heet ze? Frida McFadden is pas ook een film over geweest. Nou ja, dus dan is het ook wel leuk om dat te bespreken.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dan hebben we even kijken. Want er komt natuurlijk ook een tweede aan. En die is op 3 juni.
2: Ja.
1: En dat is ook weer om 10:00 ochtends. Maar dan in één keer een heel ander item, zeg maar.
2: Ja. Ja, dan hebben we het inderdaad over wat zomerse, wat luchtigere boeken. Ik dacht, dat sluit ook wel mooi aan. En ik kan me voorstellen, niet iedereen houdt van thrillers. Mm-hmm. Misschien hou je juist van die variatie. Want ik heb soms ook wel, als ik een boek heb gelezen, dat ik denk, nou, ik hoef even niet zo'n heel spannend boek, even gewoon wat luchtigs. Dus dan kunnen we daar een beetje in variëren.
1: Ja, maar dat zijn over het algemeen, denk ik, als je praat over zomerse boeken, dat zijn eigenlijk heel vaak zijn dat... Is dat een bundel met op zich staande verhalen, toch?
2: Ja, kan. Ja. Ja, nou ja, het is ook wel vaak gewoon één boek, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ik zit zelf een beetje aan Jill Mansell of van Kirsten Hanna heeft ook wel hele mooie verhalen. Ja, dat je het ietsje luchtig hebt. Nou ja, die van Kirsten Hanna zijn niet allemaal heel luchtig, maar...
1: Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal.
2: Ja.
1: Ja. Dus, maar goed, het is natuurlijk waanzinnig leuk om dat op te starten. Hoeveel voorbereidingstijd heb je daar eigenlijk voor nodig om zo'n boekenclub op te starten?
2: Ja, het is een beetje afhankelijk hoe het gaat lopen. Mm-hmm. Ik liep al langer met dit idee, maar ik wilde wel eventjes de tijd nemen om inderdaad wel een persbericht te sturen. Het op social media te kunnen delen. Wat mensen in de bieb zelf lokaal aanspreken. Want nou ja, een deel kijkt natuurlijk ook niet op social media.
1: Nee.
2: Dus ik probeer ook mensen gewoon persoonlijk aan te spreken. Dus ja. Ik heb het ongeveer een maand geleden bedacht. Ja.
1: En dus, nu is het er al.
2: En nu is het er al. Nou, ja.
1: Het is echt, ja. Maar je zou dat dus niet verwachten eigenlijk.
2: Nee?
1: Nee, ja, maar nogmaals, wat ik al eerder zei. Een bieb heeft nog steeds een beetje een stoffig karakter natuurlijk.
2: Ja. Ja, en ik werk sinds 2 maanden in Bonnes. Dus nog maar heel kort. En ik probeer heel erg dat stoffige imago een beetje eraf te poetsen.
1: Ja, dus, ja, ja, en nieuwe bezems vegen over het algemeen het schoonste, zeggen we dan.
2: Ja, ik hoop het.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar hoeveel mensen kunnen er eigenlijk terecht in zo'n boekenclub?
2: Maximaal 10. We hebben niet zo'n hele grote ruimte in de bieb waar we aan kunnen zitten. Mocht het echt heel druk worden, dan kunnen we altijd nog in het wijkcentrum een... zaal huren, maar ik denk dat met 10 mensen ik helemaal blij ben.
1: Ja, dan wel. Mensen die er naartoe willen komen, moeten die zich van tevoren aanmelden bij je?
2: Nee, dat hoeft niet.
1: Het hoeft niet?
2: Nee, maar. Mag wel. Je mag me altijd een mailtje sturen of via Instagram of Facebook. Mm-hmm. Maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen.
1: Oké, okay. Nou dat is natuurlijk allemaal helemaal goed. En dan het belangrijkste, want we zijn en blijven Nederlanders. Als iemand deel wil nemen aan die boekenclub, wat gaat ze dat kosten?
2: Gratis.
1: Kijk, dat is mooi.
2: Het is wel fijn als je lid bent van de bieb.
1: Ja, toch. Ja, toch ja.
2: Als je heel graag zelf een eigen boekenkast verzamelt, vind ik het ook prima.
1: Ja, nou, helemaal goed. Dan even kijken. Want de bibliotheek is, ja, nou ja. Eigenlijk weten de mensen dat wel. Aan de Noordstraat, 255A.
2: Ja, klopt. Ja. In het wijkcentrum gewoon achter de kringloop. Je loopt eerst een keer door de kringloop en dan loop je de bieb binnen.
1: Kijk, dat is helemaal goed. En dat is gewoon bibliotheek aan zet is dat tegenwoordig hier. Hè?
2: Klopt inderdaad.
1: Ja, ja, dat is, nou, je bent in ieder geval behoorlijk aan zet. Dat is wel een, dat is wel een ding wat zeker is. Goed, er staan er dus 2 op de planning nu. 13 mei en 3 juni.
2: Ja.
1: Als dat goed gaat.
2: Dan komen er nog veel meer edities.
1: Toch wel, hè?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik hoop gewoon dat er heel veel mensen net zo enthousiast worden van lezen. Of meer willen gaan lezen op deze manier. Mm-hmm. Maar omdat ik weet dat in Bonnes zijn er ook heel veel ouderen die soms wat slecht zicht hebben, hebben we ook voorlees voor volwassenen dat we gaan starten.
1: Okay.
2: We hebben ook voorlees voor kinderen. Mm-hmm. Maar dan ook voor volwassenen. Dat als je zelf moeite hebt met lezen, dat je het in elk geval kan horen voor een deel.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Nou, ik ga, ja, kan alleen maar even zeggen, heel veel succes met die 2 boekenclubs die er nu op de rol staan. Kom later nog eens een keer vertellen hoe het geweest is.
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Nou, oké. Okay. Hey, dankjewel voor je komst. En voor nu een heel prettig weekend.
2: Dankjewel, jij ook. Doei.

0: Ja, er komt een jubileum-event aan. 65 jaar Heer Jan Tennis en Padel. Aangesloten Kevin Huizer. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 65 jaar. Ik moet zeggen dat je er nog goed uitziet voor je leeftijd.
1: Nou, dank je wel, hoor. Het gaat niet om mij, hè. Het gaat om de tennis en de padel.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ja, dan is dat helemaal duidelijk. Zaterdag 30 mei, dan hebben jullie een heel groot sportfestijn.
1: Ja, klopt.
0: Want jullie bestaan 65 jaar.
1: Ja, nou eigenlijk bestaan we al iets langer dan 65 jaar. 14 maart was dat. Mm-hmm. Maar we hebben het verplaatst naar eind mei, omdat het weer dan toch wel wat lekkerder is.
0: Dat mag je hopen.
1: Absoluut. Ja, als het zo'n dag is als vandaag, dan is het echt fantastisch.
0: Ja, precies die. Wat gaan jullie allemaal doen tijdens dat sportfestijn? Want er staat echt heel wat op het programma, heb ik begrepen.
1: Ja, we hebben echt heel erg veel. We hebben sowieso de laatste competitiewedstrijden. Dus op dit moment is het hele park druk bezet met tennis en met padelteams. Mm-hmm. En dan vervolgens rond 3:30 beginnen we met een heel programma vol met allerlei verschillende clinics. Voor jong en voor oud. Voor leden en voor niet-leden. Er komt een foodcourt. S'avonds komt er een DJ. En dan hebben we, als het goed is, ook nog een grootse feestavond. Om met iedereen te vieren dat we 65 jaar bestaan.
0: Jeetje. Is er dan ook taart? Of?
1: Er is van alles. Er is taart, er is bubbels.
0: Bubbels is altijd goed. Maar is het alleen voor leden? Of zeg je van, nou joh, weet je, kom allemaal maar. Want het is een feestje wat we eigenlijk met Ridderkerk willen vieren.
1: Nou ja, het is in principe een feestje wat we met de hele omgeving willen vieren. Hè? Heer Jan Tennis en Padel zit in Heerjansdam. Dus dat hoort in principe bij Zwijndrecht. Ja. Maar al jarenlang heeft de club een regionale functie, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja.
1: Wat dus betekent dat we ook leden uit Barendrecht hebben. We hebben leden uit Hendrik Ido Ambacht. We hebben leden uit Ridderkerk.
0: Toch,
1: zelfs een enkeling uit Rotterdam. Die de hele tocht vanuit Rotterdam naar Heerjansdam wil maken om lekker bij ons te komen spelen. Dus het is in principe gewoon een feest voor iedereen.
0: Ja want het wordt echt. Nou zie ik dat er ook een foodtruck staat. Foodtruck en sport. Het is niet echt een combinatie waarvan je denkt van nou.
1: Ja, nee, vind je niet?
0: Dat is niet echt logisch, zeg maar.
1: Nee, waarom niet?
0: Ja, sporters denken toch altijd heel erg aan hun voeding.
1: Ja, maar kijk, weet je, het is natuurlijk ook gewoon heel erg recreatief, hè? Dus je bent een vereniging en er gebeurt heel veel bij ons op de baan. Maar er gebeurt ook zeker net zoveel naast de baan. En mensen ontmoeten en het gezellig hebben met mensen, dat doe je toch beter met een hapje en met een drankje dan dat je dat doet met tennisballen.
0: Ja, dus dat. Want het is echt niet normaal, want jullie hebben gewoon meer dan 500 actieve leden.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk best wel heel veel.
1: Ja, dat is echt heel veel. En dan moeten we zeggen dat toen we nog alleen tennis hadden, was dat aantal een stuk minder.
0: Mm-hmm.
1: En sinds een paar jaar liggen er 4 padelbanen op het park. En je ziet echt daarin een explosieve stijging in het aantal leden. Dus mm-hmm. steeds meer mensen die we aan ons weten te binden.
0: Ja.
1: Die eigenlijk willen genieten van één van die twee racketsporten die er zijn.
0: Ja. Is het bij jullie nou ook een groot probleem geweest? Want je hoorde dat heel vaak, dat mensen geen padelbanen in de buurt wilden hebben vanwege de geluidsoverlast.
1: Ja, nou in principe is het in die zin overal wel een bepaald probleem. Hè, dat je niet te dicht bij de bebouwde kom wil gaan zitten. Het voordeel wat wij in Heerjansdam hebben is dat we net aan de rand van die bebouwde kom zitten.
0: Mm-hmm.
1: En dat we dus eigenlijk redelijk vrij daarin zitten. We hebben aan de ene kant hebben we de molen van Heerjansdam. De andere kant hebben we de voetbalvereniging. En aan de andere kant hebben we Kijfhoek. Dus we hebben eigenlijk weinig last van omwonenden.
0: Nee, ja, die wagons en die locomotieven van Kijfhoek, die zullen niet gaan klagen, denk ik.
1: Die maken over het algemeen meer hek dan dat wij maken. Ja,
0: ja dus die. Nou, hadden we het erover, want jullie beschikken over 6 tennisbanen. En dat zijn 3 gravelbanen en 3 smashcourtbanen.
1: Ja.
0: En 4 padelbanen.
1: 4 padelbanen, ja.
0: Dan denk ik bij mij eigen, dan moet dat eigenlijk best wel een heel groot complex zijn.
1: Dat is het ook, ja. Ja, ik weet niet of je weet waar het precies is.
0: Ja, ik weet het ongeveer wel.
1: Ja,
0: maar dat is echt nog behoorlijk groot.
1: Ja, het is ook echt behoorlijk groot. En het is ook echt een fantastisch mooi terrein om op te zitten. Het
0: mm-hmm.
1: vervelende is dat als je er een keer langs rijdt, hè, onderweg naar de Waal bijvoorbeeld of de Heerensdam heen, dan zie je het bijna niet liggen. Dus je moet echt weten waar het ligt.
0: Ja.
1: Je denkt misschien dat je bijna Keifhoek oprijdt en dan in één keer zet daar de parkeerplaats en daarachter is gewoon dat gigantisch mooie complex.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als het tenniscomplex op Bolnes natuurlijk. Want dan moet je over dat dijkje ook een heel stuk doorrijden.
1: Klopt, ja.
0: Dat je ook bij je eigen denkt van waar ga ik in godsnaam naartoe?
1: Ja, en die zie je ook pas op het moment dat je een keer geweest bent. En dan vergeet je me
0: op het moment dat je het parkeerplaatsje oprijdt inderdaad. Dat is inderdaad wel heel gaaf. Nou zie ik ook, maar daar hoef je geen banen voor aan te leggen. Want er wordt ook regelmatig bij jullie een potje geklaverjurst.
1: Ja, dat klopt.
0: Oeh.
1: Ja, wat ik net al zei, hè, het is natuurlijk, je bent een vereniging. Dus in de basis zijn de mensen bij elkaar omdat ze houden van tennis of van padel. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon maar een verzameling mensen. Ja. En daar proberen we regelmatig andere activiteiten voor te organiseren. Waaronder dus ook een potje klaverjas. En dat zijn goed bezochte avonden, gezellige avonden. Dat doen we met leden, maar zijn ook niet-leden zijn daarin van harte welkom. Mm-hmm. En die komen daar ook gewoon steeds vaker bij aansluiten.
0: Kijk, dat is natuurlijk hartstikke lekker. Maar ja, goed, jullie zijn 65 jaar. Wat zijn de toekomstplannen van de club? Want ik neem aan, ja, weet je, 65, daar ben je nog niet uitgerangeerd, hè?
1: Ik hoop het niet, nee.
0: Om maar even op Keifhoek terug te komen.
1: Ja.
0: Maar wat zijn de toekomstplannen voor de club?
1: Nou ja, kijk, het allerleukste dat zou natuurlijk zijn als we op den duur nog meer mensen aan ons weten te binden. Mm-hmm. Dus we hebben op dit moment, omdat we zo overvallen zijn door de populariteit van padel, stop op het aantal leden wat bij ons ook gedurende de avonduren kan gaan spelen. Mm-hmm. Maar er is nog plek zat voor mensen die op de dag spelen. En dat zien we ook in de baanbezetting. Hè. Dus als we kijken naar de cijfers die we hebben van de club, dan zien we dat vooral de tennisbanen en de padelbanen in de avonden heel erg bezet zijn, maar overdag nog niet. Dus we hebben een speciaal dalurenlidmaatschap voor mensen die toch alleen maar overdag spelen.
0: Ja.
1: Dus we hebben daar ontzettend veel ruimte voor. En we hebben nog ontzettend veel ruimte in het aantal jeugdleden wat we kunnen krijgen. Ja. Dus als er kinderen zijn of kleinkinderen die op zoek zijn naar een sport, moeten ze zeker een keertje langskomen. Want daar staat een fantastische jeugdcommissie die heel erg begaan is met al die kinderen. Het zou alleen zo leuk zijn als we veel meer van die kinderen aan het tennissen of aan het padellen kunnen krijgen.
0: Dat is altijd wel een beetje een probleem.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Kinderen die hebben tegenwoordig de spelcomputers en dat soort dingen. En fatbikes. En ja, die gaan niet met een racket in de handen staan. Dus daar heb je wel wat voor nodig om dat over te scheef te halen.
1: Ja, en papa en mama hebben het natuurlijk ook heel erg druk. Want die beoefenen zelf ook nog 2 sporten en die werken. En die moeten toch die kinderen natuurlijk in de auto stoppen. Nou, dus, of op de fiets ergens
0: dus,
1: sturen.
0: Dus die. Hey, nou kan ik me voorstellen, want ja, het is natuurlijk een grote club. De banen moeten onderhouden worden. Mm-hmm. Daar heb je denk ik best wel wat vrijwilligers voor.
1: Ja, en die hebben we ook zeker. Dus we hebben het baanonderhoud zelf, dat zit bij de gemeente Zwijndrecht. Mm-hmm. Maar aan het clubhuis en aan de bestratingen en de tuinen die we hebben, daar hebben we allemaal aparte commissies voor. En daar hebben we echt mensen in die dat werk ontzettend goed doen en het ook heel erg serieus nemen. Mm-hmm. Zo is er bijvoorbeeld een werkcommissie en dat zijn, ja, over het algemeen gepensioneerde mannen, als ik het zo mag zeggen, die in principe elke maandag komen met een aantal lui om aan te werken. En daarna ook gewoon lekker gezellig met elkaar een potje gaan spelen. En dan daarna in de kantine nog met elkaar een biertje drinken.
0: Kijk, dat is lekker.
1: Dat is echt daarin heel erg leuk. En hetzelfde geldt voor alle andere vrijwilligers die er zijn. Een aparte tuincommissie is er bijvoorbeeld. We hebben mensen die zich heel erg druk maken met het assortiment van de kantine.
0: Ook belangrijk.
1: Ook heel erg belangrijk, ja, inderdaad. Dus daar hebben we echt meer dan genoeg mensen voor. En het leuke is dat die mensen ook, ja, die horen dan ook bij een groep, hè? Dus die hebben dan ook met z'n allen een taak om te doen. Maar daarna is het ook gewoon heel erg gezellig. En ik denk dat wel heel erg kenmerkend is van onze club. Dat het vooral heel erg gezellig moet zijn.
0: Ja, en dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat is denk ik ook de reden waarom die club al zo lang bestaat.
1: Nou, ik denk inderdaad dat je dat goed stelt.
0: Dat gezelligheid gewoon voorop staat.
1: Ja,
0: het hoeft niet altijd zo competitief.
1: Nee, nou goed.
0: Daar zijn we competitief.
1: Het kan best competitief zijn hoor. Ja,
0: ja, oké, maar dat is op zich niet zo'n probleem. Maar het moet niet altijd zo zijn.
1: Nee, inderdaad. En dat is ook echt wel wat je ziet. Hè? Dat op het moment dat we het gewoon gezellig met elkaar hebben en we een leuk balletje kunnen slaan, dat we elkaar ook kunnen opzoeken nadat we gespeeld hebben. Mm-hmm. Ja, dat maakt gewoon dat het een hele hechte ledengroep is. En ik hoop ook dat we dat in de toekomst echt wel vast kunnen blijven houden. Terwijl we ook gewoon weer nieuwe leden daarin kunnen verwelkomen.
0: Nou, dat zou helemaal het mooiste zijn. Ik ga je een fantastisch feest toewensen daar op die zaterdag 30 mei. Kom na overloop nog eens een keer vertellen hoe het feest geweest is. Dat is altijd leuk om te weten.
1: Dat zou ik zeker doen. Ja, dankjewel.
0: Nou, graag gedaan. En bedankt voor je komst. En voor nu een heel prettig weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Sylvia Verbaas van Wijkactiviteitencentrum Slikkeveer, om precies te zijn. Sylvia, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fijn dat we mogen komen.
0: Ja, en je zit natuurlijk niet zomaar hier. Want je hebt, denk voor het grootste gedeelte van Slikkeveer, heb jij best wel heel erg belangrijk nieuws.
1: Ja, we kunnen vanaf aanstaande maandag weer inschrijven voor de activiteit Bouwstad, die wij elk jaar organiseren.
0: Ja, en dat is altijd de eerste week van de schoolvakantie?
1: Ja, eerste week van de schoolvakantie. En dat is nu van 20 tot en met 24 juli.
0: Ja, dat wordt weer heel spannend, want dan krijgt Slikkeveer weer een extra wijk.
1: Ja, inderdaad, een heel nieuw dorp erbij. En de huizen komen wel tekort, dus dat is goed.
0: Ja, misschien een idee om ze te gaan verhuren, om de woningnood op te lossen. Maar dat is weer een heel ander. Hey, de inschrijving start maandag. Hoeveel kinderen kunnen er ongeveer mee gaan doen?
1: Er kunnen maximaal 112 kinderen meedoen. Dat ligt aan de afmeting van het veld wat we ter beschikking hebben. En daar kunnen dan 16 huisjes op met maximaal 7 kinderen.
0: Ja, nou kom ik natuurlijk al een x-aantal jaren bij jullie elke dag de foto's maken. De bouwwerken worden, het lijkt wel of het elk jaar steeds groter wordt.
1: Ja, inderdaad. Ja, ze gaan natuurlijk van tevoren al verzinnen wat ze willen gaan maken. Dus dat wordt altijd hartstikke leuk. Ja, fantastisch.
0: Kunnen kinderen zich ook, zeg maar, samen inschrijven? Van, joh, ik heb een vriendje, ik wil samen met mijn vriendje inschrijven.
1: Ja, en kunnen ingeschreven worden met maximaal 7 kindjes. En dat geven ze dan aan de balie hier in het wijkcentrum aan. Dan worden die briefjes netjes aan elkaar geniet. En dan komen die kinderen ook gegarandeerd bij elkaar. Is het een groepje bijvoorbeeld met 3 of 4 kindjes, dan wordt die door ons wel aangevuld met kindjes die bijvoorbeeld alleen inschrijven of met z'n tweeën inschrijven. Dus dat we zoveel mogelijk complete groepjes krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want het is voor jullie ook gewoon elk jaar weer een organisatie om het voor elkaar te krijgen. Wanneer is dat voor jullie de organisatie van het bouwen?
1: Januari al, met hout verzamelen. En dat doet onze voorzitter Willem Buijing met zijn lotgenoten. Allemaal sterke mannen die overal hout gaan verzamelen, ja.
0: Ja, en Willem is ook aangeschoven. Ja, Willem, goedemorgen is het toch, hoor, bij mij. Ja, het is nog morgen. Ja. Hey, hout verzamelen, hoe ga je dat doen?
2: Nou ja, we hebben een paar vaste klanten en altijd een paar klanten van die niet vast zijn, maar die zien dat we een activiteit hebben en zeggen, joh, ik heb nog wat staan, ik heb nog wat liggen. Maar normaal gesproken zijn grote bouwbedrijven en de Verhoeven, de pallets en de ODS met het metaal, die hebben allemaal houtverpakkingsmateriaal. En die mogen we dan één keer in de week of één keer in de 2 weken mogen we langsrijden en dan halen we die afvalcontainers of ze hebben wat bewaard. We gaan in januari al zeggen van, we hebben in juli een bouwstad en dan gaan ze het over ons opsparen, weet je wel. En dan hebben we uitgelegd van, niet van die grote zware balk of grote pallets, want ja, dan kunnen die kinderen niet tillen en zelfs wij niet. Hè? Dus dan houden ze dat allemaal bij elkaar. Dan komen wij met aanhangwagen langs en dan doen we het erin. En dan, ja, heel fijn dat we bij de gemeente hebben een plekje gekregen op de werf daar bij de Goorze. En hebben een stukje gekregen. En dan helpt de gemeente het uit de wagen helpen. En met een voorkeftruc. En dan zetten we het daar allemaal neer. We dekken het een beetje af. Dus iedereen probeert ons wel te helpen. Dat is, en op het moment, ze prima een dag van tevoren. Dan komen we met aanhangwagens en met vrachtwagentjes. En dan halen we het bij de Goors op. En dan komt het hier op de bouwplek te liggen. Maar ja, we hebben ook heel erg veel nodig. Dus het is heel veel werk. Echt, dat kan je veilig niet meer met de hand doen. Dat moet gewoon met voorkeftrucs, et cetera, et cetera. Maar dat is, dat loopt als een trein.
0: Ja, helpt het nou dat Bouwstad eigenlijk al een heel groot begrip is in Slikkeveer, dat je mensen eerder bereid vindt om dus materialen te leveren?
2: Ja, nee, dus, het is zelfs zo, het leuke is, het gaat al zo lang terug dat op het oude buurthuis de Dukdalf, dat de kinderen die daar al Bouwstad hebben gehad, nu een of andere functie. Of ze hebben zelf een bedrijfje in toestanden. Dan zeggen ze, ja, maar dat heb ik zelf ook gedaan. En mijn kinderen moeten dat ook doen. Dus en dan hebben die band van... Daar moeten we voor zorgen. En dan krijgen we spijkers en hamers. Of verf of iets dergelijks. Nee, dat echt. En dan soms ook... Als de mensen dan komen kijken naar de hutjes, dan is het ook een beetje een reunie van mensen. Dat heb ik vroeger gedaan, dat heb ik vroeger ook gedaan, weet je wel. En dat geeft een beetje binding ook met elkaar in de wijk.
0: Ja, precies. Sil, ik vraag me altijd even iets af, hè, want ja, het is allemaal hartstikke leuk, maar het draait op vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er in die week met Bouwstad bezig eigenlijk?
1: Nou, op voor.

Ik kan me alleen nog even vertellen dat de inschrijving, die start dus inderdaad maandag. Dat kan aan de balie bij het wijkcentrum. En de kosten voor die week zijn €6. Nou, waar kan je voor €6 je kind nog de hele week kwijt? Sylvia en Wim, dankjewel voor je komst. En ik kan alleen maar heel veel zeggen, heel veel succes met Bouwstad. En we komen natuurlijk elke dag weer foto's maken.

we gaan de luisteraars in Barendrecht eens even een beetje geruststellen. Want gisteren kwam er een bericht binnen dat er een wolf gezien was in Zuid-Holland. In de omgeving van de Keelweg in Barendrecht. In die tussentijd is dat bericht ontzenuwd. En we gaan vertellen precies hoe dat zit. Want als u een wolf tegenkomt, dan kunt u dat melden op twee websites. De wolf of de website van Bij 12. Dat is eigenlijk precies hetgene wat er gebeurd is. En het gaat inderdaad over een meneer die een wolf heeft gezien. En die meneer woont inderdaad op de Keelweg in Barendrecht. Maar de wolf heeft hij gesignaleerd in Limburg. Nou, hij is hij naar die website gegaan, heeft alles keurig ingevuld. Dus waar hij de wolf gespot heeft en dat soort dingen. Maar dan vragen ze ook om je adresgegevens. Dat heeft die man dus keurig ingevuld. En door een foutje op de website is er dus een melding gekomen dat de wolf in Barendrecht gespot zou zijn, omdat die meneer daar woont. Nee, die meneer woont daar inderdaad. Maar die wolf had hij dus inderdaad gespot in Limburg en niet in Barendrecht. Dus er zat een foutje op de website waardoor iedereen dacht dat hij in Barendrecht rondliep. Nou, dat was dus niet het geval. Dus de bewoners van Barendrecht kunnen gewoon weer rustig gaan slapen. Laten we het daar maar op houden. Dus dat bericht hebben we ook ontzenuwd. Dus u hoeft niet meer angstig over uw schouder heen te kijken. Er is geen wolf. Ja, er is wel een wolf, maar in Limburg. En hij is gebeld door iemand uit Barendrecht. En door een foutje op de website is zijn adres daar terechtgekomen. Daarmee zijn wij redelijk aan het eind van dit programma. De afgelopen 2 uur.

hebben we dit programma met alle liefde en plezier voor u gemaakt. Ik ga in ieder geval vast de luisteraars danken, waar ook ter wereld, voor het afstemmen op ons programma. Voor meer actueel nieuws over ons uitzendgebied of dit programma nog eens terugluisteren, dat kunt u doen via de RTV Ridderkerk app of via de website van www.rtvridderkerk.nl. Uiteraard kunt u ook terecht bij www.atosrtv.nl voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Dit programma werd gemaakt door de diverse medewerkers van RTV en Atos RTV. RTV Ridderkerk dan wel te staan. U hoorde het weerbericht van Walter van Luik. Op de redactie, CQ de ontvangst, daar zat Marijke van der Schoor. Alfons Kuijs was de man die verantwoordelijk was voor de foto's die u op de website kunt gaan zien. Op locatie hoorde u Erik Harreman en Aad Hogendijk. De techniek die was in handen van Remco Veldhuis. Remco, dank je wel weer. De muziek, zoals altijd, door Kees Fles Junior. Kees, weer een fantastische keuze. Dank je wel. De redactie die was in handen van Hans Marijs en Wendy Harreman. De eindredactie was in handen van Arjan het Jong. Voor straks wensen wij u heel veel plezier bij Grenzeloos Weekend. Die is zo meteen non-stop. En dan tussen 1 en 2 live. Nou, wat wilt u nog meer? Mijn naam is Ron Hout. Ik heb het afgelopen 2 uur met heel veel plezier dit programma voor u gepresenteerd. Bedankt nogmaals voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En voor nu een heel prettig weekend allemaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Actievoerders van Geef Tegengas hebben de havenspoorlijn bij Hoogvliet geblokkeerd. Zo'n 20 tot 25 demonstranten hebben zich aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat. Er kan geen goederentrein meer langs. De politie is erbij, maar grijpt vooralsnog niet in. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse haven wapens naar het Midden-Oosten gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, vindt Geef Tegengas. De organisatie demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Premier Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Tot en met 14 mei gaat hij langs Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Jette praat onder meer over de achterstelling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten. Zo zijn er daar geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget en meerdere middelbare scholen op de eilanden voldoen niet aan de basiskwaliteit. 1 op de 3 inwoners van de eilanden leeft in armoede. Het kabinet wil 30 miljoen euro steken in een hoger sociaal minimum. De autoriteiten van Panama zijn alert nu een 21-jarige Nederlander naar het land is gereisd met mazelen. De man heeft koorts, huiduitslag en hij hoest. De man staat onder medisch toezicht. Er zou ook een Zwitserse vrouw met mazelen het land zijn binnengekomen. Panama neemt de zaak hoog op om verdere verspreiding te voorkomen. Want in het land zijn sinds 1995 geen gevallen van mazelen meer gemeld. Op een Amerikaanse cruise in de Cariben hebben zeker 115 opvarenden het norovirus opgelopen. Ze hebben last van braken en diarree. De 100 passagiers en 15 bemanningsleden zijn afgezonderd van de rest van de opvarenden van de Caribbean Princess. Het schip vertrok eind vorige maand uit Florida en keert aan maandag weer terug. De meeste mensen die norovirus oplopen zijn daar een paar dagen goed ziek van, maar voor de meeste mensen is het verder ongevaarlijk. Het weer vandaag veel zon, ook wat stapelbewolking. Het is 20 graden vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen een dag met zon, maar ook toenemende bewolking blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Ja, dat we er zijn. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Grenzeloos Weekend. Bij jou in de buurt op de radio een uur lang. Gezellige muziek, nieuws en informatie. En twee dames die er altijd bij zijn, zijn er ook vandaag. Ga, Floortje.
1: Hallo.
0: Nou, vakantietijd en alles is voorbij. Dus, ja. Hoe was je week?
1: Wel prima. Ja, ik wilde eigenlijk nog wel wat dingen gaan doen. Maar dat liep een beetje in het water doordat ik een blessure had.
0: Dat meen je niet.
1: Dus toen heb ik, ik ben gewoon naar school gegaan en verder zo min mogelijk gedaan eigenlijk.
0: Juist. Ja. Dus het was net een vakantie. Je hebt niks gedaan.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik moest wel naar school.
0: Dat dan wel. Dat was wel goed voor je. Heb je ook nog wat geleerd?
1: Ja hoor, vast wel.
0: Gelukkig maar. Nou, ja, ik weet nog wat toen ik op jouw leeftijd naar school ging. Ik heb helemaal niks geleerd. Nou zit ik hier zo. Mere.
2: Ja.
0: Het kan ook verkeerd gaan dus.
2: Dat is zeker een mogelijkheid, ja.
0: Je weet, ik ben het verkeerde voorbeeld.
2: Ja.
0: Dus, jij hebt het beter gedaan?
2: Dat hoop ik wel,
0: wat heb je gedaan van de week?
2: Even naar de Efteling geweest.
0: Ah nee joh, dat is toch geen school?
2: Het was op 5 mei, dus we hadden vrij.
0: Waarom is tegenwoordig iedereen maar vrij op 5 mei?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Oké, maar dan hoor je de vrijheid te vieren.
2: Ja.
0: Ja, dat heb je niet gedaan.
2: Jawel.
0: Ja, in vrijheid naar beneden vallen zeker met de baron.
2: Leuk toch?
0: Ja, ik snap het wel. Nee, hey, over vrijheid gesproken, vrijheid herdenken en nog veel meer van die dingen. Dat is iets voor deze tijd. Daar gaan we straks over praten met de echte generaal-majoor. Die is hier in de studio. We moeten straks allemaal in de houding gaan staan en yes sir roepen en dat soort van dingen. Dus oefen vast zo meteen eventjes. We gaan ook praten over iets heel anders. Dan pakken we even een speakbriefje erbij. De Europa Run is over 2 weken. Dat zou je weten, want dat is dan ook op de radio te horen. En het is 35 jaar Europa Run. En we gaan met iemand praten die er al vanaf het begin bij was. Die er heel veel over kan vertellen. Hij krijgt 5 minuten, dus het gaat helemaal niks worden natuurlijk. Het nieuws uit de buurt hebben we voor je. En voor de rest natuurlijk de gezelligste muziek. Gezellige technicus, dat is Timo. En die heeft voor ons de muziek gedraaid van Shawn Mendes.

0: Dat is helemaal niet aardig om te zeggen, Olivia Rodrigo. Drop dead. Weet je nog, ooit eens had je die Amy Allen. Die zong met een heel lief stemmetje, fuck you. Dat klonk heel lief, maar de tekst, dat was natuurlijk helemaal niks. Nou, zoiets is dit ook met drop dead. Je denkt, wat een leuk plaatje. Nou, dat is helemaal niet aardig. Afgelopen week konden we weer herdenken en de vrijheid vieren. Het zijn de dagen dat je weer weet wat militairen voor ons doen. Over een paar weken dan mogen we ze ook weer ontmoeten. Dan is het Veteranendag. En generaal-majoor Jan-Paul Appon weet daar alles van. En daarom is die studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, om maar eens eventjes terug te denken. We mogen dan eindelijk weer eens in deze barre tijden militairen gaan herdenken. Dat is volgens mij wel een soort van nodig aan het worden. Want we waren het een beetje kwijt, het gevoel.
1: Ja, dat is een hele goede... Of het gevoel helemaal kwijt waren, dat durf ik niet te zeggen. Maar je ziet wel dat heel veel dingen in de wereld om aandacht schreven. En dan kan het zomaar zijn dat de vrijheid en wat daarvoor nodig is, dat wat naar de achtergrond verdwijnt.
0: Ja, dat is natuurlijk het nadeel tussen aanhalingstekens van 80 jaar vrijheid. Maar het voelt een beetje anders vandaag de dag.
1: Eens. En dat heeft denk ik alles te maken met wat er in de wereld gebeurt. Heel veel brandhaarden. Een aantal grote oorlogen. Grote conflicten. Instituties die niet meer de positie hebben die ze hadden. Dus het is best heel ingewikkeld aan het worden in deze tijd. En dat bedoel ik daarmee. Schreven heel veel dingen om aandacht. En het is goed om soms even terug te gaan naar hoe we daar in Nederland... mee omgaan en waarom we in Nederland de vrijheid hebben die we hebben met elkaar.
0: Zeker. We herdenken en we hebben herdacht de afgelopen week, maar wie of wat eigenlijk?
1: Ja, ook dat is een hele interessante discussie, ook nationaal. Hè.
0: Dat is een hele discussie, ja.
1: Ja, we herdenken zeg maar, de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en de daaraan gerelateerde conflicten. Mm-hmm. Maar ondertussen ook Nederlandse militairen die omgekomen zijn in alle missies die nadien tot op de dag van vandaag zijn uitgevoerd. En dat varieert van Srebrenica tot Afghanistan. We zitten nog in Irak op dit moment en wat andere plekken. Dus eigenlijk dat hele scala valt nu onder de reikwijdte van het herdenken op 4 mei.
0: Ja, dus ook de recente militairen tussen aanhalingstekens opnieuw, zoals jij.
1: Ja, eens. Nou ja, ik zit hier gelukkig nog in levende lijven. Hè, dus in die zin... maar ik ben in Afghanistan geweest, 6,5 maand. En in de periode dat Nederland in Afghanistan een bijdrage heeft geleverd aan de coalitie... zijn we toch ruim 25 collega's daar kwijtgeraakt.
2: Denkt u dan aan hun op 4 mei?
1: Jazeker. Hè. Er waren van die 25 collega's zijn er in ieder geval 2 die ik persoonlijk heb gekend. En dan heeft dat toch even een bijzondere plek in je hoofd, maar zeker ook in je hart. Dus die komen wel dan in mijn gedachten voorbij. Ja.
2: En dan, nou ja, u bent hier nog. Veteranendag is in een aantal weken. Wat wordt daar dan gevierd? Wat is daar te doen?
1: Ja, de Veteranendag is eigenlijk een blijk van waardering voor de veteranen. En dat gebeurt op 27 juni landelijk. Dan is de landelijke Veteranendag en de nationale Veteranendag in Den Haag. En de week daarvoor, we doen altijd een week daarvoor in Ridderkerk, hebben we onze lokale Veteranendag. En die wordt ons eigenlijk aangeboden door de gemeente Ridderkerk. En dat is een blijk van waardering voor de veteranen van Ridderkerk.
0: Even voor de goede orde, natuurlijk bij ons in de buurt, bijna alle gemeenten hebben een Veteranendag. Hè?
1: Ondertussen zie je dat inderdaad steeds meer. Dat klopt helemaal, Aad. En ook de veteranen van omliggende plaatsen zijn van harte welkom. We nodigen elkaar altijd wel een beetje uit. Ja, en dan proberen we met een boeiend programma iets te bieden voor die veteranen. Maar daarmee ook dat zichtbaar te maken voor anderen in onze gemeente.
2: Dus de rest mag ook komen kijken?
1: Iedereen mag komen kijken. We hebben allemaal activiteiten waar de meeste veteranen echt te oud voor zijn. Dus daarom is het goed als er ook heel veel andere mensen komen kijken en met ons meegenieten.
2: Ja. Denk je dat we het ooit gaan leren? 81 jaar vrijheid is natuurlijk al best wel lang. Gaat het nog langer worden?
1: Ja, ik heb goede hoop dat die vrijheid zeker nog langer gaat duren. Maar ik denk ook dat we daar steeds meer voor zullen moeten doen met elkaar. Omdat het steeds minder vanzelfsprekend wordt. En daarom is het belangrijk om toch steeds even terug te grijpen van wat heeft het gekost om tot die vrijheid te komen? Hè, en ik heb in een ander interview ooit gezegd van ja, hè, we hebben met elkaar regels nodig. Als je met elkaar samenleeft, dan moet je kaders aanbrengen. En je ziet dat steeds meer mensen daartegen aanschoppen. En het moment dat ik mijn vrijheid zeg maar neem ten opzichte van jou, dan beperk ik jou waarschijnlijk in jouw vrijheid. En in een maatschappij die steeds individualistischer wordt, zie ik dat heel, heel erg schuurt. Want je wil allebei graag een prachtig leven hebben. Maar dat betekent dat je ergens ook grenzen moet aanbrengen. Want we kunnen niet allemaal alles hebben. We zullen echt wat dingen moeten delen met elkaar. En dat vind ik wel een steeds grotere uitdaging. Maatschappelijk, gewoon in de Nederlandse maatschappij. Maar ook als je op wereldschaal kijkt.
2: Doet u daar dan persoonlijk, probeert u daar nog verandering aan te brengen?
1: Ja, zeg maar in mijn cirkel van invloed, hè, zoals je die kunt noemen, probeer ik wel toch ook die boodschap over te brengen. Weet je, ik heb laatst berekend, hè, 1 dag oorlog in het Midden-Oosten. Ik kom voor een andere organisatie, kom ik regelmatig in Zambia om daar scholen en klinieken te bouwen. 1 dag oorlog in het Midden-Oosten kan ik 25.000 schooltjes in Zambia bouwen. Dat is even de orde grootte waar het over gaat. Dus die enorme ongelijkheid, ja, dat is per definitie, leidt dat tot conflict, tot ongelijkwaardigheid. En als we daar iets in zouden kunnen veranderen, dan zou de wereld wel echt heel anders uit gaan zien.
0: Liever dan dat we nu wat meer met elkaar liefdevol omgaan, of dan toch maar het geld goed gaan gebruiken. Want het zijn eigenlijk 2 verschillende dingen, maar de reden is hetzelfde.
1: Voor mij zit dat heel erg in het verlengde van elkaar. Mm-hmm. Kijk, als je de ander voorop durft te stellen, of de ander in ieder geval gelijkwaardig durft te zien, en die ook durft en wilt ondersteunen met whatever tijd, geld, aandacht, advies, dan denk ik dat je in jouw omgeving dingen kunt veranderen. Ik zeg altijd, ik kan niet de hele wereld veranderen. 1 mens kan niet de wereld veranderen, maar jij kunt wel de wereld van 1 mens veranderen, of van 2, of van 10, of van een dorp. Ja. En als we dat allemaal doen, dan heb ik nog steeds goede hoop voor deze wereld. En dan word ik wel naïef genoemd hier en daar, maar die titel die neem ik dan met plezier aan.
0: Dat wel. Het valt onder de functie, denk ik. Generaal-majoor. Is dat zo dat de mannen, wij kennen elkaar, daarom zeg ik je natuurlijk heel onbeleefd, maar de mannen die zijn heel wat anders. Wat zeggen ze tegen jou als soldaat zijnde?
1: Generaal. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. voor de goede orde. En dat soldaat Aad meldt zich, dat klopte dan nog wel.
1: Dat klopte zeker, soldaat Aad.
0: En daar zal het ook bij blijven, denk ik. Ja, nou, dan weer schroppen zeker nu.
1: Komt allemaal goed.
0: We hebben herdacht, en dat was heel mooi en belangrijk. We kijken heel even nog vooruit. Veteranendagen die eraan zitten te komen. Wat is er voor het gewone volk, die eigenlijk helemaal niet bekend is met alles wat militair is, het mooiste om daar dan toch bij te zijn?
1: Ja, ik denk de verhalen uiteindelijk. En de verhalen die kunnen we vertellen, en dat zullen we ook doen in verschillende toespraken. Maar we kunnen de verhalen ook ophalen. En ik daag en nodig de mensen altijd uit in mijn korte toespraken om met de veteranen die aanwezig zijn in gesprek te gaan. Wat heeft u gedreven om dit te doen? Wat heeft het u gebracht? Wat heeft het u gekost? En dan krijg je meer beeld en geluid bij de diepere doorwerking van wat sommige mensen hebben ervaren. Ik ben in Afghanistan geweest, ik heb de ervaring opgedaan, ik heb geen traumatische dingen meegemaakt. Mm-hmm. Maar het was best heel spannend hier en daar. Maar er zijn ook veteranen die echt in stevige gevechtssituaties zijn geweest. En dat doet iets met je voor de rest van je leven vaak. Mm-hmm. En sommigen gaat het zover dat ze een posttraumatisch stresssyndroom hebben opgelopen. En het effect daarvan is heel verstrekkend op alle lagen van het leven. En als je daar wat meer van te weten komt, en wat dat dan doet met mensen, en wat dat dan doet met de omgeving, dan denk ik, ga je ook anders kijken naar dat soort dagen en naar herdenken. Dus de verhalen ophalen, dat vind ik het meest belangrijk. En daaromheen hebben we allemaal leuke activiteiten. We hebben een soort van standaard recept ondertussen met dingen die gewaardeerd worden door ook het publiek. Met muziek, met optredens, met frietpoffertjes, noem het allemaal maar op. Maar die verhalen, die moeten verteld worden en die moeten we proberen op te halen met elkaar.
0: Gaan we doen. Juni zijn ze over het algemeen, hè, de veteranendagen.
1: Ja, dat klopt.
0: Die wil de meeste wel. Van harte aanbevolen dus. Jan-Paul Appon, bedankt voor je uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Graag voor nog eens een keertje. En wij gaan een plaat draaien van Waylon. En wat Jan-Paul zei, dat is waar. Laten we lief zijn voor elkaar. Want het leven is te kort.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Hoornaar hebben leerlingen van twee scholen en een peuterspeelgroep samen 8.500 euro opgehaald voor Stichting Jarige Job. Dat gebeurde tijdens een sponsorloop. Stichting Jarige Job helpt kinderen die door armoede geen verjaardag kunnen organiseren. Met de opbrengst kunnen 247 kinderen in Nederland alsnog hun verjaardag vieren.
2: De website Sliedrecht24 meldt. In Sliedrecht wordt de komende maanden gewerkt aan een nieuw veiligheidsplan voor de komende 4 jaar. Daarin legt de gemeente vast welke maatregelen nodig zijn om Sliedrecht veilig en leefbaar te houden. Voor het opstellen van het plan vraagt de gemeente ook de mening van inwoners. Zij kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen en welke problemen zij in de buurt belangrijk vinden. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 21 mei.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Nadies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand aangehouden voor de zware mishandeling gisteravond van een imam in Maassluis-West. Vanochtend is in Vlaardingen een 23-jarige man uit Maassluis opgepakt. Waarom hij de imam gisteravond klappen gaf op de Beethovenlaan in Maassluis, dat weet de politie nog niet. Gisteravond zei de politie dat de 57-jarige imam met een scherp voorwerp zou zijn gestoken, maar dat blijkt niet te kloppen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de blokkeerders van de havenspoorlijn opgedragen om te vertrekken. Als ze niet vrijwillig weggaan, worden ze door politieagenten losgemaakt en aangehouden. Vanochtend hebben zo'n 20 tot 25 demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas zich aan de rails vastgeketend ter hoogte van Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Er kan geen goederentrein meer langs. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse havens wapens naar het Midden-Oosten gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, zegt Geef Tegengas. De groepering demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Het House Festival Music On in Amsterdam-Oost is op de valreep afgelast. De gemeente heeft de vergunning voor een tent in het Meerpark ingetrokken. De tent voldeed niet aan de veiligheidseisen, zegt de gemeente. Er is nog gesproken over aanpassing en extra veiligheidsmaatregelen, maar die konden de gemeente niet overtuigen. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers komen dansen. In Rusland is de jaarlijkse dag van de overwinning soberder van start gegaan dan in andere jaren. Op het Rode Plein in Moskou is de traditionele militaire parade gehouden, maar zonder groot vertoon van militair materieel. De opzet is dit jaar kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel houdt de Russische president Poetin zijn gebruikelijke toespraak en er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Op aandringen van de Verenigde Staten duurt het bestand tot en met maandag. Op de dag van de overwinning wordt de overgave herdacht van Nazi-Duitsland aan de Sovjet-Unie. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt vandaag 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen zon, toenemende bewolking, blijft wel droog en dan wordt het 19 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Waterschap Hollandse Delta houdt vandaag opnieuw een open dag. Bezoekers zijn welkom bij het hoofdkantoor in Ridderkerk en bij een rioolwaterzuivering. Belangstellenden kunnen kennis maken met het werk van het waterschap via rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Zo zijn er onder meer slootjeslessen, een mini-dijkwachttraining en een fietssafari langs verschillende waterwerken.
2: Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Ridderkerk zijn de afgelopen weken op meerdere plekken nieuwe bijenhotels geplaatst. De gemeente wil daarmee extra nestplekken creëren voor wilde bijen en andere bestuivende insecten. De nieuwe bijenhotels staan in parken, bermen en andere groene gebieden verspreid door de gemeente. Met deze aanpak wil de gemeente bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor bijen en andere bestuivers.
1: Weekblad De Brug schrijft over. De gemeente Dordrecht en het Albert Schweitzer ziekenhuis zetten een belangrijke stap richting nieuwbouw van het ziekenhuis. Het college wil de volledige middenzone van het gezondheidspark aanwijzen als mogelijke locatie voor een toekomstbestendig ziekenhuis. Door deze plannen kunnen ongeveer 720 geplande woningen op die plek voorlopig niet doorgaan. De gemeente zegt dat die woningen op andere locaties in Dordrecht gecompenseerd zullen worden. Onder meer met tijdelijke sociale huurwoningen.

0: idee hoe die plaat eigenlijk heette. Er werd iets geroepen, maar wat ze nou zeiden. Take That was dat in Grenzeloos Weekend. Over 2 weken dan is er weer een Europa-run, alweer de 35e. Het begon ooit eens met een simpele weddenschap. Lopen naar Parijs. Arie Wezemi, voormalig persvoorlichter bij de Europa-run, was er toen al bij. Arie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wat weet jij nog van het begin?
1: Voor mij was het begin een gesprek bij een van de 2 oprichters, Peter van der Noord, thuis. En allemaal wilde ideeën, prachtig naar Parijs gaan lopen. En ze hadden een route op echt van die kladblokjes van de HEMA gemaakt. En dat moest het worden. Ik vond het heel avontuurlijk, maar eerlijk gezegd geloofde ik er niet in dat het lang zou duren. Maar je ziet het, hè, 35 jaar.
0: Ja, het is niet normaal. Was je eigenlijk al gelijk in het hele eerste begin betrokken bij deze weddenschap?
1: Ja, ik was het echt direct bij betrokken. En ik ben 1 keer met een team mee geweest. Maar wel als voorlichter. Maar ik heb bij een team in de bus gezeten.
0: Oh, niet gelopen.
1: Ik heb wel eens korte stukjes meegelopen. Maar we hebben de afspraak gemaakt dat de organisatie geen gekke dingen zou doen. Niet gaan meelopen of zo. Want als er iets mis zou gaan, dan zou er iemand in de organisatie uitvallen.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb wel eens korte stukken meegelopen, maar niet heel Europa, René.
0: Nee. Ik dacht de organisatie te kennen. Maar ze blijken dan toch voorzichtiger geweest te zijn dan dat ik me herinner.
1: ja, nou inderdaad, ben ik ook blij mee.
0: Ja, zeker. Toen het nog allemaal zo pril was, hè, en natuurlijk een weddenschap en allemaal met heel weinig mensen begonnen. Hoe was die sfeer toen?
1: Ja, geweldig. Wij hebben afgelopen donderdag een reunie gehad. En dat was wel heel leuk. Er zaten ook 2 mensen minimaal bij die ook bij het begin waren. Bij de allereerste roperen. 1 vrouw van Sparta, het Sparta-team. En 1 vrouw die komt ergens anders vandaan. Die liep de eerste keer en ze hadden allebei hetzelfde verhaal. Van ja, je weet geen idee wat er gaat gebeuren. Mobiele telefoons had je niet. Dus communicatie onderweg was ook onmogelijk. En ik kreeg daar al de wildste verhalen. Dat mensen in lantaarnpalen of bomen klommen om te zien of de volgende loper er al aankwam. Of ze afgelost konden worden. Nou, dat is echt werkelijk te gek. Je kunt in deze tijd niet voorstellen dat je over zo'n afstand kan lopen. En zonder met elkaar in contact te komen. Dus zonder mobiele telefoon. Maar het is gegaan en we kwamen onder de Eiffeltoren uit.
0: Ja, dus je hebt nog de goede weg gevolgd ook. Maar ja, dat ding zie je overal staan natuurlijk.
1: Ja, maar ik weet er zelf ook nog van punten onderweg. In de route stond op een zeker moment in Frankrijk dat we langs een cafeetje zouden komen. Dat lag net buiten een dorp. Daar stond een naam van een bepaald biermerk op. Daar moest je naar rechts en gelijk naar links. Ik weet dat ik er zeker 4 of 5 keer heen en weer ben gegaan om te kijken of het goede pad was. Maar dat bleek een landwerkje te zijn. Het is puur zand. En daar moesten we dus doorheen. Ja, dat, als je niet kan communiceren met iemand, dan weet je niet of dat goed is. We zijn er maar ingegaan en dat bleek juist te zijn.
0: Ja, wie verzon dat eigenlijk allemaal toen om dat zo te lopen? Of liep je maar wat?
1: Nee, de eerste route die is gemaakt door de mensen die het in het begin hebben opgezet, Peter en Sjaak. En wat mensen eromheen. Je moet bedenken dat in het begin was het, ik denk wel 80% politie Rotterdam die in de organisatie zat en een hele hoop dingen op zich nam. Dus het zal me niet verbazen als motorrijders van de politie die eerst de route hebben opgezet. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Ja, jij was erbij betrokken. Dus als iemand het weet, dan moet je dat weten.
1: Ja, maar de eerste keer was voor mij ook, ik zeg al, het was 1 grote uitdaging. En je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. En dat we het jaar daarna zijn doorgegaan, komt alleen maar doordat heel veel mensen gingen bellen. Dit wil ik ook, dit wil ik ook. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan het nog wel een keer doen. En ja, dat is nu 35 keer geworden.
0: Ja, want je begon natuurlijk gewoon even met een paar groepjes die het allemaal wel leuk vonden. Maar daarna moest er eigenlijk opeens iets serieus op poten worden gezet.
1: Ja, we kwamen bij elkaar. Ik kan me nog herinneren, een bijeenkomst op het politiebureau Boezembocht in Rotterdam. En er was een ruimte gereserveerd in een soort kantine, noem ik het maar. En we dachten, nou, dat gaat makkelijker, daar kan iedereen in. Maar al binnen hele korte tijd kon je amper in je eigen koffie roeren. Je stond tegen elkaar aan. En toen mochten we uitwijken naar een grotere ruimte in dat politiebureau. We hadden dit ook totaal niet gedacht.
0: Zo zie je dan maar wat er allemaal gebeurt aan spannende zaken en hoe mooi iets kan worden. Mag ik vragen, waarom was jij je eigenlijk toen al bij? Je was toch geen politieagent volgens mij?
1: Nee, maar ik werd door Peter van der Nooit gevraagd. Ik kom uit de journalistiek. En ik had bij bepaalde dingen nog wel eens iets van me laten horen. Met, op radio en ook met krantenstukjes en dergelijke. En de tamtam werkt altijd. Dus zo is die achter mijn naam en adres gekomen.
0: Zo zie je nou maar. En wat was jouw rol eigenlijk in dat alles, in het verloop van die jaren roperen?
1: In het begin hadden we geen bestuur, wat dan ook. We waren met een klein groepje en wij organiseerden de roperen. Dus je deed van alles en nog wat. Maar al heel gauw was de bedoeling dat ik voor de publiciteit ging, voor de PR in de breedste zin van het woord ging. En dat heb ik gedaan. En de tweede roperen is het, dacht ik, dat we de NOS erbij hebben gehad met het journaal. Alleen toen bij de Euromast nog werden prachtige opnames gemaakt voor het journaal. Maar die mannen moesten heel gauw weg, want er was iemand overleden. En daar moesten ze ook een item over maken. Dat hoorden ze ter plekke. Dus dat was jammer dat ze verder niet mee gingen. Maar daarna hebben we genoeg publiciteit gehad, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar het kan altijd meer, hè? En zo in de loop van de jaren is natuurlijk van alles gegroeid, ook de publiciteit. Denk je dan bij jezelf eens van, nou, wat er allemaal in die periode is gebeurd, dat is een beetje uit de hand gelopen, of het had wel meer mogen zijn zelfs?
1: Nou, wat publiciteit betreft had het meer mogen zijn, maar ik zeg wat ik altijd al zeg, ik hou veel meer van de lokale en regionale publiciteit dan van landelijk. Want landelijk, dat is vaak een soort behang. Mensen luisteren ernaar of kijken ernaar op de achtergrond. Maar regionaal en lokaal, daar denken mensen, hopen mensen iemand uit de omgeving te horen of te zien. Dus dat komt veel meer binnen. En ik denk dat we ons daarin vergist hebben. Want ja, ik werkte ook. Ik kon ook niet alles doen. Maar als we meer mensen hadden gehad die langs de hele route al die lokale of regionale kranten, omroepen konden bezoeken, hadden we denk ik meer publiciteit gehad. Maar ja, de grote hebben ook genoeg gedaan. Hè? RTL, SBS, bijna ieder jaar. NOS, de tijd dat ik het deed, ook heel erg vaak. Dus ik heb echt niet te klagen.
0: Nee. Nou, van die cameraman van RTL weet ik nog wel dat nu nog steeds de remsporen in Frankrijk op de weg staan. Die dacht even over te kunnen steken bij die gekke Fransen. Dat is een heel ander verhaal. Arie, je bent geen woordvoerder meer intussen, maar je bemoeit je nog wel met alles van de roperen. Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Ik ben opgehouden op een zeker moment. En eigenlijk, ik ging verhuizen naar Friesland en de afstand werd te groot. Maar toen werd ik gevraagd, al het eerste jaar dat we in Friesland woonden, of ik wilde helpen bij de koolsingel, bij de finish. Gewoon mijn ervaring inzetten, mijn netwerk ook inzetten. Nou, dat ben ik gaan doen. En daar ben ik bijgebleven. Dus ik sta nu nog bij de VIPs. En ik doe nog wat andere dingen op de koolsingel dit jaar weer.
0: Nou, dan hoop ik jou voor 2 weken de hand te mogen drukken als wij weer rode finish heen komen.
1: Ja, ik ga. Kijk, je geeft mij van tevoren even een seintje. Van we zijn er bijna, want dan kom ik gewoon onder de poort waar jullie doorkomen. Want ik sta normaal bij de VIPs, dus achter dat grote hek.
0: Ja, maar wij zijn toch allemaal VIPs als roper, René?
1: Precies, dat vind ik ook. En daar hadden we het bij de reunie van de week ook over. Iedereen moet er kunnen komen. En ik denk dat de lopers, de fietsers, de hele teams, iedereen belangrijker zijn dan de belangrijke mensen tussen aanhalingstekens die bij de VIP staan.
0: Mooie woorden. We moeten het helaas bijhouden, Arie. Volgende week dan spreken we trouwens met Leslie. Leslie Wolters is directeur van de Stichting Roperen. Die gaat volgende week dan vooruitblikken in plaats van terugblikken. Ik hoop dat jij in ieder geval mooie terugblikken hebt. En dat je ook zeker straks kan vooruitblikken naar een mooie finish over 2 weken.
1: We gaan elkaar zien op de koolsingel.
0: Die kans zit er zomaar in. Bedankt voor je tijd. Bijzonder grenzeloos weekend.
1: Graag gedaan en tot gauw.
0: Hoi. Frieslaan boppen. Nou, daar moet je nog even aan wennen, denk ik. Dat was Friesland. Friesland boven. En ook daar moeten ze de roperen leren kennen trouwens. Maar dat komt wel goed. Dit is grenzeloos.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Rijswoord wordt opnieuw aandacht gevraagd voor een minder bekend moment uit de Nederlandse geschiedenis. Op 15 mei 1940 werd daar de overgave van Nederland aan Duitsland officieel ondertekend. Schrijver Pascal Oranje verwerkt dit historische moment in zijn trilogie Het Kind van de Vorstenburg. In de boeken verbindt hij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met het persoonlijke verhaal van twee dove hoofdpersonen.
2: Het is heel bijzonder en dat schoortje dat staat nog steeds in Rijswoord. En dat is een museum geweest eigenlijk meer dan dat het is. Want de gemeente Ridderkerk die heeft dat opgekocht een paar jaar geleden van de man die in de tijd uit het museum begon. En toen zag je dus die ondertekening van die capitulatie ook echt in de vorm van poppen die dat deden. Leven ze echt eigenlijk bijzonder om te zien. Het moet wel terug gaan komen, maar wanneer ze dan dat allemaal klaar hebben, dat museum, dat moet weer verbouwd en aangepast en toestanden. En we hoorden de generaal net ook vertellen over het verleden. Dat schooltje in Rijswoord, daar werd natuurlijk de capitulatie ondertekend. Dat was een historisch moment, dames.
1: Ja, heel erg.
2: Dat was heel bijzonder. Ik was er ook niet bij hoor. Het was voor mij net zo dus even raar om daarvan te horen in vredestijd als voor jullie. Maar het zijn gekke tijden tegenwoordig.
3: Ja.
2: Even iets om over na te denken. Nou, we geven de mensen weer een boodschap mee thuis. Wij zijn bijzonder opvoedkundig met grenzeloos weekend, dat je dat maar weet. Maar we moeten toch wel afscheid gaan nemen. Floortje, het wordt van de week minder lekker weer. Wat gaan we dan nog doen?
3: Ik heb net gehoord toevallig dat een vriendin van mij is aangenomen bij de broodafdeling van de Appie. Dus ik denk dat ik daar maar even naartoe moet.
2: Dat is een heel goed plan.
3: Ja, even naar Zwijndrecht.
2: Paar krenten. Oh, een Zwijndrecht ook nog.
3: Ja.
2: Wanneer ga je erheen?
3: Zeg fietsen. Geen idee eigenlijk. Dat zie ik nog wel even, ja.
2: Nou, neem een krentenbol mee.
3: Ja, dat is goed.
2: Altijd lekker. Mira.
1: Ja, een aantal weken geleden had ik dat theaterproject.
2: Ja.
1: Daar krijg ik als het goed is dinsdag mijn feedback van.
2: Dat
1: dus daar
2: niet.
1: Heb ik heel veel zin in.
2: Je gaat ons op de hoogte houden. Hè?
1: Zeker.
2: Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, mensen thuis die dat niet weten. Hè? Jullie zitten op school en zijn bijzonder lekker bezig met van alles nog meer. En van Mera weten we dan een paar weken geleden. Dus inderdaad die voorstelling die je hebt gegeven met jullie hele groep. Goed zo. Nou, dan gaan we ons voormaken op een uitzending van de sport, denk ik, op de radio.
1: Klinkt goed.
2: Klinkt hartstikke gezellig. We willen eventjes, voordat we afscheid nemen, David Muis met zijn vrouw en familie een hart.

onder de riem steken vanwege het slechte nieuws in de familie van de week. Daarom is hij er vandaag ook niet. Maar gelukkig, daar zit hij. Timo Verveer, hij heeft waargenomen. En we zijn blij met je, Timo. Dank je wel voor je tijd. En tijd om afscheid te nemen. Maar als je wint, dan heb je vrienden. Maar dan moet je eerst winnen. Een plaatje uit de jaren 80. Tot aan het nieuws en tot volgende week.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Een hele goede middag, dames en heren. Welkom bij de Ridder Sportshow van zaterdag 9 mei alweer. Wat gaat het hard. We hebben vandaag een ramvol programma, kunnen we wel zeggen. Want wij gaan straks terugblikken op de kraaierun van vanmorgen. Natuurlijk is er wielrennen. We hebben helaas geen verslaggever, maar we kunnen wel... Even laten weten wanneer alles van start gaat natuurlijk. We hebben voetbal, heel veel voetbal. Te weten RVVH, NSVV. Die wedstrijd gaat waarschijnlijk later beginnen. Daarover straks meer. PPSC tegen Bonnes. Overmaas tegen Resort. De Alblas tegen Slikkerveer. Verder hebben we honkbal, korfbal. Nou ja, noem het allemaal maar op. Het is een vol programma vandaag. Techniek is in handen van Michiel Heuft. Lijntechniek Gerda Veerman. Mijn naam is Zoën Frenzen. En tot 5 uur is dit de Ridder Sportshow.

Sharp Dressed Man van ZZ Top hier bij de Ridder Sportshow. Waar we eens even vooruit gaan blikken op de playoffs voor promotie en degradatie. Want van de week werd er al gespeeld. Dinsdag was het RKC Waalwijk tegen Willem 2 0-1. En woensdag won Almere City met 3-1 van de Graafschap. Vanmiddag en vanavond dan zijn de returns. Om 16:30 is het Willem 2 tegen RKC. Dat zal waarschijnlijk wel een spannend potje gaan worden. En om 20:00 ontvangt de Graafschap dan Almere City. En die moeten dus minimaal met 2 doelpunten verschil zien te winnen. Willen zij nog een kans maken. De winnaars van deze twee wedstrijden die spelen in de halve finale. Dat is komende woensdag 13 en dan volgende week zaterdag 16 mei. De winnaar daarvan die gaat naar de finale van de play-offs. En die speelt dan tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En wie dat gaat worden, ja, dat is nog spannend. Want het kan nog alle kanten op. Onderin, bovenin, daar lijkt het wel beslist. Maar onderin is het dus Heracles dat al gedegradeerd is in de Eredivisie. NAC Breda dat nu eigenlijk een soort van op degraderen staat. 6 punten achterstand met nog 2 wedstrijden. Dus dat is op doelsaldo. Maar die nummer 16, dat is spannend. Volendam staat er nu met 31 punten. Op plek 15 Telstar, ook 31 punten, maar een beter doelsaldo. En Excelsior staat daar weer boven met 34 punten. En tussen die drie, daar zal het tussen gaan. Nou, wat is dan het programma waarin ze gaan spelen? Morgen om 16:45, dat is gedaan. Mocht er een Nederlandse club ver komen in Europa, dat ze wat meer tijd hadden na van de week halve finales. Maar ja, dat is helaas niet gelukt. Alsnog begint speelronde om 16:45 met Go Ahead Eagles tegen PSV en Feyenoord tegen AZ. Feyenoord heeft daar aan een punt genoeg om de tweede plek vast te stellen. Groningen ontvangt NEC, Ajax, Utrecht. Ook altijd een leuke wedstrijd. Twente tegen Sparta Rotterdam. NAC Breda tegen Heerenveen. En dan komen de clubs waar we het net over hadden. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Excelsior tegen Volendam. Dus dat is leuk. Die kunnen onderling. Als Excelsior wint, doen ze hele goede zaken. Als Volendam wint, ja, dan wordt het echt nog heel erg spannend. En Telstar dat ontvangt thuis het reeds gedegradeerde Heracles Almelo. Goed. Heel veel voetbal dus dit weekend. En het wordt heel erg spannend. En dat is leuk. De beslissende weken van het seizoen. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Ja, vanmiddag is het druk in Rijshoort met het fietsen. Want de kids die zijn, de jeugd moet ik zeggen, die zijn nu bezig. Straks om 2:30 dan fietsen de dames. En vanmiddag om 4:30 dan starten de heren. Mocht er geen zware valpartij zoals vorig jaar zijn natuurlijk. Maar vanmorgen was het ook al druk in het Rijshoortse. Want toen was daar de kraaienrun. En daarom hebben wij aan de telefoon Marco van der Hoeven. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Selwin.
1: Ja, want altijd leuk om je eigen buurman aan de telefoon te hebben in de radioshow. Normaal zou ik vragen, Marco, hoe is het gegaan? Maar jij kon zelf niet lopen, hè, volgens mij.
2: Nee, ik stond wel een beetje te verbijten langs de kant. Ik heb last van een gescheurde kuitspier. Dus ik moest vanaf de kant toekijken, helaas. Dus ik mocht alleen aanmoedigen.
1: Precies.
2: Ik stond wel een beetje te verbijten, hoor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wie heb je aangemoedigd, Marco?
2: Nou, best wel een hele club. Mijn twee zoons, Liam en Kaya, deden mee. Allemaal mensen uit het resort, familie, de zwagers, schoonvader. Dat was één groot feest. En ze hebben het allemaal uitgelopen. Het was natuurlijk, schitterend weer om daar te staan. Dus ook het toeschouwen was niet zo slecht vandaag.
1: Nee, precies. Het was goed vertoeven langs de kant.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: Het was ook best druk volgens mij, hè?
2: Het lijkt wel of het elk jaar drukker wordt. Ik hoorde iemand zeggen, en die liet mij ook hield even zijn telefoon onder mijn neus, dat er dit jaar voor de drie lopen samen dat er 1000 deelnemers waren.
1: Netjes.
2: Nou, dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Er waren ook weer te weinig medailles, er werd voor geëxcuseerd. Dus die worden allemaal nakeurig nagestuurd, maar het was ontzettend te druk. Ze hadden hier waarschijnlijk ook niet op gerekend dat het zoveel mensen zouden zijn.
1: Nee, precies. Nou ja, en gelukkig werkt het weer dan ook goed mee. Ik was net zelf nog even in resort en toen zag ik inderdaad overal nog plukjes, lopers lopen of nog even een biertje drinken na afloop.
2: Ja.
1: Dus dat is hartstikke goed. Hoe hebben Liam en Kai het gedaan, Marco, naar jouw weten?
2: Nou, ze hebben allebei net nieuwe hardloopschoenen gekocht. En ze hadden nog niet veel getraind. Allebei net 1 of 2 keer gelopen. En Liam liep de 10 in 52 minuut nog wat. En Kaya liep de 5 in volgens mij 24 nog wat. Dus die waren hartstikke dik tevreden. En was allemaal boven verwachting. Dus die gaan volgend jaar weer meedoen. Dat weet ik zeker.
1: Ja, nou, kijk aan. Hey, en vanmiddag dus de draai rond de kraai. Ga je daar nog kijken toevallig?
2: Ja, ik ben nu even thuis, maar vanmiddag ga ik inderdaad zeker weer even terug. Want het is altijd een heel gezellige happening. En,
1: zeker.
2: Ja, ze rijden natuurlijk in verschillende klassen. En het gaat steeds sneller en de fietsen worden steeds duurder. Dus alleen daarom vind ik het al leuk om te kijken.
1: Ja, want jij bent zelf ook een vermaand fietser. Maar dat zit er dan nu denk ik ook even niet in.
2: Ja, dat valt dus mee. De spierscheuring is voor hardlopen is dat heel vervelend. Dat kun je beter even niet doen. Maar wandelen en fietsen, dat gaat eigenlijk prima. Dus ik hoef niet stil te zitten.
1: Oh, nou, gelukkig. Helemaal goed. Marco, ik wil jou hartelijk danken voor de bijdrage. En dan, misschien zien we elkaar vanmiddag nog bij de draai rond Kruin.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Oké.
2: Hey, fijne dag verder.
1: Dankjewel, hetzelfde. Hoi, hoi.
2: Okay.

De voetbalsters van PSV die hebben voor het eerst de titel veroverd. De formatie van scheidend coach Ten Berge versloeg ADO Den Haag met 2-0. En is 1 speelronde voor het einde daardoor niet meer in te halen. PSV is eredivisionist sinds 2012, waarvan de eerste 3 jaar samen met FC Eindhoven. Die loste op Ajax op 22 maart af als koploper door het onderlinge duel in Eindhoven met 3-1. PSV dat in 2021 al de beker won, maakte de meeste doelpunten, slikte de minste tegenstreffers en leed maar 2 nederlagen, thuis tegen Twente en bij Ajax uit. 6 speelsters scoorden minimaal 5 maal en de Zwitserse Riola Shemaili was al goed voor 13 doelpunten. Ja, daardoor is PSV dus kampioen. Ajax en Twente strijden nog om de tweede plek met daarachter nog Feyenoord. En onderin zijn Excelsior en NAC Breda al gedegradeerd. Ja, dat is u wellicht duidelijk dat de eredivisie voor de dames die gaat van 12 naar 10 ploegen. Waardoor de onderste 2 sowieso eruit gaan. En de nummer 10 zelf die gaat nog na competitie spelen. Dus daar is het nog heel erg spannend. Want ADO Den Haag, Hera United en zelfs AZ die bikkelen om dat puntje. Goed, Bolnes die gaan straks spelen tegen PPC. We wachten op Arend Hollemans voor de voorbeschouwing. Normaliter zou om 2:30 ook RVVA tegen NSVV van start gaan. Dat wordt waarschijnlijk 3 uur. Want op de wedstrijd voor De wedstrijd van RVVA, het eerste, is er een vervelend ongeluk gebeurd op het veld, waardoor de ambulance moest komen. En dat moest eerst allemaal keurig netjes afgehandeld worden natuurlijk. Zorgen dat iedereen veilig is. En daarna kon het uitgespeeld worden. Dus daar zit wat vertraging op. Daarom hoort u straks vanaf 3 uur 3 wedstrijden. RVVA tegen NSVV, Overmaas Resort en de Alblas Slikkeveer.

0: Zwijgen van het goede doel bij de Ridder Sportshow. Waar we eens gaan voorbeschouwen op Bolnes. Dat zometeen in Schiedam tegen PPSC gaat spelen. En voor ons is daar natuurlijk Arend Hollemans. Arend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag hier vanuit Schiedam Sportpark Teurleden. Waar we in afwachting zijn van de ploegen. Die zijn beide net met de warming-up klaar. En zijn beide het veld in de kleedkamer weer ingegaan. En de scheidsrechter die is de kaart allemaal aan het controleren. En, dus daar moeten we allemaal even op wachten. Bonnes gaat het in volgende opdeling doen. Dat is Ali in de goal. Dan Jaro Zwagerman, Danny Palladames, Mike Navajas, René Wilting. En dan Isaac, Lavoy, Stefan, Jen, Timo Roussel, Russel, Appie. Ja, die hebben een hele moeilijke achternaam. Dus die blijven we Appie noemen. Halu Boslak en Destin. Die dan het elftal weer compleet maakt. Met als wissels hebben we dan Mitchell, Stijn, Nouri, Nordin, Daly, Rodney en Klee. Dat zijn er dus genoeg om te kunnen wisselen. Terwijl nu de tegenpartijen of Bonnes het veld op komt, tenminste de reserves. En dan gaan we, nou ja, ik denk over een minuut of vijf zo weer eens beginnen. We hebben natuurlijk weer lekker vastgestaan op de A15. Dat is echt niet normaal, want er vielen weer. Maar ja, het is niet anders. En dan moet je hier nog, ik weet niet hoe ver lopen om op het sportpark te komen. Want ook hier is alles barstens vol van auto's en hele kleine parkeerplaats. Terwijl hier toch hele grote verenigingen is. PPC, toch een aardige vereniging. En ook Excelsior 20 natuurlijk. En die spelen dan ook nog eens cricket. En die spelen dan ook nog eens thuis. Dus ik kan zeggen dat het op de parkeerplaats vreselijk, maar ook vreselijk druk was.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Goed, wij horen straks van jou hoe het daar gaat in Schiedam. Belangrijke wedstrijd natuurlijk voor Bolnes, dat tweede staat op 48 punten. 1 puntje achter VDL. Wat is verder het programma in deze competitie? Nou, dan moet ik even naar het volgende tabblad. Dan zien we dat 16 over tegen BZC Zuiderpark gaat spelen, ook om 14:30. Om 14:30 is er ook WCR tegen de Egelantierboys. Hermes DVS tegen Rijnmond Hoogvlietsport. Blijdorp tegen VDL. Die wedstrijd moeten we dus in de gaten houden. En om 15:00 is er nog een wedstrijd tussen FC Maanse en IVV De Zwervers.

0: BB Rexha samen met Faithless New Religion. Ja, die melodie die blijft toch wel fantastisch. Goed, wij gaan eens even van het voetballen naar het korfballen toe. Want KCR speelt om 4 uur de uitwedstrijd tegen Excelsior. Daarom hebben wij aan de telefoon Martijn Gorter. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om 4 uur dus de wedstrijd tegen Excelsior. Wat verwachten we daarvan ten eerste?
1: Nou ja, het is het, zoals we weten zijn de buitencompetities tegenwoordig halve seizoen. Hè? Dus KCR promoveerde door het kampioenschap in oktober. Mm-hmm. Weer terug naar de overgangsklasse. En zit daar ingedeeld met dus Excelsior die we vandaag ontmoeten. Die verloren 2 keer met slechts 1 puntje verschil. En KCR won thuis van Maassluis, de ploeg die... ja, in de zaal ook al bestreden werd en waar in de uitwedstrijd in februari ruim gewonnen werd. Maar ja, ondanks dat moest het in de zaal toch de titel aan Maassluis laten. En ja, dat was dus een mooie revanche hier een paar weken geleden. Denk ik, een maandje geleden inmiddels, want de competitie heeft natuurlijk een paar weken stilgelegen. En een mooie uitzege bij Corbis met 13-17. Dat was op het tweede weekend van april, 11 april. Dus dan zijn we in ieder geval vier weken verder inmiddels. De competitie heeft stilgelegen door de zaalfinale in Ahoy. En de vakantie. Vorige week was het wel druk op het sportpark Ridderkerk. Maar dat was omdat wij daar onze bijdrage leverden aan Riddersterk. Met 3 dagen vrijwilligers en barpersoneel. Dus KCR heeft niet stilgestaan. De selectie heeft wat tijd gehad om uit te rusten en te herstellen. Goed nieuws is dat Floris-Jan Bos ook weer beschikbaar is. Zal volgens mij wel op de bank starten, maar... ja, de aanvoerder is terug en dat is wel een belangrijke schakel. Mm-hmm. Excelsior uit, ze staan laatste, maar dat zegt met 2 gespeeld 0. Heel weinig en zeker als ze maar telkens met 1 punt verschil verliezen. Een ploeg die echt weer hoger op wil, ook hoger gespeeld heeft. Ook alvast wat versterkingen voor volgend jaar heeft geregeld in regio Delft. En daarom zullen zij dus absoluut niet naar die eerste klasse willen zakken. Ze zullen vandaag het uiterste uit de kan halen, het onderste uit de kan halen om... de punten in Delft te laten. En dan volgende week hier in Ridderkerk staan de beide ploegen weer tegenover elkaar. Want dat is dan wedstrijd nummer 4. De week daarna volgt de uitbeurt bij Maassluis. En op 6 juni wordt de competitie afgesloten tegen Corbis thuis. En ik zei net de week daarna, maar dat is niet helemaal waar. Want Pinksterweekend zorgt ook weer voor een week extra pauze. Nee. Dus het is een competitie in delen. En daarom moet je... eigenlijk jammer dat we na 2 wedstrijden zo'n maand de pauze hadden, want we zaten goed in de flow. Ook de andere ploegen hebben de tijd gehad om hun huiswerk op orde te krijgen. Het zal er vanmiddag echt ontspannen. Het kan alle kanten op. Ik heb geen idee. Ik ken ook niet helemaal de sterkte van Excelsior tegenwoordig. Dus Steven de Graaf, de trainer, zal zijn huiswerk hebben gedaan. En dan gaan we rond 17:30 zien of dat huiswerk de punten oplevert.
0: Ja, nou in ieder geval alle ingrediënten voor een leuke wedstrijd vanmiddag.
1: Dat zeker. Prima weertje.
0: Precies, ja. Nee, dat wil zeker. We hadden ook nog goed nieuws meegekregen natuurlijk. Want volgend jaar komt het WK korfbal naar Ridderkerk toe.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Even een paar wedstrijdjes.
0: Precies.
1: En dat is ook niet van 2 keer naar de bond bellen van... joh, daar willen we wel meedoen. Hier steekt niet alleen KCR, maar ook de gemeente Ridderkerk echt haar nek uit. Is echt wel een... Dan wordt zo'n organisatie neergelegd. En de bond die wil dat het door het hele land, in ieder geval die voorrondes gespeeld worden, dat het ook zo breed mogelijk, inclusiviteit, scholen betrekken, jong en oud. Er werd vroeger veel om gelachen, maar we zien natuurlijk steeds meer sporten waarin het gemengde karakter naar boven komt. En wellicht is het korfbal daar een voorloper in geweest in al die jaren zonder dat we het door hadden. Ja. En dat wil de bond ook uit gaan dragen. En kwam zodoende... Na positieve contacten met gemeentes kwamen ze onder andere bij ons uit. Er zijn 12 speelsteden in Nederland. Daarvan worden, dat kan nog in detail wijzigen. In ongeveer 9 steden wordt de eerste ronde gespeeld. Volgens mij doen er 24 landen aan mee. Mm-hmm. Want wij weten ook nog niet alles van de organisatie. Want het is natuurlijk pas over 1,5 jaar. Maar zeker in de tweede fase, dus voordat de halve finale en de finale plaatsvinden, die in Ahoy plaatsvinden, zijn er maar 3 locaties waar dat gespeeld gaat worden. En dat is naast Koogzaandijk bij Corvalie Club KZ en de Maaspoort, de grote hal in Den Bosch, is dat dus de wissel in Ridderkerk. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. Ja. Dat gaat niet om een paar wedstrijdjes, maar dat gaat echt om waarschijnlijk 10 tot 15 wedstrijden die hier gespeeld gaan worden. En dat valt allemaal in de herfstvakantie volgend jaar 2027. Dus dat wordt wel een heel groot... heel groot evenement om dat binnen de stads, althans dorpsgrenzen te hebben. En ja, wij zijn er heel trots op. En ja, wij gaan kijken wat onze rol daarin is. Wij zijn natuurlijk de gastheer. Ja. Maar ja, er zit een compleet evenementorganisatie die dat allemaal regelt. Event marketing. En dan moet je denken aan vlaggen als je Ridderkerk binnenkomt rijden. Allemaal dat soort dingen. Wij weten het ook nog niet, maar we vinden het allemaal heel spannend en leuk.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En een heel mooi compliment voor zowel Ridderkerk als KCR natuurlijk. Dat zo'n groot evenement hier
1: naartoe. Dat zeker. De bond weet na enkele jeugd en kaas wat voor accommodatie we hebben. Ook wat voor betrouwbare partner wij zijn. En dat wij dat gewoon kunnen handelen met onze organisatie. En qua korfbalniveau zitten we nog niet qua ledenaantal op het niveau waar we horen te zitten, vinden wij. Mm-hmm. En het hoeft echt niet in de league te zijn, maar dat mag echt nog wel een of twee klassen hoger. Maar qua organisatie hebben we het staan en er wordt de naam KCR veelvuldig genoemd. Ook bij grote clubs en ook bij de bond in Zeist. Ja. Want volgens mij zit het tegenwoordig weer in Zeist.
0: Ja. Heel, heel mooi in ieder geval. En wij kijken daar met smart naar uit natuurlijk samen met jullie.
1: Zeker, zeker. En we gaan zeker op de hoogte houden.
0: Precies. Martijn, ik wil jou bedanken. Succes vanmiddag aan de spelers. En wij horen binnenkort weer van jou hoe het ervoor staat met KCR.
1: Is goed. Fijne dag verder.

0: De bal rolt in Schiedam bij PPSC tegen Bonnes. Arend.
1: Ja, wij hier een blessurebehandeling op het ogenblik. Dus die een licht tikje tegen zijn been aan kreeg en daar toch knap last van schijnt te hebben. En wordt nu dan ook gekoeld. En Bonnes mag een vrije trap gaan nemen op het middenveld. Terwijl wij hier even kijken, 11 minuten bezig zijn. Zeg ik dat goed? Ja, 11 minuten zijn we al bezig in deze wedstrijd. En eigenlijk van beide kanten nog niks gebeurd. Dus ga maar gauw naar een ander, want hier ligt het spel stil.
0: 0 tegen 0 is nog steeds in Schiedam. Dan kunnen wij vertellen dat het Nederlands elftal op 8 juni in zijn laatste oefenduel voor het WK Oezbekistan treft. Het duel wordt gespeeld in New York en de WK-debutant is voor het eerst tegenstander van Oranje. Oranje neemt het op woensdag 3 juni in de Rotterdamse Kuip eerst nog op tegen WK-ganger Algerije. En vertrekt een dag later naar de Verenigde Staten. Voor de selectie van bondscoach Ronald Koeman gaat het WK op 14 juni in Dallas van start tegen Japan. Daarna volgen nog groepsduels met Zweden in Houston en met Tunesië in Kansas City. Dan kunnen we nog even terugblikken op vorig weekend. Want we hoorden het Martijn Gorter net al vertellen. Dat vorige week was in onder andere Sporthal De Wissel Ridder Sterk. Want Ridderkerk stond vanaf vrijdag 1 tot en met zondag 3 mei. Opnieuw in het teken van sport, terwijl ik word onderbroken, want er is gescoord. Arend.
1: Ja, en het is Bonnes wat hier na 13 minuten uit die vrije trap op voorsprong komt. Het is Deli Hielkemeijer die Dustin van Diers komen vervangen. De bal voorkop en het is Halil die de bal in de goal werkt. Bonnes leidt met 0-1.
0: 0 tegen 1 in de 13e minuut. Kijk, dat is een goed begin voor Bonnes. Kan ik verder met mijn verhaal? Want vorig weekend stond Ridderkerk dus opnieuw in het teken van sport en doorzettingsvermogen. Tijdens de tweede editie van Riddersterk. Dat is een lokale fitrace. Geïnspireerd op het wereldwijd groeiende concept van High Rocks. Na een succesvolle eerste editie keerde het evenement terug met een sterker deelnemersveld. En veel publieke belangstelling. Deelnemers kregen wederom een intens parcours voorgeschoteld met 8 rondes van 1 kilometer hardlopen, afgewisseld met functionele oefeningen. Ja, en High Rocks, ik weet niet of u het wel eens gezien hebt, is een enorme hype op het moment. Ik sprak daar gisteren iemand over. De allereerste editie van High Rocks in Rotterdam 2 jaar geleden had 750 deelnemers en de editie van dit jaar 14.000.

0: Sigma en Stay, lekker nummer hier bij de Ridder Sportshow, waar ik kan melden dat RVVA en Toby Obiku aan het eind van het huidige seizoen uit elkaar gaan. De speler heeft aangegeven voor komend seizoen op zoek te gaan naar een club waar meer perspectief is op speelminuten. Bonnes, na 13 minuten op 0 tegen 1, dat is een lekker begin, hè, Arend?
1: Ja, dat kan je wel stellen, dat is lekker begin. En Bonnes al bijna al op die 2-0 gekomen, want het was weer Halil die daar een vrije schietkans kreeg. Maar die bal werd op het laatste moment geblokt. Hij stond wel tussen drie man in, dus dat was natuurlijk wel moeilijk om de bal langs heen te krijgen. Maar ja, toch, je weet het nooit bij hem. En ja, Bonnes voetbalt weer, ik kan wel zeggen, beter als vorige week toen we tegen BZC speelden. Voor die Rijnmond Cup, dat is ook nog een prestatie van Bonnes. Want daar staan ze ook in de finale, ergens tweede Pinksterdag, waar slijm het dood. Maar in ieder geval, nu is de PPC die wat weggaat en die 1-1 maakt. Fout van de Bonnes defensie en het is hier 1-1 geworden. Bal gaan met een lop over de keeper heen. 1-1.
0: Ja, dat is weer jammer. Goed, wel kunnen wij zeggen dat ook in de derde klasse H straks om 3:00 wordt afgetrapt tussen onder andere de Alblas en Slikkeveer. En Overmaas tegen Rijshoord. En daar is Rick Hogeboezem voor ons. Rick, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Selwin. Vanuit Overmaas, tenminste het sportpark waar Overmaas ook toe behoort, in Rotterdam. Ja, het was spannend vanmiddag. Want ze moeten winnen om verder te komen. En dat is niet één wedstrijd, maar de komende drie wedstrijden. Dus, en dat is inclusief vandaag. En dat gaan wij doen met in ieder geval het thuisteam en natuurlijk het uitteam. Dus Overmaas tegen Rijshoord 1. En dat doen wij voor het uitteam met Ebu, Bekir, Duran, met Muhasit, Kolu, Kriek, Kirik, Ryan Sajou, met Ahmed Akoc, Mohamed Boudal, Rashid Boudal, Rijdrik Kleinmoed, Mohamed Bangoura, Ioannis El Karawi, Louis Tumba en Ufuk Akanoglu. En de reserves zijn Kan Ebulfes, Sayan, Sevon Silva, Bilal, Mokadem, Milkias Kidane, Yusuf, Ipek Sioglu, Eren Yaskan en Vicently Lima. En dan hebben we onze eigen team, ons uitteam, met Jesse Verveer, Thomas de Jong, Timo Versteeg en Kevin Versteeg, Vince van Nes, Jeffrey Pols, Danny Haasdijk, Melivij Krolis, Michael Harding, Boterlau en Tijmen de Beer in de basis en Jeremy Ravanelli Boshart op de reservebank, Leeshawn Lisse ook op de reservebank,

0: Helemaal goed, Rick. Dankjewel. Zijn we helemaal bij. En dan zijn we klaar voor de aftrap zo tussen Overmaas en Rijshoord. Na het nieuws spreken we jou straks weer. Waar ook na het nieuws wat later dan gepland afgetrapt gaat worden, is bij RVVH tegen NSVV. En voor ons is daar Yvette Den Haan. Yvette, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Selwyn.
0: Ja, want er was een beetje een vervelend incident in de wedstrijd voor die van het eerste, volgens mij, hè?
1: Nou ja, het begon sowieso al best wel chaotisch, want ze begonnen al een kwartier later dan de planning was. Dus daar zat ze al een beetje zo, ja, gaat dat wel goed komen? Maar toen ik hier aankwam, toen stond de poort open, dus ik kon wat sneller dan het doorlopen. Maar ik denk van, ja, waarom staat die poort open? Toen lag er dus een jongen op het gras en ik zag dat die knieschijf niet zat waar die hoorde. Dus dat was een beetje een vervelend gezicht. Ja. Maar ik zag ook dat de verzorger Wendy Romein daarbij was en dat hij goed verzorgd werd. En niet veel later kwam er ook een ambulance aan en die hebben die knieschijf weer op de juiste plek gezet. Het zag er niet heel erg lekker uit en het zag er ook behoorlijk pijnlijk uit. Maar ik zag later die jongen ook wel terugstrompelen. Hij heeft hoeft niet mee met het ziekenwagen. Dus dat was dan wel weer een goed teken. Maar ik denk wel dat hij nog een paar scans nodig heeft om te kijken of dat er niet nog meer schade is. Want het was geen goed begin van de middag, zeg maar.
0: Nee, dat zou ik wel doen als ik hem was. Nog even een rondje langs het ziekenhuis doen.
1: Ja.
0: Straks dus de wedstrijd tegen NSVV. Wie staan er aan de aftrappen, Yvette?
1: Nou ja, we hebben vandaag op het veld Mark van Es uiteraard op het doel. Dan hebben we Timo het Zand, Jesse Eggers, Gilroy Jim Eloy Ruiz, Alessandro Silva Diaz, Thijs Blaak, Lucio Hollander, Gianviano Suiza, Joshua dos Santos Montero Vieira, Nadir Benadou, Maxwell Samsin. En dan hebben we op de bank Tobi Obiku, Job Jochwels, Laurens de Witte, Davy van der Biesen en Irjohali Errol Maria Emelina als reservekeeper.
0: Helemaal goed.
1: De scheidsrechter van vandaag is Luis Duarte.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben benieuwd wat deze wedstrijd gaat brengen.
0: Ik ook. We gaan het straks na het nieuws van jou horen, Yvette. Dan horen we straks meer. Gaan wij door naar de derde wedstrijd die om 3 uur gaat beginnen. Dat is namelijk de Alblas tegen Slikkeveer. En voor ons is daar Arjan het Jong.
2: Ja, goedemiddag, Selwyn. Goedemiddag, luisteraars. Inderdaad, zometeen om 3 uur gaat hier afgetrapt worden zonder vertraging. Als het goed is tussen de Alblas en Slikkeveer. Een wedstrijd die voor beide ploegen natuurlijk heel erg belangrijk is. De Alblas die moet de na-competitie zien te omzeilen. En heeft daar op de ranglijst best nog wel een aantal puntjes achterstand voor. Op de ploeg die daar net boven staat. En dat is CKC. En misschien ook nog wel Overmaas is niet onbereikbaar. Maar die moeten dan zeg maar geen punten meer halen deze resterende wedstrijden. De Alblas zich veilig kunnen spelen. We staan nu 4 punten achter. En met nog 3 wedstrijden te gaan is dat moeilijk. En Slikkeveer, ja, daar is alles aan gelegen om nog het seizoen met wellicht nog een feestje te kunnen afsluiten via de derde periodetitel. Daarvoor hebben ze het ook niet helemaal zelf in de hand. 1 wedstrijd nog wel, die tegen Rijshoord. Die staat natuurlijk beter ervoor in die derde periode met 1 puntje boven Slikkeveer. Maar dat geldt ook voor EBO uit Dordrecht. Die heeft ook 1 puntje meer dan Slikkeveer. En die moeten dus nog punten laten verliezen. Maar goed, dat deden ze vorige week ook. Dus wie weet vandaag weer. Dan de opstellingen bij Slikkeveer. In ieder geval
0: Arjan, trainer Gijs Zwaan. Opstellingen gaat. Heel even naar Arend, want er is weer gescoord. Arend.
3: En Bolnes komt op een 2-1 voorsprong. Het is Appie die uit een korenbal van Danny Dapallo Dames 2 keer aan kon leggen. En de bal in de goal schoot. Bolnes leidt met 1-2.
0: Terug naar Arjan voor de opstelling.
4: Hey, voorzitter, hebben we net wat gemist.
2: Ja, Gijs Zwaan, de trainer van Slikkeveer, kan vandaag geen beroep doen op 7 spelers maar liefst. Geen Bas Mulder, geen John van Vught, Boy van Reden, Remco Buijs, Jochem Kouwenhoven, Bas Velders en Aaron Plezier. Wel de volgende 11 dan. Mike van Dongen, Romein van Brugge, Leon Stekentee en Ryan van Dongen. Dat is eigenlijk wel de defensie die al een aardig tijdje bezig is. Dan verder Dogokan Kulub, Ronald Capella, Sam Saifi, Kasper Gerritsen, Jesse Ringlever, Dogokan Moerat en Joris van Vught uiteraard nog op doel. Op de reservebank zitten Berry Stads uit de A1, Denno Stoffels, Tom Buitenhuis uit de tweede, Jesper de Rode ook uit de tweede, Erik Kerkhoven, Torster Schuring ook uit de tweede en Robbie van Balen ook uit de tweede. Dus de versterkingen die komen zeg maar uit het tweede team van Slikkeveer voor vandaag. Daar hoopt trainer Gijs Zwaan uiteraard zo min mogelijk gebruik van te gaan maken. Maar we gaan het zien hoe naarmate de wedstrijd vordert. Die wordt gespeeld hier bij de Alblas op een grasveld. Waarvan we net hebben kunnen zien, de vorige wedstrijd hiervoor. Daar kan je eigenlijk niet op voetballen.

0: Het is zo slecht, zo hobbelig. Geen één bal die rolt normaal over het veld. Dus dat wordt ongetwijfeld zo'n wedstrijd van lange halen, snel thuis. En we gaan zien waardoor dat gaat leiden. Straks om 3 uur dus de aftrap. De Alblasslikker weer, die onder leiding staat van scheidsrechter Bram Witsiers uit het Brabantse Os.
1: Dankjewel Arjen, dan horen we jou straks weer. Ja Arend, ik wilde eigenlijk na de voorbeschouwingen naar je toe komen met de vraag, zijn ze die gelijkmaker een beetje te boven? Maar dat zal geluk denken.
2: Ja, dat is absoluut gelukt. Bonnes is gewoon weer in de wedstrijd gegaan. Ze hadden natuurlijk die vroege wissel al. Dat is wel zonde. Dustin van Dieën die de laatste tijd geweldig op dreef was. Maar ja, het is natuurlijk een gouden wissel als hij Deli Hoekemeijer kan laten koppen. En bij die tweede goal ook weer. En die bal die komt voor de voeten van Appie. En Appie die schoot in één keer in. En die werd geblokt. En toen kwam die bal weer recht voor zijn voet. En toen schoot hij hem nog een keer in. En toen was het wel raak. En dat was die 1-2 voor. En dat is natuurlijk wel zo fijn, mag ik wel zeggen. Want als je dan bovenin mee moet blijven doen, dan moet je deze wedstrijden gewoon winnen. En er is hier een man en die zegt, jullie moeten 5 punten of 7 punten nog halen, zijn jullie kampioen. Nou, laten we dat maar even afwachten, want dat gaat nog wel even duren.
1: Dat gaat nog wel even duren. Ja goed, wij gaan er even uit voor het nieuws en wat reclameboodschappen, dames en heren. Zijn we na de klok van 3 weer terug voor alle live wedstrijden. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Haal even wat te drinken. En tot zo.
3: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Riddersportshow van zaterdag 9 mei, waar wij vier live wedstrijden hebben inmiddels. En we beginnen even bij degene die al het langst bezig is, dat is PPSC tegen Bonnes. Arend?
2: Ja, we hebben nog steeds die 1-2 stand op het bord hebben staan. En Bonnes is een beetje de druk aan het opvoeren op PPSC. Dat maar echt kansen levert dat nu even niet op. En dan moeten ze uitkijken, want de bal wordt dan elke keer helemaal breed gespeeld. Maar dan is het de keeper die dat prima oplost. Is het Mike Nevaers die de bal breed geeft op René Wilting. En René Wilting kan dan rustig uitverdedigen. En dan gaat die bal naar Appie en die wordt dan onderschept. En dan mag PPSC weer aan een aanval gaan denken. Dat doen ze uitstekend. De paas door de midden heen. En dan moet Bonnes toch weer opletten. En dan is het daar toch... Lavoy die de bal prima weer verovert. En dan is het de keeper die de bal wegschiet. En maar in de voeten van buitenspel, zou ik zo zeggen. Maar de grensrechter van Bonnes...
1: Arend, ik ga je even onderbreken, want er is gescoord al bij die andere wedstrijd. Een van die wedstrijden die om 3 uur is begonnen. Namelijk de Alblas tegen Slikkeveer. Arjan?
3: Ja, inderdaad. Zelf in Slikkeveer is na 20 seconden spelen op 1-0 achterstand gekomen. Aanval, zomaar eigenlijk... over de linkerflank die voor werd gegeven. En dan was het uiteindelijk Cedric de Cromo van de Alblas die de bal in de korte hoek binnentikte. Daarna gelijk aan de andere kant een kans voor Dogo Kankulup. Na goed terugpoppen bij de tweede paal van Slikkeveer op hem in de midden. Maar doelman van de Alblas, René de Ruiter, zat er goed tussen. Anders had het al 1-1 gestaan. We hebben hier 2 minuutjes gespeeld nu. 1-0 de stand.
1: Dat is niet het begin wat je wil als Slikkeveer zijnde. Maar daar kan de Rijsoord weer garen bij spinnen. De Rijsoord tegen Overmaas uit. Al begonnen, Rick.
4: Dat was gewoon bijna.
1: Rick, jullie zijn begonnen, hoor ik.
4: Nee, ik riep niet. Het was gewoon bijna 0-1 hier.
1: Ja, nee, maar ik wil even weten hoe het gaat. Je zit in de uitzending.
4: Oh, hoe gaat ie? Ja, en zoals eigenlijk elke begin van de wedstrijd is het aftasten hier. En ik riep net heel hard omdat het bijna goal was voor Rijsoord. Dus eigenlijk had het precies het tegenovergestelde van Slikkeveer, hadden wij eigenlijk een redelijk goed begin met bijna 3 minuten gespeeld te hebben.
1: 3 minuutjes gespeeld. 0 tegen 0 dus nog daar zo. Dan hebben we nog 1 wedstrijd. Dat is namelijk RVVH tegen NSVV. Yvette, jullie zijn ook begonnen.
5: Ja, wij zijn hier ondertussen 5 minuten onderweg. En vooral veel druk gezien tot nu toe van de RVVH. Het leidde tot nu toe nog maar tot 1 schotje van Lucio Hollander. Die over en naast ging. Dus dat was niet echt zo'n grote kans. Nu een aanval van NSVV. Dat leidde tot een corner. Maar die corner werd eigenlijk vrij eenvoudig weggewerkt. Dus voorlopig nog niet heel veel te vertellen over deze wedstrijd. Maar RVVH laat in ieder geval zien dat ze er vandaag zin in hebben.
1: En in welke minuut zitten jullie? Dan weet ik even wanneer jullie begonnen zijn.
5: We zitten nu op 5,5 minuut.
1: 5,5 minuut, helemaal goed. Dankjewel Yvette. Dan gaan wij even lekker naar een stukje muziek voordat wij naar de rest van de wedstrijd gaan.

0: Muziek bijna afgelopen, maar we gaan hem toch even onderbreken, want er is gescoord bij RVVH. Yvette.
1: Ja, fantastische aanval van jongens. Volgens mij was het Maxwell Samson die bal wegstuurt. En Nadir Benedou staat helemaal vrij. Staat niet buitenspel, kan in één keer doorlopen. Niemand om hem heen en hij schiet hem zo naast de keeper. Fantastisch uitgespeeld.
0: Dat is mooi. 1 tegen 0 dus voor RVVH. Dat is een vroege goal en dat heb je graag. Tenzij je hem tegen hebt, Arjan.
2: Ja, klopt inderdaad. Slikkerweer probeert van alles om die achterstand ongedaan te maken. Maar moet nog even geduld hebben daarbij, want het is moeilijk voetballen. Dat voorspelde ik al op dit grasveld. Die bal die stuit het alle kanten op. Dus ja, een paasje breed is bijna dodelijk. En verder, nu dan even nu wel een paasje breed van Joris van Vught op Mike van Dongen. Maar ja, dan zie je dat die bal stuitert aan alle kanten. Mike die moet hem eerst aannemen voordat hij er wat mee kan doen. En dan zit zijn tegenstander al op zijn huid. En dan is het nu een ingooi voor de Alblas. Zo richting de helft van Slikkerveer gaan we weer. Maar Leon Stekenpee en Jesse Ringleven werken weg. Dan die bal via de zijkant nu naar voren, naar Ronald Capelle. Maar die gaat een tegenstander tegenkomen die de bal over de zijlijn schiet. En nu mag Slikkerveer gooien. Net over de helft van. Op de helft van de Alblas gaan we gooien. De bal gaat eerst nog eventjes over de boarding. Moet gehaald worden. En dan komt hij nu wel weer het veld in bij Slikkerveer. Dan kan Moerad nu. Daar plaatst terug op Mike van Dongen. Maar zoals gezegd, die moet de bal eerst aannemen. Daar krijg je de kans niet voor natuurlijk. Die wordt slim natuurlijk uitgezeten door tegenstander. Nu dan een invalrichting kan Moerad. Maar die kan de bal ook niet goed aannemen. Ja, Slikkerveer zal wellicht het spelletje moeten gaan aanpassen naar wat ze normaal gewend zijn van lekker goed voetballen met elkaar en over de hele. Maar ja, nu dus niet. En dan is het Sam Seijten die de bal over de zijlijn schiet in een verdedigende actie. Ter hoogte van de 16 meterlijn zijn we nu. En dan is het de Alblas wat gaat gooien. Brian Jongenel laat het over aan de doelpunt te maken. Cedric de Kroon, die gaat waarschijnlijk vergooien, want ze staan allemaal nu bij de eerste paal. Daarvoor wachten we die ingooi. Komt-ie. Even kijken hoor. Ja, bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Ryan van Dongen. En verlengd. Nee, niet verlengd. Weer ingebracht door de Alblas. En dan is het een aantal spelers nu een achterbal voor Slikkerveer. Ja, kortom. De wedstrijd moet nog een beetje ontbranden. Maar het is opletten voor Slikkerveer hier in die openingsfase dat het niet verder opraakt. Slikkerveer zelf. Hij heeft dus één kansje gehad via dubbel van Koeloep. Daarna nog een hoekschop, maar die leverde niks op. En we gaan kijken waar dat zometeen allemaal toe gaat leiden. Voorlopig hebben we hier nu op de klok staan 8 minuten. Stand 1-0 voor de Alblas.
0: 1-0 voor de Alblas. Ja, en je moet voorzien, als ik in de studio zit, heb ik een computerscherm voor mij open. En daarop heb ik alle tussenstanden, voor zover die worden bijgehouden, van het amateurvoetbal. En ik zie er eentje waar ene Arend Hollemans misschien wel blijven wordt. Blijdorp VDL, 1 tegen 1, Arend.
3: Ja, de 1 tegen 1 zegt me niks, want het was 1-0 voor Blijdorp net. En ik heb ook al gehoord dat er een wedstrijd gestaakt is in de afdeling. Dat zal jij misschien ook kunnen zien.
0: Ja, klopt Arend.
3: Ik zeg altijd maar, laten we na 90 minuten die scheidsrechter hebben afgeblazen. En maar kijken hoe de stand op dat moment is. Wij staan nu met 1-2 voor en we hebben hier nog een minuut of 6 te voetballen, heb ik zo de indruk. En dan legt de bal... En daar blaast scheidsrechter dat hij niet aan de keeper moet zitten. En dan komt die cornerbal van PPC. En dan is het Bonnes die wegkopt. En er komt een knal op de goal. Maar die bal die wordt prima geblokt door Sef van Jen. En nu is het Danny Palladames team dan verder wegwerkt. En dan moet Bonnes er wat mee doen. Maar daar kan er daar niet niks mee doen. En dan is het toch Isaac Lavoy die dan uitstekend werk verricht. Dan liep Halil in de weg en anders had hij daar zomaar door kunnen lopen. Dat was heel jammer. Wij hebben die stand op het bord nog steeds van 1 tegen 2.
0: 1 tegen 2 met nog een minuut of 5 à 6 te gaan in die eerste helft. En inderdaad, in de vierde klasse E is 16 Hoven tegen BZC Zuiderpark gestaakt.

0: Ja, gaan we Suzanne en Freek toch even onderbreken, want er is gescoord bij Rijsoordrik.
1: Ja, aan de verkeerde kant, bij Overmaas. Best wel een mooie aanval. Ze krijgen één kans en eigenlijk die zit er meteen al in.
0: Dat is zonde, dat willen we niet.

0: Niemand van Suzanne en Freek hier bij de Ridder Sportshow. Waar de PPSC tegen Bonnes, ik denk op de rust aanloopt zo'n beetje, Arend.
1: Ja, ik heb het hier nog precies 1 minuut officiële speeltijd. Maar daar is alweer 30 seconden van voorbij. Want de scheidsrechter had weer eens een praatje met iemand. Dus als hij die tijd erbij gaat tellen, dan komt er ook nog wel een minuut of 3-4 bij, denk ik. Maar het is in ieder geval Bonnesse wat nu de bal hebt. En dan hem dan kwijtraakt. En dan is PPC, die krijgt een kans. En dan is het prima weggehaald door...
0: Arend, ben je er nog?
1: Ja, er wordt hier buitenspel geroepen en het was het ook buitenspel. Maar ja, die scheidsrechter die kijkt niet naar de grensrechter. Dus dat was toen net aan de andere kant ook al. En dan moest hij na een minuut of 3-4 nog affluiten omdat het buitenspel was. Ja, dat is dat vind ik een slechte zaak. Maar de scheidsrechter die moet een beetje opletten. En het is Bonnes wat nu de bal verovert. Het is Appie, maar dan de mannetje probeert uit te spelen. Dat mislukt dan weer. En dan is het PPSC die weer overneemt. En dan is het Chef Hayen die de bal verovert. En dan is het Timo Roussel die nu heeft en die wordt van achteren bejegend en dat mag je ook wel voor fluiten. Ja, dat is geen voordeel meer en hij wacht er het voordeel af en fluit nu alsnog de scheidsrechter. Bij die stand van 1-2 hoor je niks meer, is het dat de ruststand.
0: Helemaal goed, Arend, dankjewel. Kunnen wij naar de derde klasse H, want naast de wedstrijden die wij volgen zijn er nog meer wedstrijden. CKC tegen Hardingsveld, Drechtstreek tegen Pelikaan, EBOH tegen FC IJsselmonde, Spirit tegen Perkouw en Wieldrecht tegen DFC. Ja, de wedstrijden die wij volgen, de Oblast, Slikkeveer en Overmaas tegen Rijsoord. Allebei 1-0. Rick, die kwam redelijk uit de lucht vallen volgens mij, hè, die 1-0.
2: Nou ja, op zich speelt Rijsoord echt totaal niet verkeerd. Ze hebben al een x-aantal kansen gehad. Alleen deze aanval werd best wel goed verdedigd vanuit Overmaas kant. En zij konden dus een goede aanval opzetten die uiteindelijk in ons doel of het doel van Rijsoord belandde. En dat geeft dan een 1-0 achterstand.
0: Ja.
2: Met in minder dan een kwartier tijd.
0: Precies, maar ja, dan betekent ook dat er nog genoeg tijd is om het goed te maken. Dus laten we hopen dat gaat lukken. Wij horen het straks van jou, Rick. Kunnen wij naar de Alblast tegen Slikkeveer, want ook daar een 1-0 achterstand. En zit daar een beetje schot in de zaak op dat vervelende veld, Arjan?
3: Ja, moeizaam. Is het net wel een hele grote kans voor Slikkeveer. Prima voorzet van Mike van Dongen vanaf de linkerflank. Voor het doel was het Sam Saifi die op doel kon koppen. Maar hij kopte naast de verkeerde kant van de paal. Dus ja, die bal ging niet door. Nu dan proberen Sam Saifi en Kasper Gerritsen de aanval te zoeken bij Slikkeveer. Doen dat op de helft van de tegenstander. Maar die bal gaat over de zijlijn. En dan is het nu Romain van Brugge die ervoor komt om die bal te gaan ingooien. Heeft Doku van Koelen bij zich. Even kijken of hij de bal kwijt kan. Ja, die gaat hier een tegenstander weer over de zijkant. Het is toch Slikkeveer aanvallend het beste van het spel heeft. Maar ja, wel al tegen die 1-0 achterstand aankijkt. Nu dan wordt die bal naar voren gegooid. Via Kasper Gerritsen. Kan hij hem bij Sam Saifi krijgen of bij een andere medespeler? Dat is even wat moeilijk. Want ja, op dit veld kan je bijna niet overspelen naar een medespeler. Je kan alleen die bal over de hele gooien, om het zo maar te zeggen. En de hoop dat hij dan weer bij een vrije Slikkeveer terechtkomt. Die bal gaat nu terug op eigen helft. En dan is het ingooi weer voor Romain van Brugge. Even kijken waar die bal dan genomen moet worden. En scheidsrechter zegt ook van joh, die bal die moet nog 1 meter of 10 achteren. Dat gaat allemaal niet zo vlot. En dan is het nu akkoord volgens scheidsrechter uit Os. Die ook nog een uurtje in de file heeft gestaan bijna, begreep ik van hem. Nu dan dat wordt wel cool op de knie aangenomen, maar over de zijlijn. Ja, het blijft moeizaam voor Slikkeveer. Het kan nog niet echt het gat in de defensie vinden. Het is ook moeilijk voetballen tegen de Alblast, wat zeer verdedigend speelt met 4-4-2 op papier. Maar eigenlijk twee spelers die dan net voor de defensie spelen. En dan heb je eigenlijk een zesmans defensie. Dus dat is moeilijk voor Slikkeveer. En dan proberen zij met twee spitsen die dan aanvallende gedeelte voor een rekening nemen te doen. En dat blijft moeilijk. Nu weer een lange bal van Slikkeveer vooruit. Maar die wordt dan weer door de verdediger weggekopt. Even kijken, wordt dan weer verlengd. En dan is het toch wel weer gelijk heel gevaarlijk voor Slikkeveer. Want zij zijn wel zo slim dat ze dus die twee spitsen, die wisselen ze dan met regelmaat. Dus weer verse krachten die met snelheid naar voren toe de aanval kunnen zoeken. Dan is het nu een scrimmage tussen een speler van... even kijken hoor, van de Alblast die nu gaat ruzie gaat zoeken met Romein van Brugge. En dan zegt de scheidsrechter eventjes van joh, ik ga jullie bij elkaar roepen om even te praten. Geen idee wat het gaat opleveren. Ik denk dat het nog bij praten en een vermaningje gaat blijven. Maar ja, de sfeer wordt er niet gezelliger op in het veld. Want het is moeilijk voetballen voor beide ploegen. En ja, dat weten ze ook van elkaar. En zo speelt de Alblast ook deze wedstrijd hier vandaag. We hebben inmiddels, kijk ik op de klok, 19 minuten erop zitten. En Slikkerweer kijkt nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan. Ja, we gaan het zien waar het toe lijkt.
0: We gaan het zeker zien. Dan hebben we ook nog de eerste klasse C. Andere wedstrijden die daar gespeeld worden. BVCB tegen Unitas. IFC tegen Sportclub Kruisland. Nieuw Lekkerland tegen Papendrecht. Nieuwe Kerk tegen Heidenoord. Oranjewit tegen Almkerk. En Spijkenisse Nieuwenhorn. En degene die wij volgen natuurlijk. Want voor ons is daar Yvette. RVVA tegen NSVV. 1 tegen 0. En zit daar een tweede doelpunt misschien aan te komen, Yvette?
4: Nou, eigenlijk had hij er al in moeten zitten, als ik heel eerlijk ben. Want het is echt, eigenlijk zijn echt de echte kansen voor RVVA. De eerste kans was dan voor Giovanni Suissa. Die kreeg de bal van Alessandro Silva-Dias, maar die kon die bal er net niet in krijgen. Toen was er een drietal kansen voor Maxwell Samsin. Die eerste werd aangegeven door Lucio Hollander en die schoot hij vervolgens in de handen van de keeper. Toen kreeg hij hem aangegeven door Nadir Benatou. En ook ja, die nam hij eigenlijk gewoon niet zo goed mee. Waardoor hij een beetje knullig langs de zijkant bijna over de achterlijn ging. En die andere kans, die laatste kans, was ook aangegeven door Lucio Hollander. En die kreeg Max wel eigenlijk niet goed in de hoek. En de keeper kon er net op tijd bij. Maar het is hier dus echt wachten op die 2-0. Want ja, voorlopig kan SVV nog niet echt de vuist maken.
0: Ja, wacht op de 2-0. Laten we hopen dat hij snel valt. Kan ik u nog één nieuwtje vertellen. Femke Broedersbol, want ze is getrouwd tegenwoordig, doet op 21 juni mee aan de Fanny Blankers Koen Games. En zal in Hengelo voor het eerst een 800 meter lopen op een... Voor het eerst een 800 meter lopen op Nederlandse bodem. Broedersbol verruilde dit seizoen de 400 meter horde. De afstand waarop ze twee keer WK-goud veroverde voor die 800 meter. Ze liep begin februari direct een Nederlands indoorrecord, waarna een peesblessure roet in het eten gooide. Wanneer de 26-jarige Amersfoortse haar rentree op de baan zal maken, is niet bekend. Haar deelname in Hengelo, die is wel zeker.

0: Ja, lekkere muziek bij de Ridder Sportshow. Maar het voetbal heeft toch gewoon voorrang als er live gesport wordt. Want er is weer gescoord. Dit keer bij Rick, als ik het goed heb.
1: Ja, het is 1-1 hier. Dus wij komen één puntje terug.
0: Dat is netjes.
1: En volgens mij is dat onze nummer 10 met de naam. Gaan we even achteraan. Danny Hazek.
0: Kijk, helemaal goed. Dat is fijn, Rick. In ieder geval weer op gelijke hoogte. Nou, drop en erover, zou ik zeggen. En dan start je de muziek net weer in en dan is er gescoord bij RVVA. Yvette.
2: Ja, nou jammer genoeg niet wat ik voorspelde. Dit was toevallig een goede aanval van NSVV. En die bal wordt gegeven door Nathan Bernardine. En die wordt binnengeschoten door Mark Carvin Tadeo Jacobs. En het is hier 1-1. Volledig tegen de verwachting in.
0: Kijk, dat is jammer. Want inderdaad, je zegt tegen de verwachting in. Zijn ze er überhaupt al een keer uitgekomen bij, bij NSVV?
2: Twee keer. De eerste keer leidde tot dan een corner, wat uiteindelijk niks werd. En straks was er toevallig ook nog een schot op doel. Maar dat, die ging eigenlijk ruim over. Maar dat was eigenlijk meer omdat er een klein foutje gemaakt werd bij RVVA achterin. Dus eigenlijk heeft RVVA niet heel veel te vrezen als ze gewoon een beetje geconcentreerd verdedigen. En je ziet ook gewoon, ze zijn continu in de aanval. En als ze dan moeten verdedigen, dan maken ze nog wel eens kleine foutjes. En dan zie je hier dat de NSVV daar gewoon heel goed gebruik van maakt. Maar het is, als je ook ziet, gewoon aanvallend. Nadia Benadou en Maxwell Samson lopen de 9 van de 10 keer gewoon echt keihard doorheen. En als je dan ziet dat er ook gewoon vanuit het middenveld goed naar ze toegespeeld wordt, maakt ze de tegenstander echt wel heel erg moeilijk. Dus wat ik zei, compleet tegen de verwachting in. Maar als RVVA niet geconcentreerd blijft verdedigen, maken ze het zelf alsnog moeilijk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Dus dat moeten ze niet doen. Goed, wij hopen snel op de 2-1 dan in dat geval. Kunnen wij even naar de Alblas tegen Slikkerveer. Terwijl ik eerst nog even kan zeggen dat PPSC tegen Bonnes rust is. Arjan, hoe gaat het daar?
3: Ja, we zitten in de 26e minuut. Nog altijd die 1-0 achterstand. Slikkerveer probeert het wel. Maar moest net ook weer eventjes verdedigend goed opletten. Want het was, even kijken, Thijs Goudriaan van de Alblas. Die vanaf de rand van de 16 laag op doel schoot. Maar Joris van Vught pakte die bal prima. En nu aan de andere kant probeert Sam Saifi voor te zetten. Op bij Slikkerveer loopt dat in de aanval nog niet heel soepel. Zoals gezegd, dat veld is moeilijk. Maar goed, dan moet je de ballen wel goed voorzetten. En deze bal van Sam Saifi ging over het doel meteen als voorzet. En dat is dan, uiteraard bereikt hij dan geen medespeler mee. Nu dan weer even afwachten, want de Alblas die is al bezig met tijdrekken. Vanaf minuut 1 dat ze voorstonden, komt die bal naar voren toe. Door de doelman, die tegelt hem lang naar voren. En er staan wat goede koppers opgesteld daar in het middenveld. Linie van de Alblas, die dan de boel verlengen. En nu kan via Ryan van Dongen en Leon Stekete de bal over de zijlijn gewerkt worden. Voor ingooi dus voor de Alblas, waarin doelpuntenmaker, even kijken hoor, want hij heeft geen makkelijke naam, Cedric de Cromo, die gaat vergooien. Dat doet hij heel de tijd al met al die ingooien. Bijna vanaf halverwege de helft gaat hij al gooien. In de 16 komt die bal nu en dan is het het voordeel wat zij hebben met lange doorkoppers. Gaat die bal, wordt wel doorgekopt, maar bij de tweede paal staat niemand om de bal binnen te werken. Die bal gaat dus ver over de achterlijn. Een makkelijke prooi voor Joris van Vught om zometeen de bal weer in het spel van Slikkerveer te brengen. Kortom, het loopt nog niet soepel. We hebben er al bijna een half uur op zitten hier. Stand nog altijd gewoon 1-0 in het voordeel van de Alblas.
0: Ja, en van de voetbal gaan we even een uitstapje maken naar het honkballen. Want de Rowdies die gaan morgen weer spelen. En ik hoor dat er de verbinding even is verbroken. Dan kan ik u iets anders vertellen. Namelijk dat Sanne van Dijken brons heeft veroverd op het Grand Slam judo toernooi van Astana. Johanna van Lieshout eindigde in Kazachstan als 5e. Van Dijken stelde dit jaar met directe uitschakeling op 2 Grand Slams en ook op de Europese kampioenschappen teleur. In de kwartfinales was ze nu nipt de meerdere van Kowaleska. Maar er gloort weer hoop, want dankzij 2 vlotte zegens won de Brabantse toch nog brons, haar beste uitslag in tijden. Van Lieshout was dit jaar goed bezig. Ze won zilver en brons op Grand Slams en in april goud op de Europese kampioenschappen. Ze liet zich nu al in de kwartfinales verrassen, want ze lag na 10 tellen op de rug, waarna Silva te sterk bleek in de troostfinale. Kijk even naar de overkant. Hebben wij Arno inmiddels hangen? Jazeker, wij hebben Arno hangen, dus wij kunnen het gaan hebben over honkballen. Arno, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Normaal zou ik nu zeggen, hoe ging het vorige week? Maar daar kan je denk ik kort en krachtig over zijn.
4: Ja, dat is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen.
0: Ja, precies. Ja.
4: Dus dat, ja, dat is wel zonde, want ja, daar zaten wel wat mogelijkheden in. Maar het enige wat ik altijd dan heel erg lastig vind, is dat je heel de stuk naar auto moet rijden, wachten en dan eigenlijk onverrichte zaken weer naar huis komen. En ja, daar heeft iedereen dan toch wel last van. Want je zag natuurlijk van tevoren al aankomen dat... Ja, dat die wedstrijden niet door zouden gaan.
0: Nee, precies. Nee, dat kan ik me voorstellen. En even voor de goede orde. Nog als het regent bij jullie, dan is het gewoon niet veilig. En ook heel duur in verband met de ballen om te gaan spelen.
4: Morgen... Ja, onder andere. Ja. En of er moet dusdanig zeggen, joh, na een half uurtje, ja, dan wordt het droog. En we stellen alles een half uur uit.
0: Ja, precies.
4: Maar dat
0: ja.
4: is dan vaak aan de scheidsrechter of aan de situatie, ja. Het is een beetje geven, nemen, kijken. Maar goed, je zag van tevoren al dat dit... Ja, dat dit eigenlijk niet door zou kunnen gaan.
0: Ja, nee, precies. Morgen, dan zijn de kansen beter, want de weersvoorspellingen zijn goed. En dan spelen jullie tegen de Griffins, als ik het goed heb.
4: Ja, dat helemaal. De Griffins uit Den Bosch, uit de Rosmalen.
0: Mm-hmm.
4: En dat, ja, een goede ploeg, een jonge ploeg. Vorig jaar ook tegen gespeeld. Ploeg die heel graag wil. Maar ja, wat ik begreep is, daar één of twee werpen zijn daar weggegaan. Die gaan het toch wat hoger op hebben, zijn die aan het proberen.
0: Mm-hmm.
4: En ja, dan valt zo'n teamje toch een klein beetje uit elkaar. Ik had toevallig vanmiddag met een van de...
0: Arno, ik ga je heel even onderbreken, ja. Want we gaan even naar RVVH, want daar is gescoord. Yvette.
2: Ja, wat ik al zei, ze hebben heel veel problemen bij NSVVV met Maxwell Samson. En hij draait zich prachtig vrij, schiet op doel en hij zit. Dus 2-1 voor RVVH.
0: Kijk, dat is goed. Kom straks even bij je terug. Eerst gaan we weer even naar Arno. Arno, ga verder waar je gebleven was.
4: Ja, ik denk dat, dat de ploeg, ja, heeft een beetje wat ik even, een beetje geluk gehad met de wedstrijden. Dus ja, we hebben al 6 punten gescoord en wij nog steeds 0. Dus ja, we moeten morgen gewoon punten pakken. Zo simpel is het.
0: Ja, er moeten zeker punten gepakt worden. En inderdaad, want ik heb de stand voor mij. We staan op dit moment 9e, 0 punten. Ja. En onder jullie nog Wassenaar ook 0 punten.
4: Ja.
0: En de Griffins, wat je zei, die willen heel graag. En bedoel je daarmee dat ze ook heel graag eigenlijk... zouden meedoen om kampioenschappen voor
4: Ja, ik heb vorig jaar met de coach van hun, daar heb ik vroeger zelfs tegen gespeeld. En hele goede, hele gedreven man. Hun hadden vorig jaar echt duidelijk een beleid en een jeugdbeleid en opbouwen en gaan. En hun willen heel graag richting die eerste klas. En dat, als je werpers dan weg worden gehaald door de hoofdklassenverenigingen, ja, dan komt er een klikje in de kamer. En dat zie je nu. Het is best nog steeds een jongere gedreven ploeg. Heel technisch heel goed. Alleen ja, je moet net een beetje mazzel hebben. En dat... Ja, dat ontbreekt een klein beetje aan de horizon.
0: Ja, precies. Nou ja, laten we hopen dat het morgen mee zit om 2:30 thuis op het Oosterpark. Laten we hopen dat het een mooie moederdag wordt voor de Rowdies, Arno.
4: Ja, ja, het zal waarschijnlijk weer pink socks worden. Dat het een klein beetje een traditie aan het worden op moederdag met roze sokken.
0: Oh, echt?
4: Ja. Wat dat betreft doen we dat van een jaartje of 4. En dat, dat geeft dat toch. Dan komen de moeders ook wat meer kijken. Dus dat geeft ook wat meer publiek langs de lijn.
0: Precies, nou ja, dat is alleen maar leuk. Laten we hopen dat je volgende week eindelijk goed nieuws hebt om te vertellen bij ons. En dan horen wij het graag, Arno.
4: Dat hoop ik ook.
0: Oké, dan gaan wij even naar Yvette. Want RVVA 2-1. En je zei fraaie goal, maar kan je hem een beetje omschrijven, Yvette? Hoe vloog die erin?
2: Nou ja, het was, hij knult hem gewoon mooi met links, knult hij om de keeper heen. Dus bijna mooier worden ze bijna niet. Dus het was een lekker doelpunt.
0: Nee, precies. Hey, en ze zijn nu eindelijk een beetje wakker dan hopelijk?
2: Nou ja, dat hoop ik ook, want het leek er in eerste instantie even niet op. Want Peter-Jan Kazander die maakte het ze nogal moeilijk. En ik dacht in eerste instantie van het gaat nog de nodige kansen opleveren. Het bleef gelukkig bij 1 kans.
0: Mm-hmm.
2: En dus dan dachten ze dat het Hens was, maar ja, die bal die werd zo hard geschoten, dan kan je eigenlijk je hand niet meer wegtrekken. Dus uiteindelijk leverde het tot niks op en er was ongeveer een meter of 5 naast, dus niet heel veel gevaar. Maar wat ik zeg, van, ja, ze moeten wel op blijven letten. Maar ze hadden ook zoiets van, ja, als we nou gewoon nog een doelpunt maken, dan is het probleem misschien ook wel opgelost. Dus dat hebben ze bij deze gedaan.
0: Nou, waarvan acte, heel fijn. Laten we hopen dat er nog meer volgen. Wij horen het straks van jou, Yvette. Kan ik nog even vertellen dat Talon Griekspoor ook bij zijn 4e deelname aan het Masters toernooi van Rome niet voorbij de 2e ronde is gekomen. De nummer 31 van de wereld ging tegen gravel-revelatie Alexander Bloks met 7-6, 3-6, 4-6 ten onder.

0: Ja, en ze zijn echt wakker bij RVVA. Ja, er is weer gescoord, Yvette.
1: Ja, absoluut. Het was een fantastische aanval. De bal gaat via Giovanni Suiza gaat hij naar Nadir Benadou. Nadir Benadou geeft hem door. En Lucio Hollander, die kan hem zo binnenglijden. Fantastisch uitgespeeld. Een mooi doelpunt.

0: 3-1 dus bij RVVH tegen NSVV. Dat gaat de goede kant op, Yvette.
1: Ja, je ziet dat de NSVV wel doorheen probeert te komen. Maar ieder moment dat ze eigenlijk echt gevaarlijk zouden kunnen worden, zit er wel een been van RVVH tussen. Of grijpt de keeper goed in. Dus uiteindelijk nooit echt 100% heel erg gevaarlijk. Maar je kan echt zien dat de verdediging ontzettend veel moeite heeft met de snelheid van het Diabenedou en Maxwell Samson. Want het ziet er zo nu dan echt gewoon pijnlijk makkelijk uit. En als ze doorzetten en als ze geconcentreerd blijven voetballen, dan kan het wel best een behoorlijke uitslag gaan worden.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. In ieder geval overal gescoord op de velden. Dat is altijd fijn. Rijsoord tegen Overmaas. 1-1, Rick. Zit er al nog meer aan te komen, denk jij?
2: Ja, het is nu wat rustiger. Het gaat wat over en weer. Net een hensbal werd er gemaakt, maar die werd niet gezien door de scheidsrechter. Dus ja, hier en daar zijn wel wat frustratiepunten. Voor de goede orde, even voor mij ook een herstel. Ik zei net nummer 10, maar dat was nummer 14, Michael Harding, die de goal voor ons maakte. Dus dan is jouw administratie ook weer bijgewerkt.
0: Zeker.
2: Hier is het nog 1-1. Wij hebben nog een krappe 7 minuten, 6,5 minuten te spelen voor de rust. Dus jij hoort mij zo terug.
0: Zeker weten. Dankjewel, Rick. Gaan wij naar die andere wedstrijd in de derde klasse H tussen Slikkeveer en de Alblas. 1-0 voor de Alblas nog steeds, Arjan.
3: Ja, klopt inderdaad. 39e minuut, dus ook nog 6 minuten te gaan hier. Waarin Slikkeveer wat moeite heeft. Het heeft wel weer een cornertje gehad, maar ook de Alblas heeft een eerste corner gehad. En een paar hele kleine kansjes die dan verder niet goed worden uitgespeeld. Nu ook weer een bal diep op Sam Saifi die dan net wordt onderbroken door een tegenstander. Ja, en dan proberen ze echt met de beuk erin voetbal naar zich toe te halen voor de Alblas. Maar Slikkeveer mag ingooien. Ter hoogte van de middenlijn is het Romain van Brugge. En die moet dan wel eventjes nog naar de eigen helft, zegt scheidsrechter. En dan mag hij gaan gooien op wie eigenlijk. Want wie van Slikkeveer wil de bal hebben? Dat is alleen Dogokan Murad. Die komt de bal halen. En dan moet hij terug. En dan kan hij alleen maar terug naar Ryan van Dongen. Die kan breekt naar Leon Stekentee. Maar die kan alleen maar terug op Joris van Vught. En dan is het een wilde bal naar voren. Want die bal die stuit het natuurlijk heel vreemd. En dan is het nu op de borst van Romain van Brugge. Kan hij de bal wel aannemen. Moet dan terug. En dan is die een wilde bal terug op Joris van Vught. Die de bal dan wel weer bij Leon Stekentee kan brengen. Die houdt even rust. Joris van Vught weer terug. En dan mag Slikkeveer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Maar echt bouwen is er niet bij vandaag. Het zijn lange ballen die naar voren moeten. Om zo min mogelijk spelers in de verlegenheid te brengen. Nu gaat die bal diep richting Sam Saifi. Kan hij daar wat mee in de 16? Ja, daar kan hij wat mee. Hij heeft hem voor de achterlijn. Legt hij terug op Dogokan Murad. Die heeft hij bij zich. Krijgt de bal dan terug van Dogokan. Even kijken. Dan moeten we ervoor verzinnen iets om er voorbij te komen. En dan gaat die bal terug naar Dogokan Murad. Die brengt de bal in de 16. Maar die wordt dan weggewerkt door een verdediger. En dan is het Jesse Ringlever die in duel kleunt met zijn tegenstander. En die wint dan per ongeluk. Want hij wist het zelf niet. Het duel aan de zijlijn. Via Jesse Ringlever gaat hij namelijk over de zijlijn. Ja, en zo zijn we weer rond de middenlijn terug. Kortom, het is moeizaam. We hebben hier nog 4 minuutjes te gaan. Officiële speeltijd in de eerste helft. Tenzij je ook nog wat ruststanden wil weten uit dezelfde afdeling. Die toch wel heel verrassend zijn vanmiddag. Pelikaan staat bijvoorbeeld achter met 3-1. Spirit staat achter met 1-0. Ja, zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Deze competitie is toch wel heel verrassend aan het worden. Ja. Zo in die slotfase van die laatste wedstrijden.
0: Precies, en als dat zo zou blijven, dan zouden er dus kansen liggen in die derde periode voor zowel Rijsoord als Slikkeveer. Maar het moet er wel gewonnen worden. Laten we hopen dat dat gaat lukken vandaag. Dan hadden we in de vierde klasse ook nog een wedstrijd. En volgens mij zijn ze weer begonnen bij PPSC tegen Bonnes, Arend.
4: Ja, waar we begonnen zijn, Mike Navajas een geweldige knal op de kool gaf. En die ging centimeters langs het doel. En nu is het de bal aan de andere kant, de cornerbal voor PPSC. Die gaan we even meenemen, als we tenminste een beetje op willen schieten. Want erg veel haast hebben ze niet bij PPSC. Nou, ik begrijp het niet, maar je staat 2-1 achter. Dan moet je toch wat harder lopen, denk ik dan maar. Maar dat hebben ze niet. En hij heeft de bal eindelijk bij de cornervlag neergelegd. En dan alle lange mensen mee naar achteren. En dan komt die bal hoog voor en die wordt dan ingekopt. En fantastisch gekiept door door Arie, zegt, Jezus, haalt die bal weer geweldig uit de kool, zegt hij. Want daar stond Molnes even niet op letten. Een bal bij de tweede paal en die werd geweldig ingekopt. Maar een geweldige reactie van die keeper van Molnes. Dat moet ik hem ook nageven. Echt waar, die jongen die hebben een paar jaar niet gekiept. En die is nou even vervangende keeper, omdat onze keeper natuurlijk zwaar geblesseerd is geraakt. En ik heb al een paar geweldige acties van hem gezien. En nu zie ik er weer een. Het is weer een cornerbal. De bal wordt gehaald. Dus dat duurt nog even. Gaan jullie maar verder.
0: Maar goed, Arend, dankjewel. 1 tegen 2 dus daar nog steeds bij PPSC tegen Bolles. Wij steven af op het nieuws van 4 uur. Kunnen we eerst nog even vertellen dat turnster Mara Slippens, 19 jaar oud, bij de wereldbekerwedstrijden in Varna verrast heeft met goud op de sprong. De Spanbroekse won in Bulgarije haar allereerste wereldbekermedaille. Ze had donderdag ook al de beste score in de kwalificatie neergezet en bezweek in de finale niet onder de druk. De jury beloonde haar met 13,233 punten. Julia Wijsenhover werd tweede voor Tiana Corrente.

0: De Riddersportshow. Wij gaan richting het nieuws van 4 uur. En dan zou ik normaal zeggen van, nou, kunnen we nog een rondje langs de velden doen. Maar het wordt overal een beetje rust. Bij RVVA is het al rust. Ruststand daar is 3-1. Doelpuntenmakers voor RVVA: Nadir Benhadou, Maxwell Samsin en Lucio Hollander. Hebben we 2 wedstrijden die om 3 uur zijn begonnen die wel op de rust aflopen. Te weten Overmaas tegen Rijsoord. Stand 1-1. Rick, hoe lang nog? Oh, alles is rust en is al weg, krijg ik door in mijn oor. Nou, dan kunnen we er ook niet naartoe. Dan is de ruststand bij Overmaas Rijsoord dus 1-1. En bij de Albas Slikkeveer 1-0. Laten we hopen dat daar verandering in komt in de tweede helft straks na het nieuws van 4 uur. Dan kunnen we wel naar PPSC tegen Bonnes. Arend, hoe lang zijn jullie bezig in die tweede helft?
1: Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik ben vergeten de tijd te nemen, want ik ben van het scorebord uitgegaan. Maar je hoeft het niet te geloven, maar ze hebben een scorebord uitgezet. Dus ik denk dat ze de rekening niet betaald hebben of zo. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval is Bonnes nu in de aanval. Het is Halil die dan wat met een bal doet. Maar dan een hele scherpe paas geeft. Die speelt trouwens een slechte wedstrijd. Halil legt veel op de grond, onnodig op de grond. En dan is het Timo Roussel die nou de bal voorgeeft. En dan wordt die bal weer weggewerkt. En dan moet Bonnes hem opvangen. Doet het ook. En dan is het Sefanjen die de bal nu krijgt. En dan gewoon simpel moet houden. Bonnes moet het gewoon wat simpeler houden. Het is Bonnes gaat beter te voetballen. Maar na die 2-1 is het gewoon een klutsvoetbal geworden. En dan is het Halil weer die de bal over de zijlijn gaat. En gaat die toffie een speler van PPC over de zijlijn heen. Ik ga even navragen hoe lang we nu bezig zijn. Want dat is toch wel voor mij ook heel erg lastig. De stand is nog steeds 1-2.
0: 1-2. Laten we hopen dat daar nog wat bij gaat komen. Kan ik u vertellen dat in Engeland Liverpool er niet in geslaagd is om in eigen huis te winnen van Chelsea. De ploeg van Arne Slot kwam zaterdagmiddag niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ryan Gravenberch die had Liverpool met een prachtige treffer nog wel op voorsprong gebracht. Fortuna Sittard, dat neemt middenvelder Sven Simons na dit seizoen over van FC Eindhoven. De 22-jarige Limburger, die door PSV is opgeleid, stapt transfervrij over en tekent voor 3 jaar. Dit seizoen maakte hij 7 goals in 37 duels.

0: krijgen in je oor. Waarschijnlijk doelpunt Arend. Arend, klopt dat?
1: 1-1 tegen 3. Het is, even kijken, Deli Hielkemeijer. Die 1-3 scoort hier. Ik weet niet wie de voorzet gaf, maar Hielkemeijer schoot hem prachtig in de korte hoek in, bij een ingooi. En ik dacht dat Halil de voorzet gaf. En Halil gaf de voorzet. Het is Appie, zeggen ze. Klipleis nemen ze me nog in de maling. Ik heb wel eens langs de lijn hier staan. Het is Appie die de voorzet gaf. En Bondes leidt met 1-3.
0: Kijk, dat is goed nieuws. Kan ik vertellen dat Anna van der Breggen naast de eindzege in de Vuelta heeft gegrepen, helaas. In de laatste 5 kilometer van de slotetappe op de flanken van de mythische Angliru kon de klassementsleidster niet mee met de nummers 2 en 3, Paula Blasi en Marion Bunel. Blasi werd achter winnares Petra Stiasny tweede en pakte voldoende marge voor de eindzege. Van der Breggen greep vrijdag de macht door op de ook al zo steile Alto Les Praeres. Dan moet u denken aan 3,9 kilometer klimmen met een gemiddelde van 12,6%. Dat is best wel. Haar rivalen te lossen en alleen aan te komen. Zaterdag viel ploeggenote Femke Markers kort naar de eerste van 4 calls aan en zus Rianne volgde. De Duitse Lippert sloot ook aan en zij pakte 4 minuut 15. UAE en Visma die deden de achtervolging en aan de voet van de Angliru hadden de 3 nog een kleine 2 minuten voorsprong op de favorieten. Lippert, die al eens 5e en 4e werd in de Vuelta, gooide snel Rianne Markers overboord. En even later moest ook Femke Markers de Duitse laten gaan. De groep erachter viel uit elkaar. Van der Breggen, Blasi, Bunel, Bertet, Stiasny en Cavalar gingen op 5,5 kilometer van de meet over Lippert heen. Op 4,4 kilometer zette Bunel aan. Blasi pikte aan, maar Van der Breggen moest lossen. Blasi ging alleen verder, maar op 2 kilometer van de top kwam opeens Stiasny voorbij. Blasi finishte op 23 seconden, Van der Breggen op 59 seconden. Supertalent Blasi won eerder dit seizoen de Amstel Gold Race. Dat was toen ook al volkomen onverwacht. En werd Del derde in de Waalse pijl. Ze hield in de eindstand Van der Breggen op 24 seconden achter zich. Bunel, pas 21, eindigde knap als derde op 49 seconden van de Spaanse winnares. Van der Breggen met haar 36 jaar won in haar eerste wielerleven Olympisch goud. 3 wereld- en 2 Europese titels. Ook won ze de Ronde van Italië, de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianchi, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en 7 keer maar liefst de Waalse pijl. In 2025 keerde ze terug, won een etappe in de Vuelta en maakte indruk in enkele klassiekers. Een 5e zege in een grote ronde kwam er zaterdag dus net niet.

Ja, we lopen op het eind van het tweede uur van deze Ridder Sportshow aan. Die sportshow van 9 mei, waar we 4 wedstrijden live volgen. En dadelijk na het nieuws, want we gaan er even uit voor het nieuws en reclameboodschappen. Dan gaan we verder met alle wedstrijden en de tweede helft van de 3 uur gestarte wedstrijden. Nog even snel de tussenstanden. PPSC Bonnes 1-3, Rij Overmaas Rijsoord 1-1, De Alblas Slikkeveer 1-0 en RVVA tegen NSVV 3-1. Ik zou zeggen, tot zo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Welkom bij het derde en laatste uur van deze Ridder Sportshow van vandaag. En dan zijn we natuurlijk altijd benieuwd, hebben we iets gemist bij het voetballen? Eén wedstrijd die door is gegaan tijdens het nieuws, dat was PPC tegen Bonnes. Arend.
5: Ja, hier nog steeds die 3-1 stand op de borden. En Bonnes, PPC gaat nu wat meer drukken. En Bonnes onnodig veel balverlies. En dan staan er ook een paar te kijken. Maar nu PPC gooit hem gewoon over de achterlijn heen. En dan kan Kibralium gewoon oprapen en een uittrap verzorgen. Die doet het altijd allemaal helemaal zelf. Niks dat de flauwekul opgebouwd van achteren. En zwaar is het scorebord ook weer gewerkt. En ik kan je vertellen dat het 16 minuten nu bezig is in de tweede helft. Bij die stand van 1 tegen 3.
4: Kijk, dankjewel Arend. Zijn we daar ook weer helemaal van bij. Stand 1 tegen 3. Dan ga ik even kijken naar de andere kant. Hebben we de andere lijnen al hangen? Nog helemaal niemand? Nee, dan is het daar nog rust. Gaan die zo meteen beginnen. Wij zijn er dus tot de klok van 5. Ik hoop dat we de andere wedstrijden allemaal volledig gaan halen, maar de tijd zal het leren.

0: 3D van Antoon bij de Ridder Sportshow. Gisteren is de Giro d'Italia weer begonnen. Een van de drie grote rondes van het jaar. En naar mijn bescheiden mening de leukste. Paul Magnier van Soudal die heeft daar de eerste roze trui in de Giro d'Italia veroverd. De Fransman won in Bulgarije een door zware valpartij ontsierde sprint. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers van die valpartij, waar slechts een man of twaalf aan wist te ontkomen. Tobias Lund ging in de sprint van kop af, leek het te gaan redden, maar zag in de slotmeters Magnier passeren. Ethan Vernon eindigde op de derde plaats. In de overwegend vlakke etappe gingen Tarozzi en Sevilla al vroeg op pad. Ze reden samen twee kleine hellingen over en Sevilla hield daar de bijgetrui aan over. Op 23 kilometer van de finish in Burgas aan de Zwarte Zee zat de vlucht erop. Dan kunnen we wel vertellen dat Dylan Groenewegen aan die val in de eerste rit geen grote schade heeft overgehouden. Zo heeft zijn ploeg Unibet laten weten. Hij gaat zaterdag is inmiddels ook gewoon van start gegaan in de tweede etappe. Groenewegen was aan het eind van de rit naar het Bulgaarse Burgas een van de vele renners dus die ten val kwam op 600 meter van de streep. Volgens zijn ploeg heeft de sprinter ook geen schaafwonden opgelopen. Dus nou ja, dat is fijn. Inmiddels zijn ze dus onderweg op zo'n 190 kilometer zitten ze inmiddels. Ze zijn al twee kolletjes van de derde categorie overgegaan. Er komt er nog eentje aan straks. Een groepje heeft een voorsprong van een halve minuut ongeveer. Maar het is heel slecht weer. Dus de renners die doen een beetje rustig aan. En dan kan ik wel vertellen dat het voetbal bij de andere kanten ook weer is begonnen. Dus wij gaan weer even een rondje langs de velden doen. We beginnen bij RVVA tegen NSVV. Yvette, is er nog gewisseld in de rust?
1: Jazeker, er zijn twee wissels bij NSVV. En eentje bij RVVA. Dus Thijs Blaak is eruit gegaan en is vervangen door Joop Jugwels. We zien wel een kleine verandering nu. Ze zijn nog maar net 3 minuten bezig. Maar NSVV heeft het wel vol op de aanval gegooid. Dus RVVA wordt een beetje teruggedrongen. Maar voorlopig heeft het nog niet echt kans opgeleverd voor NSVV. Dus even afwachten hoe dit gaat. Maar als ze geconcentreerd blijven, zou dat geen problemen moeten leveren.
0: Nee, precies. Maar dit kan ook weer juist ruimtes achter de verdediging opbrengen. Dus laten we hopen dat dat goed gaat. Even uit laten razen aan het begin van die tweede helft. Andere wedstrijd die is begonnen is Overmaas tegen Rijshoort. Rick, is er bij jullie nog gewisseld?
2: Niet dat ik weet. Ik ga dat zo nog even voor je navragen. Wij zijn inderdaad gestart. Ondertussen alweer een minuut of bijna 7 bezig. Waarbij het ook aan het begin van een tweede helft altijd weer aftasten is. Het leek er even op dat Rijshoort verkeerde koffie op had, zoals ze dat hier zeiden. Maar ja, we gaan het zien, de tweede helft. Het kan eigenlijk alle kanten op. Maar wij hopen natuurlijk de goede kant.
0: Precies, want gezien de standen op de andere velden kan Rijshoort vandaag goede zaken doen, maar dan moet er wel gewonnen worden. Kijk even naar de andere kant. Hebben wij Arjan al hangen? Volgens mij nog niet. Ja, we hebben Arjan ook hangen. Arjan, is er bij jullie? Hoe lang zijn jullie alweer bezig?
3: 10 minuten al onderweg in die tweede helft. Nog altijd stand van nu middels 5 minuten. Stand van 1-0 nog steeds op het scorebord. Helaas voor Slikkerveer. Maar ook trainer Gijs Swaan heeft gekeken naar zijn bank, nog niet gewisseld. Dus we moeten het nog met dezelfde elf doen als in de eerste helft. Dus even kijken. De thuisploeg die via Jorien Poirot een grote kans had. Schot hard in de korte hoek bij Joris van Vught. Maar die bal die pakte die goed klem. En zodoende is het eerste kansje voor de Alblas onschadelijk gemaakt. Aan de andere kant was Ronald Capelle de 16 ingegaan. Had de bal terug. Goed teruggekapt, kon eigenlijk zelf op doel schieten, maar ja, legde breed, alleen niet goed. En die kans leverde dus niks op voor Slikkerveer. Inmiddels is het wel weer een paar keer heen en weer gegaan, het spel. Nu dan weer even balbezit voor Slikkerveer, maar op de eigen helft nog. En dan wordt hij hard flink verdedigd. Het is fysiek voetbal hier, ook op dat moeilijke veld voor Slikkerveer, lastig. We hebben dus nog wel bijna de hele tweede helft te gaan. Maar Slikkerveer moet dat gaan doen aan die 1-0 achterstand. Voorlopig lukt dat nog eventjes niet en blijft die stand dus van 1-1 hier op het scorebord.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel, Arjan. Dan hebben we ook nog PPSC tegen Bolnes natuurlijk. 1-3. Arend, hoe gaat het daar?
4: Nou, ik moet zeggen dat PPSC al 3 geweldige kansen heeft gehad, hoor. Maar het niet benutten en Bolnes er nu uit kan komen en is het Sef van Jen... die de bal dan op Haliel gaat geven. Die wordt de diepte ingestuurd. Die moet een mannetje uitspelen, maar dat doet hij dan niet. En ja, dan Haliel zit niet in de wedstrijd, maar die speler van PPC ook niet. En dan wordt de bal daar uitgegeven. En ja, dat is Haliel het niet mee eens, want die zegt die bal is binnen. En ja, dan moet die bal wel de hoek in, scheids, heel goed gezien. Scheidsrechter Zuidwijk, die we van het jaar al een keer of vier hebben gehad. Blaast niet zijn beste wedstrijd, moet ik zeggen. Want beide ploegen zijn zeer ontevreden over hem. Maar ja, dat doet er voor de rest allemaal niet toe. Bolles leidt nog steeds met 3-1.
0: 3-1, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dan kan ik zeggen dat er in Engeland is het ook spannend. Want vooral onderin, maar ook bovenin. Arsenal staat nu 5 punten los. Manchester City wel een wedstrijdje minder gespeeld. Maar die hadden van de week een wedstrijd tegen Everton die gelijk werd gespeeld. Waardoor Arsenal weer uit kan lopen. Manchester City speelt vanavond om 6:30 tegen Brentford. En Arsenal morgen tegen West Ham United. Dus ja, even met een schuin oog kijken hoe dat gaat. Wat daar van gaat worden. En onderin natuurlijk ook. Want het gaat die derde degradatie. Dat gaat toch echt tussen Tottenham Hotspur en West Ham United. En West Ham is wel vaker gedegradeerd, maar Tottenham Hotspur voor het laatst in de jaren 60. Dus dat zou je toch niet verwachten. West Ham, dat speelt tegen Arsenal morgen. Dus tegen de koploper. En maandagavond ontvangt Tottenham Hotspur Leeds United.

0: Opvallende tussenstand in de eerste klasse C. Koploper Spijkenisse staat daar 1-0 achter tegen Nieuwenhoorn. 2:30 begonnen, dus die hebben niet heel lang meer te gaan. Dus nou ja, laten we eens even in de gaten gaan houden wat daar gaat gebeuren. Want dat is wel belangrijk nieuws voor RVVA. Als Spijkenisse namelijk kampioen wordt, dan gaat RVVA de nacompetitie in. Dan krijgen zij de tweede periode plek die dan naar Spijkenisse zou gaan. Maar die gaan al promoveren dan. Die gaat dan naar RVVA, want die zijn daar tweede geworden. Zelfde aantal punten, maar Spijkenisse een beter doelsaldo. Dus het is eigenlijk voor RVVA wel van belang dat Spijkenisse nog minimaal gelijk speelt. Of misschien zelfs nog wint. Maar dat zal lastig worden, want die wedstrijd loopt denk ik wel op zijn einde. We gaan het voor u in de gaten houden. Wat we live in de gaten kunnen houden, dat is RVVA zelf tegen NSVV. Yvette?
1: Ja, het is wel iets meer de kant van RVVA opgegaan, gelukkig. Dus wat ik zeg, ze zijn geconcentreerd blijven spelen en ze komen er nu steeds vaker zelf ook uit. En eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we in de eerste helft ook al zagen. Nu is het Max wel soms die in de 16 komt, maar krijgt net niet de bal bij Silva Diaz. Maar in principe maakt het niet heel veel uit. Het is wel toch wat meer wachten op de 4-1 dan dat de verwachting is dat het 3-2 gaat worden. Want er zijn al twee kansen geweest. Eentje waarbij Giviana Suiza naast schoot. En een andere bal waarbij Samsin op Benadouche de bal afgaf. En kon er net niet bij, want de keeper kwam ertussen. Dus je ziet wel dat als er mogelijkheden zijn, dat het toch wel in de richting van RVVA zal gaan en niet in de richting van NSVV.
0: Ja, precies. Maar goed. Even voor mijn administratie, Yvette. In welke minuut zitten jullie nu?
1: Hij is net overgegaan naar de 57ste minuut.
0: Ah, top. Helemaal goed. Dankjewel. Kunnen wij naar de andere wedstrijd. En eentje die op zijn einde gaat lopen. Dat is PPSC tegen Bonnes. Arend.
2: Ja, ik heb geen flauw idee meer hoe lang het duurt. Want nu hebben ze het scorebord gewoon op de gewone tijd gezet. En dat is lekker makkelijk als je een verslag moet doen en je vertrouwt daarop. En ik heb echt mijn klokje niet gezet. Maar ja, op een gegeven moment zegt die scheidsrechter tegen mij 13 minuten. Maar ja, wat is 13 minuten? Dat weet ik. Ik heb toen niet op mijn klokje gekeken en dan is het Rodney Verdam die daar nu weggestuurd wordt. De bal wie is de Timo Roussel? Die legt hem terug. En dan is die bal achter geweest. Dat is jammer, want de bal werd goed teruggelegd. Maar de bal is achter geweest. En dan moet Bonnes even wachten, want er wordt gewisseld. Het is Glenman die eruit gaat. En is het Glenman die erin komt. En het is Seffan Yen die het veld gaat verlaten. Nou, zo heeft Mark Verzanten al zijn wissels verbruikt. En dan moeten we even kijken hoe dat weer op gaat lossen in het veld. Want hiervoor werden ook al twee wissels gedaan. Dus heel Meijer het veld uitgegaan. En wie was die andere? Ben ik aan het zoeken nou. Maar er is in ieder geval Rodney Verdam het veld ingekomen. En dan moet ik even op mijn papiertje kijken. Want anders weet ik het ook niet meer. Voor jouw administratie is het allemaal helemaal. Voor mijn administratie vind ik het helemaal niet belangrijk. Dat snap je wel. Dat is Mitchell is het veld ingekomen. En ik ben nou aan het kijken. Oh, Appie is het veld, heeft het veld ook verlaten. Dus daar ben we weer helemaal bij geraakt. En het is nu uitstekend Navajas, Mike Navajas. Maar schiet de bal dan over de zijlijn heen. Hoe lang het nog te voetbal is. Nou, we zitten dan 16:20. Ik denk nog een minuut of 5. Dan is het hier wel afgelopen.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Arend.
2: Weet jij het hoe lang, René?
0: Dan gaan wij naar de derde klasse H. Want daar is het spannend bij de Alblast Slikkeveer. Zit er al een beetje schot in de zaak, Arjan? Arjan, ben jij daar?
3: Ja, sorry. Ik ben even mijn... Wat terrassen aan het bijwerken, want Slikkeveer had net een grote kans. Mike van Dongen die mocht aanleggen bij een vrije trap, net buiten de 16 uiteraard. Die werd weggestompt door de doelman René de Ruiter van de Alblast. Het vervolg leverde nog wel een hoekschop op. En nu weer een nieuwe hoekschop die genomen gaat worden door Mike van Dongen aan de rechterkant van het veld. Het is spannend nu in de 16 zijn we al eventjes van de Alblast. Je zou zeggen, dan wordt het tijd dat die valt. Maar dat moet dan eens maar gebeuren. Komt die bal, wordt weggestomd door de doelman. Dogan Murat die vangt op, schiet er maar uit tot twee keer toe. Nu tot de derde keer via een uithaal. En dan is het Kasper Gerritsen, kan de bal opvangen, maar niet op doel schieten. En dan is het Slikkeveer wat nu in de 16 blijft. Kasper Gerritsen wordt een beuk gegeven. Waardoor hij de bal verliest. Maar op het middenveld wordt dan wel weer de bal veroverd door Slikkeveer, door hem van Brugge. Die kan diep op Sam Saifi aan de rechterkant van het veld. Die wordt vastgepakt door de tegenstander. En dan is het nu een vrije trap weer voor Slikkeveer aan die kant van het veld. die dan genomen gaat worden door Mike van Dongen. En Slikkerveer blijft druk zetten op het doel van Alblas. Kijken of dat inderdaad de gelijkmaker op gaat leveren.
0: Ik ga je heel even onderbreken. Ik kom zo bij je terug. Er is gescoord bij Bolnes Sarend.
2: Ja, het is PPC waar op 3-2 komt. Niemand van de Bolnes Defensie die erop staat te letten. En het is een zuivere hensbal, de scheidsrechter. Hij stopt de bal met zijn arm en laat doorspelen, die scheidsrechter. Is het René Wilting die goed ingrijpt en mag dan de uitbal gaan nemen. Wij hebben hier nog 4 minuten te spelen en bibberend op de stoel weer eens.
0: Ja, dat is, kan je wel zeggen. Arjan, ga verder.
3: Ja, waar die kans voor Slikkerveer, die vrije trap, weg werd gewerkt. Het is moeilijk voor Slikkerveer om er doorheen te komen. Het is in zo'n situatie ook met heel veel verdedigers voor het doel van de Alblas. Ja, en dan een heel moeilijk veld. Moeilijk om elkaar te vinden. Met de korte balletjes blijft die bal toch vaak weer een makkelijke prooi voor de verdediger om weg te werken. Nu een lange bal naar voren van Joris van Vught richting Ronald Capella. Maar die gaat over de zijlijn. Kortom, Slikkerveer doet poging om die gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Maar dat lukt voorlopig nog niet. Ze hebben hier inmiddels 62 minuten erop zitten. 1-0 achter.
0: 1-0 achter nog steeds dus bij Slikkerveer. Dan in diezelfde competitie Overmaas tegen Rijsoord. Zit er een doelpuntje aan te komen, Rick, of wil het niet echt?
4: Ja, we zitten nu vlakbij de 16 van Overmaas. En ja, we proberen zo goed mogelijk positie te ja, uit te zoeken. We halen er nu een corner uit. Zitten ondertussen. We gaan richting de 65 minuten. Maar het staat hier nog steeds 1-1.
0: 1 tegen 1 dus nog steeds. Ook daar spannend. En we gaan gelijk weer naar Schiedam. Want er is weer gescoord. Arend.
2: Ja, Bolnes scoort 4-2. Het is Halil die een bal krijgt van Roussel. Die een prachtig terugtrekt. En Bolnes geeft 4-2, maar de grensrechter heeft gevlagd. Maar de scheidsrechter zegt in eerste instantie, het is geen buitenspel. En hij blijft bij zijn standpunt en het blijft een doelpunt. Bolnes leidt met 2 tegen 4.
0: Kijk, dat is goed nieuws. Dan kunnen we nog even vooruitkijken naar morgen. Want, er is weer gescoord. We gaan nu naar Rick bij Resort.
4: Ja, we staan 1-2 voor. Kijk, want er is gescoord door Resort.
0: Helemaal goed. En wie heeft er gescoord, Rick?
4: Boterlauw.
0: Boterlauw, kijk aan. Dat is goed. Top. In ieder geval daar een doelpuntje erbij. En we hopen dat er nog eentje komt. Maar de voorsprong, die is er. Lucifer, son of the morning. I'm gonna chase.

0: Max Robio, I Chase the Devil hier bij de Ridder Sportshow. Bolnes loopt op het einde, denk ik, Arend. En 2-4, dat is toch fijn.
1: We hebben iemand met een stopwoord gevonden. 49 minuten zijn we bezig bij die stand van 2-4. Volgens mij kan het nooit meer lang duren. Maar ja, je weet het niet wat zijn scheidsrechter wil. Hij kijkt op nog geen moment op zijn klokje. En dan gaat de bal helemaal terug van PPC. Nou, dat zal Bonnes niet erg vinden. En dan gaat de bal weer naar de laatste mannen. Die komt dan weer met een verre trap. En dan staan er een paar buitenspel zomaar. En de scheidsrechter laat doorgaan. Want hij wijft het weg en dan is daar weer de bal. Maar die wordt achtergespeeld door PPSC. Mag Bonnes een achterbal gaan nemen. En ik hoor het wel als ik mijn mond moet gaan houden. Maar dan gaan we die laatste paar minuten maar mee. Nou, een paar minuten kan dat nooit meer zijn, denk ik. Maar die laatste minuut gaan we dan weer meenemen. De laatste 2 minuten weet ik veel hoe lang dat die man nog laat voetballen. Scheidsrechter Zuidwijk. Hij heeft nou op het klokje gekeken. 2 minuten geeft hij aan en... Of 3, zegt er hier iemand tegen mij. Ja, ik zag maar 2 vingers. Maar ja, misschien dat hij zijn duim erbij heeft gezet. En ik, dat zal hij gedaan hebben met die stand van 2-4. Dan gaan we toch nog maar even terug naar jullie, jongens.
0: Helemaal goed. 2-4. Kom zo weer bij je terug. Kunnen we even naar Yvette bij RVVA tegen NSVV.
2: Ja, op dit moment gebeurt er niet heel veel hier. Er zijn wel 2 gele kaarten te melden. Eén voor Gilroy Jim Ilo Ruiz en eentje voor Nathir Benadou. Waarvan ik nog steeds niet begrijp waarom die kreeg. Maar er wordt juist door Ruiz weer een overtreding gemaakt. En dan roepen ze natuurlijk gelijk van de NSVV. Ja, tweede gele kaart. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Maar ja, op dit moment gebeurt er niet heel veel. Want RVVA heeft natuurlijk niet heel erg de drang om die aanval nog te gaan zoeken. Maar ja, laten we hopen dat er de komende 20 minuten wel nog wat gaat gebeuren. Want anders val ik je straks in mijn slaap.
0: Dat moeten we ook niet hebben. Kunnen wij nog even terug naar Arend? Want inmiddels alweer een half minuutje voorbij in die blessuretijd.
1: Ja, maar die scheidsrechter heb echt 3 minuten aangewezen. Dus dat gaat nog wel even 1,5 minuut duren, denk ik. Dit gaat even naast de man op stopwoord. Nog 2 minuten hier, zegt de man met de stopwoords naast me. Ja, we moeten het allemaal maar afwachten. Maar het is PPC dat niet veel kansen meer krijgt nu. En Bonnes mag een ingooi gaan nemen. En ja, als je deze wedstrijd niet in de pocket hebt, dan hebben we een probleem. Ik ga er vanuit van wel. Dan hebben we volgende week 16 over en dan de laatste tegen een tierboys. En volgende week heb je natuurlijk LMO VDL of VDL LMO, ik weet niet precies. En dat is een cruciale wedstrijd voor ons. Wij hadden vandaag ook onze hoop gevestigd op Blijderop. Omdat het een hele lastige ploeg is. Maar ja, ik heb ondertussen gehoord dat het al 2-7 staat. Dus dat gaat niet echt werken. En is de bal nu voor Bonnes. Glemmen die de bal dan breed speelt. Maar dan wordt hij binnengehouden. En dan gaat de bal weer naar voren toe. En dan komt hij goed terecht. En is het Mike Navajas die goed ingrijpt. En Timo Roussel misschien wel de man van de wedstrijd, moet ik echt zeggen. Die jongen die heeft kilometers gelopen echt vandaag. En nu heeft die scheidsrechter gefloten voor een vrije trap voor VDL. En ja, ik denk dat het toch andersom was. Maar ja, die scheidsrechter, hij is een beetje eigenzinnig. En ik blijf er bij die 4-2. Nou, ik weet niet hoor, volgens mij zat er echt een geurtje van buitenspel aan. Maar ja, ik kan het niet helemaal beoordelen, want ik sta bij de middenlijn. Maar ik... sorry.
0: Geef niks.
1: En dan mag VDL... nu verder trappen en dan wordt hij weggekopt door Isaac Lavoy. Doet dat uitstekend en moet even kijken. PPC weer aan een nieuwe aanval gaan beginnen. En dan is het weer Bonnes wat nu de bal niet weer heeft. En dan is het nu Mitchell. En die bal is een hele slechte bal. Want dat had Halil zomaar door kunnen lopen. Want er is niemand meer terug hier van PPSC. En dan is het nu Mike Navajas die die bal heeft. En nu zijn er 3 man weg van Bonnes. En Halil die moet uitkijken dat hij geen buitenspel staat. En nee, dat is geen buitenspel. Absoluut niet. En, maar de bal is veel te hard voor hem. En kan die keeper weer uit gaan verdedigen. Tjongejonge, wat de laatste 3 minuten zijn dat. Volgens mij zijn die al lang voorbij. Het zijn er ondertussen al 4 geworden. Dus ja, ik weet het niet wat hij aan het doen is, die scheidsrechter. Maar die heeft zijn eigen klokje. En daar is het zo vaak dat het een eigen klokje heeft. En is het daar een ingooi voor Bonnes. En jongens, als je niks meer van mij hoort, want ik kan wel aan het praten blijven. Maar dat schiet niet echt op. En is het nu Glemmen die mannetje uitspeelt? Nee, dat lukt net niet. En is het Rodney van Dam? Rodney van Dam die in breed legt op Halil. Halil die een mannetje uitspeelt. En dan wordt hij uitstekend verdedigd nog. En nu zegt de scheidsrechter, het is afgelopen. Bolnes wint met 2-4.
0: Nou, dat is in ieder geval
1: en
0: goed.
1: En iedereen een fijn weekend.
0: Dankjewel, Arend. Jij ook een heel fijn weekend. Dat is in ieder geval goed nieuws. Blijdorp VDL is nog bezig. Staat het inderdaad 2-7. En op het moment dat ik dat zeg, wordt die groen. Dus is het daar ook afgelopen. Volgende week dus inderdaad 16-Hoven tegen Bolnes en VDL tegen LMO. Dus dat wordt een spannend rondje volgende week. Waar het nu al spannend is, dat is de derde klasse H. Overmaas tegen Rijshoort. 1-2, Rick.
3: Dit is weer netjes. Nee, nee.
0: Rick, ben jij...
3: Er wordt een overtreding gemaakt door ons. Ja, dat is niet helemaal netjes natuurlijk. Goed uitverdedigd. Deze jongen die heeft een lichte blessure, wordt overeind geholpen en we kunnen zo weer verder. Verder de wedstrijd. Nog een kleine 16 of 15 minuten te spelen. Op het moment staan wij voor.
0: Ja, 1-2. Precies, dat is in ieder geval het belangrijkste. 1-2 voor. Waar het ook spannend is, dat is bij de Alblas tegen Slikkerveer. 1-0 nog steeds, Arjan.
4: Dat klopt inderdaad. We zitten hier in de 73ste minuut. En eventjes een blessurebehandeling voor Dougie Kankulop, die een bal net hard tegen het hoofd kreeg. Kan ik eventjes melden wat er in de afgelopen periode allemaal is gebeurd. Even kijken hoor. In ieder geval heeft Gijs Zwaan twee spelers van Slikkerweer gewisseld. Ryan van Dongen en Sam Seid die zijn eruit gegaan. In het veld gekomen. Debuterend Tom Buitenhuis en Torsten Schuring. Die hebben al wat aanvallende impulsen gebracht in de aanval van Slikkerweer. Dat heeft al geresulteerd in wat kleine kansjes. Maar de grootste kans die is eigenlijk toch nog gewoon voor de Alblas geweest. Dat was voor Brian Jongeneel die naar hoge bal... als een volley tegen de grond aan schoot. En die bal die stuiterde zo hard op dat hij via de bovenkant van de lat overging. Aan de andere kant een kansje voor Kasper Gerritsen. Maar dat is te weinig. Slikkerveer moet meer doen om die 1-0 achterstand hier ongedaan te maken. En voorlopig probeert Slikkerveer dat wel. Het werkt hard. Maar resultaten die blijven voorlopig nog eventjes uit. Voorlopig dus nog een kwartier hier te gaan. Stand 1-0.
0: 1-0 dus. Spanning daar bij de Alblas Slikkerveer. Laten we hopen dat hij gelijkmaker in ieder geval nog valt. Kunnen wij met een oog vooruit kijken naar morgen. Want dan kan Barcelona kampioen worden in de Clasico thuis tegen Real Madrid. En dat is altijd leuk natuurlijk. Aurelien Tchouaméni die maakt deel uit van de wedstrijdselectie van Real Madrid. Volgens trainer Alvaro Arbeloa hebben Tchouaméni en Valverde hun excuses aangeboden voor hun uit de hand gelopen ruzie. En is dat voor hem genoeg? Na een uit de hand gelopen ruzie, het was gewoon een ordinaire vechtpartij. Valverde ontbreekt wel in de Clasico vanwege een hoofdblessure. Hij heeft er namelijk een hersenschudding aan overgehouden. Beide spelers hebben van de club een boete van €500.000 gekregen. En Arbeloa zegt daarover, mijn spelers hebben hun fouten erkend, berouw getoond en om vergeving gevraagd. Ik ga ze niet aan de schandpaal nagelen, want dat verdienen ze niet. We moeten de bladzijde omslaan. Morgenavond dus, 9 uur, Barcelona-Real Madrid. En bij een puntje is Barcelona kampioen. Party people!

0: Hoep, there it is bij de van Tag Team bij de Ridder Sportshow. Yvette, ben je nog wakker? Oh, sorry Yvette, ik ga even naar Overmaas, want er is gescoord bij Overmaas. Resort Rick.
1: Daar is, dat staat het ondertussen 1-3. En er is volgens mij gescoord, als ik het goed heb, door Kingsley houdt onze nummer 9. Ga ik even terugzoeken voor je straks.
0: Ja, helemaal goed Rick, dankjewel. In ieder geval wordt de voorsprong uitgebouwd. Kan Yvette nu antwoord geven op de vraag of ze nog wakker is? Yvette.
2: Nou ja, ik schoot er net wakker, laten we het aanvallen. Nee, ik was nog niet helemaal in slaap gevallen hoor. Maar er gebeurde niet zo heel erg veel. Maar er werd een foutje gemaakt bij RVVA achterin, wat leidde tot een kans voor NSVV. Maar gelukkig zat Jesse ergens nog wel op te letten en kon hij de bal met de borst wegwerken. Maar er gebeurt niet heel veel. Een beetje zo nu dan een schop hier, een schop daar. Maar echte schoten op doel verder. Dus niet heel veel.
0: Het is wat het is, Yvette. Laten we hopen dat er nog wat gaat gebeuren zo meteen. Gaan we even terug naar Rick. Want Rick, Rijshoort op 1-3. Dat is, dan zou je zeggen, de buiten binnen.
1: Ik hoor net dat die afgekeurd is. Oh. Maar reden weet ik even zo snel niet.
0: Dat is zonde.
1: Dus dat is jammer.
0: Ja, dan gaat er weer een streep doorheen. Dan staat het nog steeds 1-2 daar. Hoe lang hebben jullie nog te gaan, Rick?
1: Wij hebben nog ongeveer 8 minuten te gaan.
0: 8 minuutjes, helemaal goed. Dat horen we straks weer van jou. Gaan wij naar die andere wedstrijd. De Alblas tegen Slikkerveer. Arjan.
3: Waar het nog 9 minuutjes is spanning stijgt. Slikkerveer heeft nog weer eventjes gewisseld. Misschien wel moeten wisselen ook. Want Torsten Sturing, die net zijn debuut maakte, is alweer gewisseld 10 minuutjes later. En even kijken, ook nog eruit is gegaan Doki van Moerad. En voor hen in het veld zijn gekomen Jasper de Rode en Denno Stoffels. En Slikkerveer probeert aanvallend druk te zetten op de defensie van de Alblas. Wat ook nog een aantal wissels heeft doorgevoerd zojuist. En nu ook eentje gaat doorvoeren. Captain gaat eruit. Het blijft moeizaam voor Slikkerveer en het blijft ook gewoon door dit veld moeizaam voetballen. Slikkerveer moet het hebben van lange ballen naar voren, tegenstander ook. En dan is het heel lastig voetballen om te komen tot de echt uitgestelde kansen zoals Slikkerveer eigenlijk gewend is te doen. Maar vanmiddag dus niet. Nou, die bal wordt weer nu in het spel gebracht recht op Denno Stoffels af. Die kan de bal aannemen en diep spelen op, even kijken, dat is Tom Buitenhuis, kan die voorgeven. Nee, die bal gaat via hemzelf over de zijlijn uiteindelijk, via tegenstander en hem. Is het weer ingooien nu voor de Alblas op de eigen 16 meter lijn gaan ze gooien. Slikkerveer drukt wel richting het doel van de Alblas. Maar die vuist maken, dat is lastig gebleken vandaag. Even kijken, Denno Stoffels wint het kopduel. En ook Dogokan Koelop wint het. Dan is het verlengde bal van Leon Stekentee, maar die wordt dan onderschept. En dan is het nu aan de andere kant, ligt het veld helemaal open. Even kijken, want dan is het de Alblas, of zij het goed uitspelen. Een perfecte redding van Joris van Vught op een niet te missen kans, zou je zeggen, van de Alblas. Want Slikkerveer is al gaan spelen in plaats van met drie verdedigers. En Leon Stekentee is ook doorgeschoven naar het middenveld. En dan hou je achterin natuurlijk weinig meer over. Daar profiteerde de Alblas bijna optimaal van. Nu opnieuw buitenspel, wordt gevlacht en gefloten. Het golft dan heel snel over en weer. Voorlopig wordt er nu even ook door de scheidsrechter geroepen. Jongens, geen gemouwen allemaal op het veld. Ik heb gefloten voor buitenspel. En Slikkerveer gaat zo meteen nemen. We hebben nog 8 minuten te gaan hier op de klok. Stand nog steeds 1-0 achter. En dat is een voordeel van de Alblas.
0: Ja, dankjewel Arjan. We horen zo meteen. Laten hopen dat die gelijkmaker nog gaat vallen. Kunnen we het even hebben over handbal? Want de handballers van Humbi Bevo hebben de finale van de Super Handbal League bereikt. In de halve finale won de ploeg uit Panningen met 38-37 van het Belgische Sporting Pelt. Ga ik zo verder, maar er is weer gescoord bij Overmaas Resort. Rick?
1: Ja, en dit keer dus geen afgekeurde goal. Het staat hier helaas 2-2.
0: Oeh, dat is niet wat we willen. Goed, laten we hopen dat er nog een 2-3'tje in zit voor Resort. Dat zou belangrijk zijn. Terug naar het handballen. De Super Handbal League is de hoogste competitie voor clubs uit Nederland en België. Uit beide landen doen 7 ploegen mee. De Belgen bouwden in de eerste helft een grote voorsprong op. Met nog 20 minuutjes te spelen in de tweede helft was het verschil maar liefst 8 punten. Na rust stort de Pelt echter helemaal in. Waarna Bevo in de slotminuut op voorsprong kwam. Pelt schoot daarna nog 2 keer op doel, maar kon een nederlaag niet meer voorkomen. In de andere halve finale speelt Aalsmeer later vandaag tegen de ploeg uit Bocholt. Morgen dan is de finale van de Superhandbal League in Geleen om 6 uur.

0: Crucified van Army of Lovers hier bij de Ridder Sportshow, waar de drie wedstrijden die nog bezig zijn op hun einde lopen. We beginnen bij Overmaas tegen Rijshoort. Je hoort eerst 1 tegen 3, die wordt dan geschrapt en vervolgens 2-2. Dat is niet wat we willen horen eigenlijk, Rick.
1: Nee, dat had ik ook niet, eerlijk gezegd, niet verwacht. Ik had de vlag ook niet gezien. Dus wat er gebeurd is, weet ik gewoon niet. Die dus wel telde was de score van Overmaas. Ja, en dan kom je op 2-2 uit. Waarbij we nu in de blessuretijd of extra tijd zitten. Uit een corner krijgen wij, voor zover ik weet, nu een penalty. Dus die nemen we dan nog even mee.
0: Nou, dat is een goeie.
1: Zeer verrassend, want ik, wij worden gewoon onderuit gehaald. Blijkbaar omdat we een scoringskans hebben. Jongens, niet te lang duren. Niet zo discussiëren. We gaan gewoon een... ik denk dat als we het goed doen, dan staan wij zo toch nog met een score van 2-3 voor.
0: Laten we het hopen, Rick. Laat het weten zodra die penalty in aantocht is. Dan kunnen wij even snel naar RVVH en SVV. In de hoop dat Yvette nog wakker is.
2: Ja, gelukkig wel. Nee, er is wel één kansje geweest nog voor de kant van RVVH. Dat was Toby Obiku, die is ingevallen. Die had nog een kans na een paas van Maxwell Samson. Maar er zat een verdediger tussen, dus uiteindelijk werkte dat ook niet. Verder heb ik eigenlijk alleen maar wissels te melden. Want wat ik al zei, Toby Obiku is er ingekomen, maar dat geldt
0: Yvette,
2: ook...
0: Yvette, wacht heel even met de wissels, want dan ga ik even naar Rick voor de penalty. Is het 2-3, Rick?
1: Ja, 2-3. Penalty ging erin, is gescoord door Timo Versteeg.
0: Versteeg, kijk. En hoe lang is er nog te gaan? Ik denk nog een minuutje.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. We zitten inderdaad in de extra tijd. Dus
0: Helemaal goed. Haal ons op de hoogte, Rick. Kunnen wij nog even naar Yvette voor de administratie?
2: Daar zijn Toby Obiku, Laurens de Witte en Davy van der Biesen. Die zijn er ingekomen. En daar zijn de vervangers van Gioviano Suisse, Nadir Benadou en Maxwell Samson. En vooral die laatste Maxwell Samson, die kon het wel gebruiken. Want die heeft zoveel sprintjes getrokken vandaag. Dat ik begrijp dat hij er op een gegeven moment doorheen zat.
0: Die was leeg, ja, precies. Helemaal goed, dankjewel Yvette. Gaan wij snel naar de Alblas tegen Slikkeveer. Want die begint ook net ongeveer aan de blessuretijd. Klopt dat, Arjan?
3: Ja, die is al een minuutje of zo'n anderhalf onderweg. De tijd staat stil, dus ik heb er nu geen zicht meer op. Ingooi wordt verlengd in de 16 door de tegenstander zelf. En dan is het toch ook gewoon door de verdediging weggewerkt. Maar Mike van Dongen mag hem weer opvangen op het middenveld. Maar die gaat er via een verdediger nu over de zijlijn. Slikkeveer dringt aan, probeert het pomp te ballen in de 16. Maar dan moet hij wel goed vallen. En dat lukt voorlopig nog eventjes niet. Voorlopig dus nog in die blessuretijd. 1-0 de stand hier, een voordeel van de Alblas.
0: 1-0 nog steeds. Laten we hopen dat die nog gaat vallen daar. Voordat wij nog één rondje doen naar de eindsignalen, want zo lang hebben we niet meer, kan ik alvast een paar uitslagen geven. Eerste klas C, BVCB Unitas, officieel nog bezig, maar staat 2-0. Nieuw Lekkerland Papendrecht is ook nog bezig, bestaat 0-1. Nieuwekerk Heidenhoord wel afgelopen 1-4. Oranje-Wit Almkerk nog bezig, 0-3. En Spijkenisse Nieuwhoorn, dat is toch de verrassendste van vandaag, staat 0-1, of is afgelopen 0-1. Koploper Spijkenisse verliest dus. Dan gaan we naar de derde klasse. Daar kan ik vertellen dat Pelikaan alsnog heeft gewonnen met 5-3 van Drechtstreek. En Spirit ook heeft gewonnen met 2-1 van Perkouw. Rijshoort gaat dus echt goede zaken doen met die late penalty, die late 2-3. Dan nog de competitie van Bonnes. Daar is Blijdorp VDL geëindigd in 2-7. Hermes DVS tegen Rijnmond Hoogvliet Sport 0-0. WCR tegen Egeland Tierboys, degradatiekraker al daar 3-2. En PPSC Bonnes, die weet u, 2-4. Goed, gaan we nog snel even terug. Rick, wordt er nog gevoetbald bij jou? Sorry Rick, we gaan naar Arjan, want daar is gescoord. Hopelijk aan de goede kant, Arjan.
3: Inderdaad, in die blessuretijd is het Kasten Gerritsen die Slikkeveer op gelijke hoogte brengt. 1-1 de stand hier, prima voorzet vanaf de rechter.

0: Nou, Rick, wordt er nog gevoetbald bij jou? Rick, hoor je mij?
1: Ja, we snappen het hier niet, want een x-aantal spelers staat gewoon vrij en het gebeurt gewoon niet. De vrije trap komt in de muur terecht, dus dat is in ieder geval positief. Maar ja, wat ze nu in het eindspel doen, snappen we gewoon niet, want ze staan gewoon vrij. En ja, wat doen we nu? Oh, we houden hem eruit. En toch, de keeper houdt hem er toch bij overmaas eruit. Dus het staat hier nog steeds 2-3 in de extra tijd. En hoeveel minuten dat er nog te spelen is, ik weet het niet. We laten het zo door de scheidsrechter beslissen. Maar in ieder geval is het de eindfase is een heel bijzondere, ja, heel bijzonder.
0: Ja, bijzonder en spannend. En dat is in ieder geval
1: en
0: leuk.
1: Spannend, ja. Heel spannend.
0: Zeker weten. Laten we hopen dat we het eind nog mee gaan maken. We hebben nog 4,5 minuut uitzendtijd. We gaan de volle 4,5 minuut bij u blijven. Heb ik zojuist besloten. RVVA en SVV, wordt er nog gevoetbald bij jou, Yvette?
2: Ja, er wordt zeker nog gevoetbald. Ja, er gebeurt eigenlijk nog steeds niet heel erg veel. Ze proberen er wel wat van te maken. Maar je merkt zeker bij RVVA dat met Nadir Benadou en Max van Samsin aan de kant, dat ze een klein beetje vleugellam zijn geworden. Dus aanvallend kunnen ze niet echt meer doen dan een beetje spel de prikjes geven. NSVV probeert het wel, maar die is eigenlijk de hele wedstrijd al niet echt bij macht om goede kansen te creëren. Ze zijn eigenlijk afhankelijk van de foutjes bij RVVA, maar het zit hier achterin nu goed dicht. Ze blijven geconcentreerd verdedigen, dus ja, ik verwacht niet dat er nog veel gaat veranderen nu.
0: Dankjewel Yvette. Gaan wij snel naar de Alblas tegen Slikkerveer, want afgelopen, Arjan.
3: Dat klopt inderdaad. Scheidsrechter heeft het einde signaal gegeven. Slikkerveer verspeelt hij dus 2 punten en blijft steken op die 1-1 tegen de Alblas. Aanstaande zaterdag speelt het thuis tegen Overmaas. De wedstrijd begint dan om 3:00.
0: 3:00 tegen Overmaas. Ja, laten we hopen dat daar dan eindelijk weer eens 3 punten in zitten voor Slikkerveer. Nu in ieder geval 1-1 in de absolute slotfase. Dus toch fijn. In ieder geval nog een puntje. Gaan we nog even naar Rick. Rick, wordt er bij jou nog gevoetbald?
1: Ja, er wordt hier nog gevoetbald en de scheidsrechter maakt hier een beslissing die wij gewoon niet begrijpen. Hij legt het gewoon stil en het gebaar is ja dat er iets op de arm terecht is gekomen, maar niet dat wij kunnen zien, of niet dat ik kan zien. Maar wij zijn in ieder geval, Rusoort is in balbezit, dus en we krijgen weer een kans. Dit is buitenspel. Ook weer geen idee. En bepaalde beslissingen die er nu gemaakt worden, snappen we gewoon niet. Want ook hier weer een lichte scoringskans. En ja, 2-3 nog steeds voor. Opnieuw een kans. Nou ja, het wordt doorgespeeld naar de keeper van Overmaas. Het is nu gewoon puur tijdrekken om de wedstrijd maar uit te spelen, denk ik. Want het is hier zowat ten einde ook.
0: Ja, nou laten we hopen dat die in ieder geval die 2-3 over de streep trekken. Dat zou goede zaken zijn in de derde periode en dus voor een na-competitieplek. Ik kan alvast melden dat we volgende week ook weer een vol programma voor u hebben. En dan gaat iedereen dus tegelijk spelen, want de laatste 2 speelrondes, dus dat wordt spannend. Volgende week hebben wij in ieder geval om 2:30 Nieuwenhoorn tegen RVVA. Om 3:00 hebben wij EBOH tegen Rijsoord en Overmaas tegen, Slikkerveer tegen Overmaas. En in de, bij Bolnes, daar start iedereen om 2:30. Dan is het 16-Hoven tegen Bolnes. Dat worden dus spannende laatste potjes, want het kan nog alle kanten op voor de ploegen. En laten we hopen voor het Ridderkerkse voetbal dat daar mooie resultaten tussen gaan zitten. Yvette, hoe lang wordt er bij jou nog gevoetbald?
2: Nou ja, we zitten ondertussen al bijna aan 7 minuten extra tijd. En ja, er wordt nog steeds niet gefloten door de scheidsrechter. Maar ik vond het wel grappig om dat te zien. Hij was zelf ook aan het rekken en strekken. Dus ik denk toch dat het heen en weer lopen hem ook wel de nodige energie heeft gekost. Dus dat was even een mooi gezicht. Dus je ziet meestal wel de spelers even dat ze nog de kramp eruit moeten halen. Maar de scheidsrechter heb ik dat nog niet eerder zien doen.
0: Nee,
2: dus,
0: inderdaad.
2: Toch weer wat nieuws meegemaakt.
0: Ja, precies.
2: Dus ja, er gebeurt inderdaad niet heel veel. NSV had net wel vol op de aanval gegooid, maar uiteindelijk komt er dan toch geen schot op doel. En nu ook weer een aanval van RVVA komt uiteindelijk ook geen schot op doel. Wordt nog steeds niet gefloten door de scheidsrechter, maar ja, wat ik er net al zei, ik lijkt me heel sterk dat hier nog iets aan gaat veranderen.
0: Precies, met 3-1 voorzien we hem als voltooid. Nog een half minuutje kunnen we nog even snel naar... Nee, Rick heeft al opgehangen. Bij Rick is het in ieder geval afgelopen. Overmaas Resort 2-3. Dus dat is heel goed nieuws voor...

0: Reijshoort. Die doen daarmee goede zaken. Techniek was vandaag in handen van Michiel Heuft. En heel even van Timo Verveer. Lijntechniek, Gerda Veerman. Mijn naam is Sean Frens. Dit was de Ridder Sportshow voor deze week. Volgende week zijn we er weer met weer een vol programma. Korfbal, honkbal en heel veel voetbal. Dus ik zou zeggen voor nu een heel fijn weekend. En graag tot volgende week. Doei doei.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn staat tussen Haastricht en aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

Ja, slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land, komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar dat geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog. Hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even rechtgezet. We gaan naar het tweede Indische huis. Dat is Rumah Saya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumah Saya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenisse. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenisse een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoorts geweest. Maar ja, u moet me aan de kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet en dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover Rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, hè, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivier ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Hè? Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony. Come on.

0: exciting girl. Oh girl, oh girl.
1: Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop bij een zijweg naar een manege zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillery, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal, hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidse voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke, het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson, die in 1926, die kocht het dus in 1926 en het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg, terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt en daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

dan gaan we weer even verder. Na de goudkoorts werd de grond in Cardrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cardrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van eigenlijk 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek. MUZIEK

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stelen en bochtige afdaling slaan we af richting Aerotown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond ze op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelse ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrow rivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Aerotown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed, het is het postgebouw in Aerotown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en dan gaan we daarna gaan we eten maken.

zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen zoals het, de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als u dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling, hè, dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan, want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet ik dus wel proberen paling te krijgen, hè, want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarisaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hij niet weet staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente.

gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het Housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
10: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
11: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dan bedenken we het bij lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer.

Twee uur lang blues bij Radio De Kerk op de zaterdagavond. Dat betekent dat we het eerste uur lekkere slow blues gaan draaien. En het tweede uur gewoon nog wat pittige nummers erbij. Vorige week ging het een klein beetje mis met de slow blues. Maar ik heb vandaag toch hopelijk wel een lijstje gemaakt met alleen maar slow blues. En soms ook wat pittige slow blues. Maar ik hoop dat het beter gelukt is als vorige week. Ik ga beginnen met Otis Rust van het album The Blues Barons, een verzamelalbum. It's My Own Fault. En dat was ook vorige week mijn eigen fout. Otis Rust.

nog het de koppers eraf met Otis Rus, It's My Own Fault, van het album, Vraamde album, De Blues voor ons. En dit nummer stamt uit het jaar 1966. En als ik het even opzoek, eens even kijken waar staat hij, Otis Rus. Hij speelt gitaar en zingt. Robert Sax Crowder op de sax. Luther Tucker op ritmegitaar. Roger Jones op bas en Willie Lyon op de drums. De opname is gemaakt. Originele opname is te vinden op het album Chicago The Blues Today volume 2. Gevonden met Carrie Bell uit 1997. Stamt het album Good Luck Man. Hard Working Woman. Mm.

blijft een mooi album. Wat Caribelle Kootluck Man en You're a Hardworking Woman uit het jaar 1997. Het volgende komt weer van het vrouwenalbum The Blues Barons. Het stamt uit het jaar 1972 en het is een nummertje van Buddy Guy. En ik zoek het even op een ding. Hello San Francisco. Medespelers zijn Buddy Guy, zanggitaar Philip Guy, zijn broer op rhythmgitaar, AC Reed op tenor sax, Cuddy Bartz op alto sax, Junior Mans op piano, Ernest Johnson op bas en de drums wordt bespeeld door Jess Lewis. Opnames gemaakt in november 1969 in New York. En het is te vinden op het originele album dan Hold That Plane. We gaan luisteren naar Buddy Guy met Hello San Francisco.

Blasting Album, waar ik nu van draaide, groeten uit Grollo van QB and the Blizzards. En ik draaide het hele mooie Another Land. Pee Wee Creighton, dat is ook weer een van de nummers, tracks die ik doe van het album The Blues voor ons. Dit keer een nummertje uit 1976, getiteld SK Blues. En eens even kijken wie daar allemaal op meedoen. Dat zijn er niet zo erg veel. Pee Wee Creighton, uiteraard zanggitaar. Lloyd Rowe op de rhythmgitaar. Larry Nash op de piano. Ben Brown op de bas. Robert L. Dupuy op de drums. We gaan luisteren naar Pee Wee Creighton met SK Blues.

Dave Stillman van zijn nieuwste album What Happens Next. En je hoorde The Man I'm Supposed to Be. Danny Brein, zijn laatst verschenen album draagt de titel Nothing Left Behind. En ik ga draaien Just For You.

de titelsong van het album In Our Time of Living uit het jaar 2008. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren, want na de klok van 7 uur en het nieuws en de reclame ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen.

0: In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

welkom terug bij deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere rustige muziek, en ik geloof dat ik nu wel mijn woord gehouden heb. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met Will Wild met Blues is Still Alive van het gelijknamige album. Hij wordt geassisteerd door Walter Trout. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy deel 2.

prettig beginnetje dus van het menu van Bluesy met Will Wild en met Blues is Still Alive van het gelijknamige album. En je hoort als gast Walter Trout uiteraard op de gitaar. Paul Filipowicz, Breakwater, dat is de titel van het album waar ik van ga draaien. I'm Leaving You. Nee, I'm Leaving You.

Milkade van het album Roll With The Punches en Joris Sheep Airline. Michael Meijers, zangharmonica, Willem van Dullem, gitaar en achtergrondzang en Paolo de Stichter op drums en achtergrondzang. En dan heb ik het uiteraard over Little Head. Hun laatst verschenen album draagt de titel Rocking This Joint Tonight en ik ga draaien Little Solly Walker.

Pointshot Train Shakers, zo kom je aan zijn naam. Love, Peace and Chicken Grease, dat is de titel van het album. Ik draaide hun uitvoering van het bekende Jumper on the Line. Lee Blond, afgelopen donderdag, nee, vorige week donderdag was hij nog in de studio hier samen met Rudy Quelju, met Freek en Joop. Om een optreden te verzorgen met een nieuwe band. En het is behoorlijk aangeslagen, want ik heb inmiddels contacten gehad voor optredens. Kun je nagaan hoe dat de tv toch wel iets doet bij Bluesy en zeker voor mensen die kijken. Ik heb wat albums gekregen van Lee Blond. Afgelopen donderdag heb ik ook al iets gedraaid. Vandaag heb ik meegebracht Dignity en ik ga daar de titelsong van draaien. Dignity, Lee Blond.

Rie Blond met techniek die in, nogmaals, moeten we misschien wel even bij vermelden. Hij bespeelt alle instrumenten die hoorden zelf. Het is nog een multi-instrumentalist ook. Aardig ben je gegozen trouwens. Ik heb afgelopen donderdag ook al verteld. Zodra er tijd en gelegenheid voor is, gaan we een heel uur met deze man in de studio in. Een interview en wat muziek van zijn eigen albums te draaien. Ik was met de Judy Sings the Blues en dat is echt waarschijnlijk wel de laatste keer dat ik er iets van draait van het album Backstage Pass Live. Het laatste nummer wat erop staat, we gaan luisteren naar Come Over Here, Judy Sings the Blues.

bij mij gaat het niet goed. Want nog een keer proberen om het te starten. Ik dacht lekker achteraan te draaien van hey, moet je maar. We gaan het toch nog een keer proberen. En anders moet ik het echt een andere TCD in gaan zetten.

jaar heen moet je met Baby Love van het album Blue Heart en vorige van december. Waren zij de afsluiter op het bluespodium L'Esprit en ik hoop ze nog een keer te zien, want ik kon toen helaas niet door omstandigheden, maar ik ga ze echt nog een keer vragen voor L'Esprit in de toekomst, dat zeker. Heen moet je en ja, een beetje valse start, maar waarom toch kunnen draaien. Amanda Fish, Kingdom, dat is de titelsong van haar laatst verschenen album.

0: the Fish met Kingdom van het gelijknamige album. Vond is er een oudje van Walter Trout en Friends getiteld Full Circle. Ik ga daar wat draaien hoe Listening In en het vriendje dat meedoet. En dat is Coco Montoya.
1: Hi, this is Walter Trout and you are here listening to Bluesy on Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenboer, and this is how we say all this stuff in America where we can't pronounce these Dutch words.

Walter Trout en Friends, Coco Matai, we listening in van het album Full Circle. We zijn toen het laatste nummertjes van een nieuw splintering album van J.P. Shores en Anna Harris.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht.

0: Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
1: Sorry?
2: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
3: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
4: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We nemen je vandaag ook weer mee op muzikale ontdekkingsreis. Voor wat betreft allerlei nieuwtjes over muziek, nieuwe muziek. Rond de klok van half weer aandacht voor de demo van de maand. Verder hebben we ook uiteraard nog weer een blokje Nederlandstalig. We hebben ook zelfs weer een hele nieuwe Ridderkerkse single. Die komt allemaal weer voorbij in dit uurtje Sensatie Generatie. En we begonnen met de nieuwste single voor de mannen van City to City. Oftewel de band rondom Maarten van Praag en Sandro van Bremen. Die jaren 99 een nummer 1 hit hadden met The Road Ahead. Hele tijd stil geweest. En dit jaar zijn ze weer helemaal terug. Met een eerste single al, Tessie. En nu deze tweede. En ook nog eens plannen voor nieuwe albums. We gaan het allemaal meemaken. Wat 2026 voor deze formatie gaat betekenen. En het comeback concert, dat is ook nog niet zo lang geleden. Dat gaven ze in Ter Heide, voorstadje van Breda. Op 1 maart jongstleden. Dus dat is allemaal nog in de pen wat er allemaal nog gaat uitkomen. We houden je gewoon lekker op de hoogte. Maar Back in Town, die we net lieten horen van City to City, is de nieuwste single. Goed, we gaan lekker door met nog meer nieuwe muziek. Komen dan bijvoorbeeld terecht weer bij onze vriend Mark Broussard. Hij heeft weer een samenwerkingsverbandje opgetuigd met hoe kan het ook anders de laatste tijd, zou ik bijna willen zeggen, Joe Bonamassa. En samen dit keer ook nog met Josh Smith hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Die heet Blame. Ik zou zeggen, ga er weer lekker even voor zitten. Hij is sinds gisteren te beluisteren. Mark Broussard.

0: Ja, Mark Broussard met zijn nieuwste creatie. Samen met Joe Bonamassa en Josh Smith. En het liedje heet Blame. En ja, we hebben hem net in een toertje door Nederland zien komen. We gaan hem ongetwijfeld misschien later dit jaar of anders volgend jaar zeker weer terugzien. Want hij komt graag naar Nederland. Goed, dat over Mark Broussard met zijn nieuwste single, Blame dus. Gaan we door in de Sensatiegeneratie met nieuwe muziek van Alex Warren. Een muzikant uit Californië. Hij komt ook met regelmaat zeg maar, buiten Amerika op de planken. Op dit moment is zijn concertagenda wel volledig eigenlijk gericht. De eerste periode dan in zijn eigen thuisland. Daarna gaat hij toch een beetje toeren via Japan, Nieuw-Zeeland, Australië. En wie weet, na september, want zover gaat de concertagenda, komt hij misschien ook nog weer eens een keer deze kant op. Maar Alex Warren, en daar heb ik het over, hij heeft deze week weer een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld Fine Place to Die. Dit is Alex Warren.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Alex Warren was dit met zijn mooie nieuwe single Fine Place to Die. En dat kan dan zo lekker dragend gespeeld worden. Goed, gaan wij naar een bijzondere combinatie die deze week ook een nieuwe single uitbracht. Nederlandse muzikanten, ik heb het over Danny Vera en Marlon Pichel. Ja, Marlon hebben we natuurlijk in ons hart gesloten toen hij 28 maart hier in Ridderkerk kwam optreden met zijn solo band. Daarnaast heeft hij al vaker opgetreden hier, ook bij het Ridderkerkse Blues Festival waar dat was. Toen als drummer van bijvoorbeeld een andere formatie. Maar nu dus kwam hij met zijn eigen band, Marlon. En hij heeft inmiddels een mooie verbinding gemaakt, zoals dat zo mooi heet, met Danny Vera. Ook niet de minste. We gaan maar lekker luisteren naar die nieuwste single, Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel.

prachtig liedje. Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again. Wil je de mannen aan het werk zien? Ja, dat kan ook gewoon. Want ze gaan samen de podia, zijn ze al aan het bestormen. Afgelopen dagen traden ze bijvoorbeeld een aantal keren al samen op. Vanavond staan ze samen in Tivoli-Vredenburg. Morgen in de Metropool in Enschede. 15 mei in de Effenaar in Eindhoven. Dan gaat Marlon ook zelf nog even optreden tijdens het Breda Jazz Festival op 15 mei dus. En een dag later staat hij weer samen met Danny Vera op de planken in Maastricht in de muziekgieterij. En wie weet komen er nog wel meer optredens gezamenlijk, zoals het zo mooi heet. Marlon Pichel kunnen we natuurlijk ongetwijfeld nog weer heel veel genieten van de opnames die gemaakt zijn en te bekijken zijn op het YouTube-kanaal van RTV Ridderkerk tijdens het Blues Festival waar die speelde. En Marlon, zijn vader die woont in Ridderkerk hier. Hij is al op 9-jarige leeftijd het podium letterlijk opgetrokken, zoals dat zo mooi heet. Want de drummer uit de band van zijn vader, een Indo-rockband, die vertrok naar Spanje. En Marlon, nu moest hem al gaan vervangen in de band. Dus vanaf 9-jarige leeftijd is hij al het podiumbeest zoals hij nu is. En dat in de goede zin des woords uiteraard. Daar gaan we zeker nog veel meer van horen. Ook met in het achterhoofd de mooie nieuwe plaat die Marlon heeft uitgebracht. Waar we eerder al konden laten horen. Noemt zichzelf ook de Upcoming King of Rock and Soul. Die twee mixen brengt hij samen met natuurlijk de blues als achtergrond. Maar heeft een mooi nieuw album uit. Even kijken, 2 maandjes geleden. Took You to the Movies. Een mooi album. Van zijn hart. En nu dus die nieuwe single Try Again samen met Danny Vera. Goed. We gaan lekker door met onze ontdekkingsreis. En komen dan in België terecht. En daar woont een Oekraïense zangeres. Maria Rak is haar naam. Zij heeft een nieuwe single uit. Die heeft getiteld Step Into The Sun.

Ja, Maria Rak uit oorspronkelijk dus Oekraïne. Inmiddels vanwege de oorlog gevlucht naar België. Daar probeert ze nu een muzikale carrière op te bouwen. Step Into The Sun is haar nieuwste single. Even kijken hoor. Gaan wij even iets compleet anders doen. Op zoek naar een liedje over salt in your hair. Oftewel zout in je haar. Is dat een typische reggae plaat. Artiest Malik Marley. Klinkt zo.

Malik Marley met reggae muziek. En ja, als we op ontdekkingsreis gaan, dan komen we dus ook wel eens artiesten tegen die we verder nul informatie van hebben. En dit is er zo eentje. Wel dat zijn nieuwste single is uitgebracht. En dan wordt erbij aangegeven dat hij uit België afkomstig is. Ja, dat lijkt me heel sterk. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, de informatie die er verder bij ontbreekt, hebben we ook niet kunnen vinden. Goed, dat is een naam waar we ongetwijfeld wellicht toch op een later moment meer van gaan horen. Malik Marley. Salt in Your Hair, zijn nieuwste single. En dat was wel even een leuk, vrolijk deuntje. Dus vandaar dat hij er tussendoor glipt. Ja, hoog tijd inmiddels om ons op te maken voor onze demo van de maand. Dat zijn jonge honden, moet ik niet zeggen. Qua muzikanten uit Dordrecht, de band Secret Molecules. We gaan weer twee nummers draaien van hun nieuwste en inmiddels derde album. In Your Shadow is de titel van het album. De titeltrack lieten we vorige week onder andere al aan je horen. En vandaag hebben we weer eens even gekozen voor twee andere liedjes van het album. Om te beginnen met Mulholland Drive. Dit zijn de mannen van Secret.

Stereo Music on the Radio. Daarvoor de nieuwste single Mulholland Drive van het album In Your Shadow van de mannen van Secret Molecules. En die mannen, dat zijn op zang en gitaar Otto van Gemert, op drums Casper Rosenquist en bassist Ton van der Kolk, die al allemaal al jaren meedraaien in de Dordtse popscene, zoals dat zo mooi heet. En nu dus deze mooie EP weer hebben uitgebracht. We gaan lekker door met nog meer lokale helden in het zonnetje te zetten. Wat ik al aankondigde, er komt zo meteen, maar dan doen we eerst een... we doen straks wel een apart blokje Nederlandstalig. Eerst doen we een Nederlandstalige single van Ridderkerker, Gavi Escalera. Heeft weer een mooie nieuwe single uit, samen met de zangeres Rita Jong uit Vlaardingen. Het is echt wel weer Hollandstalig, zoals dat zo mooi heet. Een nieuwe single die heet Maria Isabel.

Ja, Gabi Escalera uit Ridderkerk samen met de Vlaardingse Rita Jong. Een mooie nieuwe single, Maria Isabel. Dan gaan we door met muziek uit Rotterdam. Ik denk Zuid, want ze heette De Zuid Band. De Zuid, die brengt een nieuwe plaat uit. Die heet Dancing With My Demons. En hij klinkt zo. We gaan er maar eens even lekker voor zitten. De Zuid, dus.

Dancing with My Demons. Nieuwste single voor deze muzikanten uit de Zuid, Rotterdam. Niet helemaal oorspronkelijk, want zang en gitaar van Shannon Lake komt oorspronkelijk uit Australië zelfs. En de gitarist, backing vocals van Manuel Tejero, is afkomstig uit Uruguay. Maar de andere twee, dat zijn echte Rotterdammers. Michel de Groot en Tom Boerman op respectievelijk bas en drums. Zij maken het kwartet compleet. Houd u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn, optredens, dat soort zaken van deze mannen die de interesse zijn, voor jullie. Interessant kunnen zijn voor jullie. Goed, dat over de Zuid. Doen wij nog even een oproepje voor nieuwe muziek. Maak je muziek, speel je in een band en wil je ook eens in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk. Dat kan natuurlijk gewoon altijd. Laat het ons alleen even weten. Stuur een e-mail naar info@rtvridderkerk.nl. Ter attentie van Sensatiegeneratie. Gaan we meteen door met een blokje Nederlandstalig. Te beginnen met Miss Montreal. Haar nieuwste single die volgens mij gisteren uitkwam, is getiteld Schuilen. En dat is een nieuwe single die ze speciaal heeft uitgebracht vanwege haar 20-jarig jubileum in het vak. En dat viert ze ook nog eens met een groot optreden in een AFAS Live in Amsterdam op vrijdag 29 mei. Dit is haar nieuwste single, Schuilen.

Miss Montreal en haar nieuwste single Schuilen. Dat allemaal vanwege het feit dat ze 20 jaar alweer in het vak zit. Goed, dat over Miss Montreal. Gaan we door met muziek uit België. Daar komen we de zangeres Ine tegen. Die heeft een mooie nieuwe single uitgebracht. Is getiteld Het Spoor Van.

mei. En wij kunnen je alvast meenemen op die ontdekkingsreis naar nieuwe muziek daarvan. We gaan maar lekker afsluiten met de single die we nu alvast kunnen laten horen. Die is getiteld Julia, we gaan zinken. Dus ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En uiteraard tot de volgende week. Hoi hoi. Dit zijn de Nine Wives. Hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent.

0: totaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk, ook in het weekend.
2: Iedere zaterdagavond tussen 9 en 10, Disco Radio Action, hier op Radio Ridderkerk.

Een hele goede avond. Het is weer zaterdagavond, 9 uur geweest. En tot 10 uur kun je gaan luisteren naar disco en dancemuziek in het programma Disco Radio Action. Vandaag aflevering 288, waar we begonnen met Danny Hathaway en Roberta Fleck en Back Together Again. En we gaan verder met Geraldine Hunt en Can't Fake the

Rico Radio Action. Iedere zaterdagavond tussen 9 en 10 hier bij Radio Ridderkerk. En wil je een zoekplaat aanvragen, dan kan het ook. Stuur dan even een e-mailbericht naar het volgende e-mailadres. Dat is studio@sdrr.nl. Je hoorde Change uit 1980 en Love is Holiday. En daarvoor hoorde je Geraldine Hunt en Can't Fake the Feeling. En dit is Colonel Abrams en Trap

Je hoort de GQ met de 12-inch versie van Disco Nights. Zometeen kun je nog luisteren naar een muziekmix. Maar eerst Denver Morgan en I'll Do Anything For You.

En tot zover de muziekmix voor deze week. En dat is tevens het einde van het programma Disco Radio Action. Vandaag aflevering 288. Ik ben er weer donderdag met de Radio Ridderkerk Top 15. Of dinsdag met het muziekdossier. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week zaterdag met nog meer disco en dance muziek. Graag tot dan.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix. Welcome. Prepare for an exciting

0: C. House and Dance Mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. House. Dance. Techno. Trance. New Disco. En Soulful. The Beat Company. In the mix. TBC.
1: The Beat Company.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betam oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: had some technical problems.
1: Hit it!

CCCP. American Soviets, de original version uit 1987. En we gaan verder met de Alan Parsons Project. Cyrus en Eye in the Sky. Van 1982.

Union of the Snake hoor je, van Duran Duran. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met de Human League en Love is All That Matters. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag. Morgen.
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Outstanding well-fit kiss and remixes.
10: Radio Ridderkerk.
11: Outstanding 12 inches and remixes.

0: Fresh Gordon, the Omar Chandler in the house.
1: And B-Wax.
0: Yo, I'm out of here.
2: Je hoorde Omar Chandler en Do You Really Want It? En we gaan verder met Angie Gold en Eat You Up, de High Energy Mix uit 1985.

Don't Stop the Music van The Village People, hoor je. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Mikey D en de LA Posse en Coming Into the House. Maar eerst luisteren we nog naar Salomar en The Second Time Around, de Hit House Club Mix uit 1988.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Radio Ridderkerk.
8: Jouw radio.
9: Radio Ridderkerk op donderdag.
10: Radio Ridderkerk.
11: Dit is de Radio Ridderkerk.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nieuw
1: in de Ridderkerk Top 15.
3: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 14.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nummer

0: informatie, kijk op ridderkerktop15.nl.
1: Radio Ridderkerk.
0: Nieuw in de top 15.
2: Nieuw.
3: Nummer 7.